Eerste boek Samuel, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 27. In Benjamin leefde een man. Zijn naam was Kis, de zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Bekorat, de zoon van Afiach, een Benjaminiet. Hij was een welgesteld man. Die man had een zoon, Saul geheten, jong en mooi. Geen Israëliet was zo mooi als hij en hij stak met kop en schouders boven iedereen uit. Op een dag, toen de ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren weggelopen, zei Kis tegen zijn zoon Saul: ga met een knecht de ezelinnen zoeken. Saul trok door het bergland van Efraïm en door het land van Salisa zonder de ezelinnen te vinden. Vervolgens trokken zij door het land van Saalim, waar ze ook niet waren, en door dat van Benjamin, maar ook daar vonden zij de dieren niet. Toen zij tenslotte in het land van Suf gekomen waren, zei Saul tegen de knecht die hem vergezelde: laten we maar teruggaan, anders maakt mijn vader zich meer zorgen over ons dan over de ezelinnen. Maar de knecht zei tegen Saul: daar in die stad is een man van God. Hij staat hoog in aanzien. Alles wat hij zegt komt precies uit. Laten we er meteen naartoe gaan. Misschien kan hij ons inlichtingen geven over de weg die wij moeten volgen. Saul zei tegen de knecht: wat kunnen wij die man aanbieden als wij erheen gaan? Het brood in onze reiszakken is op en wij hebben niets anders bij ons dat wij de man van God kunnen aanbieden. Maar de knecht drong nog eens bij Saul aan en zei: ik heb nog een kwart sikkel zilver bij me. Als ik die de man van God aanbied, zal hij ons wel inlichtingen geven over de weg die we moeten volgen. Vroeger zei men in Israël, als men God ging raadplegen: kom, laten wij naar de ziener gaan. De profeet van tegenwoordig werd vroeger namelijk ziener genoemd. Toen zei Saul tegen de knecht: goed dan. Vooruit, laten we naar de ziener gaan. Zij gingen dus naar de stad waar de man van God was. Toen zij de oplopende weg naar de stad insloegen, kwamen zij meisjes tegen die water gingen putten en vroegen hun: is de ziener hier? De meisjes antwoordden: ja, recht voor u. Als u zich haast, ontmoet u hem nog. Hij is zojuist in de stad gekomen, omdat het volk vandaag op de hoogte een offermaal houdt. Als u de stad binnengaat, ontmoet u hem nog voordat hij de hoogte opgaat om te eten, want het volk eet niet voordat hij gekomen is. Hij moet het offer zegenen en daarna eten de genodigden. Ga dus maar verder, dan zult u hem zo vinden. Zij gingen dus naar de stad en toen zij de stad binnengingen, kwam Samuel juist naar buiten, hun tegemoet, om zich naar de hoogte te begeven. Nu had de Heer Samuel een dag voor de komst van Saul meegedeeld: morgen om deze tijd stuur ik een man uit Benjamin naar u toe, die u moet zalven tot vorst van mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de macht van de Filistijnen, want ik heb op mijn volk neergezien, omdat zijn hulpgeroep tot mij is doorgedrongen. Toen Samuel Saul zag, gaf de Heer hem te kennen: dit is de man over wie ik u gesproken heb. Hij zal heersen over mijn volk. In de poort trad Saul op Samuel toe en zei: wilt u zo vriendelijk zijn mij het huis van de ziener te wijzen? Samuel gaf Saul ten antwoord: ik ben de ziener, ga voor mij uit naar de hoogte, vandaag zult u met mij eten en morgen vroeg zal ik u uitgeleide doen en u alles verklaren wat u op het hart ligt. Over de ezelinnen, die al 3 dagen zoek zijn, hoeft u niet bezorgd te zijn, die zijn terecht. Maar wat Israël zich wenst, aan wie valt dat ten deel? Aan niemand anders dan aan u en uw hele familie. Saul antwoordde: ik ben maar een Benjaminiet en kom dus uit een van de kleinste stammen van Israël. Mijn geslacht is het onbeduidendste van alle geslachten van de stam Benjamin. Hoe kunt u dan zoiets tegen mij zeggen? Toen nam Samuel Saul en zijn knecht met zich mee. Hij leidde hen de zaal binnen, gaf hun een plaats aan het hoofd van de genodigden, ongeveer 30 man, en zei tegen de kok: dien het stuk op dat ik je gegeven heb met de opdracht het apart te houden. Toen diende de kok het schenkelstuk op en zette dat voor aan Saul. Samuel zei: wat men heeft voorgezet is het uitgelezen stuk. Eet ervan, want voor u werd het bewaard. En dat was al mijn bedoeling toen ik het volk uitnodigde voor dit feest.
zo at Saul die dag met Samuel. Daarna daalde zij van de hoogte af naar de stad en Samuel onderhield zich met Saul op het dakterras. Ze stonden vroeg op en zodra de dag aangebroken was, riep Samuel tegen Saul op het dakterras: "Kom, dan zal ik u uitgeleide doen." Saul kwam en samen gingen zij naar buiten, hij en Samuel. Toen ze aan het einde van de stad waren gekomen, zei Samuel tegen Saul: "Zeg tegen de knecht dat hij vooruit moet gaan." De knecht deed dat. "En blijf zelf een ogenblik staan. Dan zal ik u meedelen wat God gezegd heeft."

Het eerste boek Samuel. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 27. Toen nam Samuel een kruikje olie en goot dat over het hoofd van Saul. Hij kuste hem en zei: U heeft de Heer gezalfd tot vorst over zijn eigen volk. Als u zo meteen van mij bent weggegaan, zult u dicht bij het graf van Rachel in het gebied van Benjamin in Selsach twee mannen ontmoeten. Zij zullen u zeggen: De ezelinnen die u zoekt zijn terecht. Uw vader is nu niet meer bezorgd over de ezelinnen, maar over u. En hij vraagt zich af wat hij voor zijn zoon moet doen. Als u verder trekt en bij de eik van Tabor komt, zult u er drie mannen ontmoeten die op weg zijn naar God in Bethel. De ene heeft drie bokjes bij zich, de andere drie ronde broden en de derde een zak wijn. Zij zullen u groeten en u twee broden aanbieden die u van hen moet aannemen. Daarna komt u in Gibea van God, waar de Filistijnen een wachtpost hebben. Zodra u de stad ingaat, ziet u een groep profeten van de offerhoogte komen in vervoering met harpen, tamboerijnen, fluiten en citers voorop. Dan zal de geest van de Heer u aangrijpen. Ook u zult in vervoering raken en een ander mens worden. Als deze tekenen uitkomen, doe dan verder wat voor de hand ligt, want God is met u. U moet mij voorgaan naar Gilgal. Ik kom daar bij u om brand en slachtoffers op te dragen. 7 dagen moet u wachten. Dan kom ik bij u en laat ik u weten wat u moet doen. En inderdaad, nadat Saul zich had omgekeerd en van Samuel was weggegaan, gaf God hem een ander hart. Dit gebeurde allemaal nog dezelfde dag. Toen zij in Gibea kwamen, kwam hem een groep profeten tegemoet. De geest van God greep Saul aan, hij raakte in vervoering en sloot zich bij hen aan. En iedereen die hem sinds jaar en dag kende, zag hem daar met de profeten in vervoering. En de mensen zeiden tegen elkaar: Wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Is Saul ook al bij de profeten? Iemand vandaar zei nog: Wie is dan hun vader? Zo is het spotwoord ontstaan: Is Saul ook al bij de profeten? Toen zijn vervoering voorbij was, ging Saul naar de offerhoogte. En de oom van Saul zei tegen hem en zijn knecht: Waar zijn jullie geweest? Hij antwoordde: Wij waren op zoek naar de ezelinnen en toen wij ze nergens konden vinden, zijn we naar Samuel gegaan. Daarop zei de oom van Saul: Vertel me eens, wat heeft Samuel tegen je gezegd? Saul antwoordde: Hij heeft ons verteld dat de ezelinnen terecht waren. Dat Samuel over het koningschap gesproken had, vertelde hij hem niet. Daarna riep Samuel het volk op om naar de Heer in Mispa te komen. En hij zei tegen de Israëlieten: Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik ben degene die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid en die u bevrijd heeft uit de macht van Egypte en uit de macht van alle koninkrijken die u onderdrukken. Maar nu verwerpt u uw God, degene die u uit al uw rampen en noden gered heeft. Nu zegt u: Nee, stel een koning over ons aan. Welnu, stel u op voor het aangezicht van de Heer volgens stam en familie. Samuel liet vervolgens alle stammen van Israël aantreden en de stam Benjamin werd aangewezen. Toen liet hij de geslachten van de stam Benjamin aantreden en het geslacht Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Saul, de zoon van Kis, aangewezen. Maar hoe men ook zocht, hij was niet te vinden. Daarop stelde men de Heer nogmaals een vraag: Is er nog iemand anders gekomen? En de Heer antwoordde: Hij is hier, verscholen tussen de bagage. Ze renden erheen en haalden hem tevoorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij er met kop en schouders bovenuit. Daarop zei Samuel tegen het volk: Het zal u wel duidelijk zijn wie de Heer uitverkoren heeft. Onder het hele volk is er geen tweede zoals hij. En heel het volk juichte en riep: Leve de koning! Daarna kondigde Samuel voor het volk het koninklijke recht af. Hij tekende dit op in een oorkonde en legde die voor het aangezicht van de Heer. Toen liet Samuel het volk vertrekken en iedereen ging naar huis.
Ook Saul ging huiswaarts naar Gibea, en met hem gingen de dapperen die daartoe door God waren aangezet. Maar er was ook gespuis dat zei, zou hij ons redden? Zo toonden zij hun minachting voor hem, en ze brachten hem ook geen geschenk. Maar hij deed alsof hij het niet merkte.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 15. Toen Nachas de Ammoniet oprukte en Jabes in Gilead belegerde, deden de burgers van Jabes hem eensgezind het volgende voorstel. Als u een verbond met ons sluit, zullen wij u dienen. Maar Nachas de Ammoniet antwoordde hun: ik wil wel een verbond met u sluiten, maar op voorwaarde dat u allemaal het rechteroog wordt uitgestoken. Dat is de schande die ik heel Israël wil aandoen. Toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem: geef ons 7 dagen uitstel, zodat wij boden kunnen sturen door heel Israël. Als niemand ons te hulp komt, zullen wij ons aan u overgeven. Toen de boden in Gibea van Saul kwamen en het volk hiervan op de hoogte brachten, begon heel het volk luidkeels te weeklagen. Maar op dat ogenblik kwam Saul achter zijn runderen aan van het veld terug en hij vroeg: wat is er aan de hand dat het volk zo weeklaagt? Ze vertelden hem het verhaal van de mannen van Jabes. Toen Saul dat verhaal hoorde, werd hij aangegrepen door de geest van God en een hevige woede maakte zich van hem meester. Hij nam een koppel runderen, hakte ze in stukken en liet die door boden in heel Israël rondbrengen met de boodschap: als u niet met Saul en Samuel oprukt, zal het met uw runderen net zo gaan. Toen werd het volk bang voor de Heer. Als één man kwamen zij op. Saul inspecteerde de troepen in Bezek. Er waren 300.000 Israëlieten en 30.000 Judeërs. Ze zeiden tegen de boden die gekomen waren: zeg tegen de mannen van Jabes in Gilead dat zij morgen worden gered wanneer de zon heet wordt. Toen de boden thuis kwamen en dit aan de mannen van Jabes berichten, waren zij verheugd. En de mannen van Jabes zeiden tegen Nachas: morgen zullen wij ons aan u onderwerpen. Dan kunt u alles met ons doen wat u wilt. De volgende dag verdeelde Saul het volk in 3 groepen. Tijdens de laatste nachtwaken drongen die het kamp van de Ammonieten binnen en sloegen op hen in tot op het heetst van de dag. De overlevenden werden uiteengejaagd, zodat er geen 2 bij elkaar bleven. En het volk zei tegen Samuel: wie durfde er ook weer te vragen of Saul onze koning moest zijn? Lever die mannen aan ons uit, dan doden wij ze. Maar Saul zei: vandaag wordt er niemand gedood, want vandaag heeft de Heer Israël de overwinning gegeven. En Samuel zei tegen het volk: kom, laten wij naar Gilgal gaan en daar het koningschap hernieuwen. Toen ging het volk naar Gilgal en voor het aangezicht van de Heer riepen zij Saul uit tot koning. Ze brachten dankoffers aan de Heer en Saul en alle mannen van Israël vierden daar een groot feest.

over u heb aangesteld. Daar staat nu de koning die u voorgaat. Ik ben nu oud en grijs geworden en mijn zonen hebben hun plaats onder u. Vanaf mijn jonge jaren tot op de dag van vandaag ben ik u voorgegaan. Hier sta ik. Leg nu uw getuigenis af tegen mij in het bijzijn van de Heer en zijn gezalfde. Heb ik ooit van iemand een rund afgenomen? Heb ik ooit van iemand een ezel afgenomen? Heb ik ooit iemand benadeeld of iemand onderdrukt? Heb ik ooit van iemand een geschenk aangenomen om van hem iets door de vingers te zien? Dan zal ik het teruggeven. Maar de Israëlieten zeiden, nee, u hebt ons niet benadeeld, u hebt ons niet onderdrukt en van niemand hebt u wat dan ook aangenomen. Toen sprak Samuel tot hen, de Heer is dus getuige en vandaag is ook zijn gezalfde getuige dat u niets van mij te vorderen hebt. En zij antwoordde, zo is het. Samuel zei tegen het volk, de Heer is het geweest die door Mozes en Aaron werkt en uw vaderen uit Egypte heeft geleid. Ga nu staan, dan zal ik, in het bijzijn van de Heer, u als uw rechter alle weldaden opsommen die de Heer u en uw vaderen heeft bewezen. Toen Jacob in Egypte gekomen was en uw vaderen de Heer aanriepen, stuurde de Heer Mozes en Aaron die uw vaderen uit Egypte leidden en hun hier een woonplaats gaven. Maar uw vaderen vergaten de Heer hun God. Daarom leverde hij hen over aan Sisera, de legeraanvoerder van Hazor, aan de Filistijnen en aan de koning van Moab, die de strijd met hen aanbonden. Toen riepen zij de Heer weer aan en zeiden, wij hebben gezondigd, want wij hebben de Heer verlaten en de Baals en Astarten gediend. Bevrijd ons toch uit de macht van onze vijanden, dan zullen wij u dienen. Daarop zond de Heer Jerubbaal, Bedan, Jefta en Samuel en bevrijdde u uit de macht van de vijanden uit uw omgeving, zodat u veilig kon wonen. Maar toen u Nachas, de koning van de Ammonieten, op u afzag komen, hebt u, terwijl de Heer uw God toch uw koning is, tegen mij gezegd, een koning moet over ons heersen. Welnu, daar staat dan de koning die u gewild hebt, om wie u gevraagd hebt. De Heer heeft hem aan u gegeven. Als u en de koning die over u heerst, de Heer nu maar vreest, hem dient, naar hem luistert, zijn gebod niet veracht en hem volgt. Maar als u niet naar de Heer luistert en als u zijn gebod veracht, dan zal zijn hand op u neerkomen, net als op uw vaderen. Ga nu staan en let op, want de Heer zal voor uw ogen iets groots gaan doen. Het is nu de tijd van de tarweoogst. Welnu, ik zal de Heer aanroepen en hij zal het laten donderen en regenen. Dan zult u zien en begrijpen hoe verkeerd u tegenover de Heer hebt gehandeld door een koning te vragen. Samuel riep de Heer aan en de Heer liet die dag donderen en regenen, zodat het volk diep ontzag kreeg voor de Heer en ook voor Samuel. En het volk zei tegen Samuel, bid voor uw dienaren tot de Heer uw God, dat het niet onze dood wordt, nu wij bij al onze zonden ook nog misdaan hebben door een koning te vragen. Samuel zei tegen het volk, ook al hebt u dit kwaad gedaan, u hoeft niet bang te zijn zolang u de Heer niet verlaat en hem dient met heel uw hart. Verlaat hem niet om achter waardeloze goden aan te lopen. Zij kunnen niet helpen en niet bevrijden, want ze zijn niets waard. De Heer zal zijn volk niet verwerpen omwille van zijn grote naam, want hij heeft besloten van u zijn volk te maken. Er is ook geen sprake van dat ik tegen de Heer zal zondigen door niet langer voor u te bidden. Ik zal u de goede en rechte weg blijven wijzen. Maar vrees de Heer en dien hem trouw met heel uw hart. U ziet toch de grote dingen die hij voor u heeft gedaan. Als u echter in de slechtheid volhardt, dan wordt u samen met uw koning vernietigd.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. Saul was zoveel jaar oud toen hij koning werd en heeft 2 jaar over Israël geregeerd. Saul koos uit Israël 3000 mannen, van wie er 2000 onder zijn bevel in Mikmas en op de berg bij Bethel kwamen te liggen. 1000 mannen vielen onder het bevel van Jonathan in Gibea van Benjamin. De rest van het volk liet hij naar huis gaan, ieder naar zijn eigen tent. Jonathan vernietigde de Filistijnse wachtpost in Geba en de Filistijnen vernamen dat. Intussen had Saul dit overal in het land laten rondbazuinen, want hij dacht, de Hebreeën moeten het horen. Zo vernam heel Israël de boodschap. Saul heeft de Filistijnse post vernietigd en daardoor hebben de Israëlieten het bij de Filistijnen verbruid. Het volk werd opgeroepen om Saul te volgen naar Gilgal. De Filistijnen verzamelden zich voor de strijd tegen de Israëlieten. Zij hadden 3000 strijdwagens en 6000 wagenstrijders. Hun voetvolk was zo talrijk als de zandkorrels op de oevers van de zee. Zij rukten op en belegerden Mikmas ten oosten van Bet Aven. Toen de Israëlieten zagen dat ze in het nauw raakten en de bevolking gevaar liep, verborgen zij zich in spelonken en spleten, in grotten, graven en putten. Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar het land van Gad en Gilead. Saul daarentegen bevond zich nog in Gilgal en er was grote angst onder de mannen die hem volgden. Hij wachtte 7 dagen tot het ogenblik dat Samuel had vastgesteld, maar Samuel kwam niet naar Gilgal. Toen begon het volk Saul in de steek te laten. Daarom zei Saul, breng mij het brandoffer en de slachtoffers. Hij droeg zelf het brandoffer op. Nauwelijks had hij het brandoffer opgedragen of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Samuel vroeg, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, ik merkte dat het volk mij in de steek liet en omdat u niet op de vastgestelde tijd hier was en de Filistijnen zich in Mikmas verzameld hadden, dacht ik, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen, naar Gilgal, nog voordat ik de Heer gunstig gestemd heb. Dus heb ik mij veroorloofd zelf het brandoffer op te dragen. Samuel zei tegen Saul, u bent dwaas geweest. Als u het bevel had opgevolgd dat de Heer uw God u had gegeven, dan zou hij nu uw koningschap over Israël voor altijd bevestigen. Maar nu zal uw koningschap niet blijven duren. De Heer heeft al iemand anders uitgezocht, een man naar zijn hart, en hij heeft hem aangesteld als koning over zijn volk, omdat u niet hebt uitgevoerd wat de Heer u had bevolen. Samuel vertrok en ging van Gilgal naar Gibea van Benjamin. Saul telde de mannen die nog bij hem waren. Het waren er ongeveer 600. Saul lag met zijn zoon Jonathan en het volk dat bij hem was in Geba van Benjamin, terwijl de Filistijnen bij Mikmas gelegerd waren. Uit het kamp van de Filistijnen trokken 3 groepen uit om het land plat te branden. De eerste groep nam de weg naar Ofra, naar het land Sual. De tweede nam de weg naar Bet-Goron. De derde nam de weg langs de grens die boven langs het Ienadal de woestijn inloopt. Nu was er in heel Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden de Hebreeën verboden zwaarden of lansen te smeden. De Israëlieten moesten zelfs aan de Filistijnen vragen om hun ploegschaar, hun seis, hun bijl of hun sikkel te laten slijpen. Dit kostte 2/3 sikkel voor een ploegschaar of 6/1 sikkel voor een hak, een bijl of voor het herstellen van een ossenprikkel. Zo kwam het dat er op de dag van de veldslag in heel het leger van Saul en Jonathan geen zwaard of lans te vinden was, behalve die van Saul en Jonathan, zijn zoon. De Filistijnen hadden een wachtpost uitgezet in de bergpas van Mikmas.

Zo, dierbare luisteraars, het is ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het moment waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. Wij bidden samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor alle intenties die we in het hart dragen. We danken u van ganser harte voor het gebed en wensen u nog een zeer fijne dag toe. Laten wij ons gebed besluiten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

We zijn gekomen aan het hoofdstuk 1900, waarin Johannes de 23e zijn indrukken en overdenkingen neerschrijft tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar Onzes Heren 1900. En we zijn aan punt 8 gekomen. Vreselijk zijn, o mijn God, de besluiten van uw gerechtigheid. En alleen al bij het denken hieraan beef ik van schrik. Maar wie kan ooit de betekenis van uw barmhartigheid peilen? Laat ieder die u wil uw andere goddelijke eigenschappen verheerlijken, uw wijsheid loven, uw macht prijzen. Maar ik zal nooit ophouden uw barmhartigheid te bejubelen. En is de aarde niet vol van uw barmhartigheid, o zoete Jezus? Is uw barmhartigheid niet in de hemel en verheven boven al uw werken? En zijt gij niet de Vader van barmhartigheid en God van alle troost? Zijt gij het niet die gezegd hebt, barmhartigheid wil ik en geen offerande? En ik zelf, arme zondaar, ben ik geen wonderteken, geen wonder van uw barmhartigheid? Ik ben het verloren schaap. En gij zijt de goede herder die bezorgd mijn spoor volgde, mij tenslotte bereikte en na talloze liefkozingen op de schouders nam en mij verheugd naar de schaapskooi terugbracht. Ik ben die ongelukkige die op de weg naar Jericho door rovers overvallen, geslagen, gewond en bijna om het leven gebracht werd. En gij waart de barmhartige Samaritaan die mij verkwikte, wijn over mij uitstortte en mij derhalve de vreselijke waarheden deed inzien die mij uit mijn verdovingen opwekte, die mij met de balsem van uw vertroostingen zalfde en die mij tenslotte deelgenoot maakte van de grootmoedigheid van uw goed hart. Ik ben helaas de verloren zoon die uw vermogen, de natuurlijke en bovennatuurlijke gaven verkwist heeft. En ik ben in de meest ongelukkige omstandigheden terechtgekomen, omdat ik ver van u wegvluchtte. Van u, die het woord zijt, door wie alle dingen geworden zijn, en zonder wie alle dingen waardeloos zijn, omdat zij niets te betekenen hebben. En gij zijt de liefdevolle Vader die mij feestelijk ontvangen hebt toen ik na mijn omzwervingen tot inzicht gekomen in uw huis terugkeerde en opnieuw mijn toevlucht zocht in uw schaduw, in uw omhelzing. Gij naamt mij opnieuw als uw zoon op, voerde mij opnieuw aan uw dis die tot uw vreugde. Gij maakte mij opnieuw deelachtig aan uw erfenis. Wat zeg ik? Ik ben de onwaardige leerling die u verraadde, de laatdunkende die u verloochende, de lafaard die u hoonde en uitlachte, de vrede die u met doornen kroonde, u met de zweep sloeg, u met het kruis belastte, u in uw smart beledigde, u een kaakslag gaf, u drenkte met gal en azijn en die, o wee, harteloos als ik ben, u het hart met een koude lans doorboorde. Dit alles en meer heb ik met mijn zonde bedreven. O, welk een vernederende gedachte voor mij. Gedachte die mij de bitterste tranen van berouw moet doen storten. En gij zijt mijn goede Jezus, het zachtmoedige lam dat mij uw vriend noemde,
mij liefdevol in bescherming nam als ik zondigde en mij zegende als ik mij van u afkeerde. Vanaf het kruis hebt ge voor mij gebeden en uit uw doorboord hart stortte gij een golf goddelijk bloed over mij uit, die mijn zonde wegwaste, die mijn ziel reinigde van ongerechtigheden. Door voor mij te sterven hebt gij mij aan de dood ontrukt en door de dood te overwinnen hebt gij mij het leven gebracht en het paradijs voor mij ontsloten. O liefde van Jezus. En tenslotte heeft toch deze liefde overwonnen en ben ik met u, o mijn meester, mijn vriend, mijn bruidegom, mijn vader, hier ben ik in uw hart. Wat wilt gij nu dat ik doe? Ik wandelde op de weg van de ongerechtigheid en gij hebt mij met uw goddelijk licht verblind, zoals Paulus op de weg naar Damascus. Heer, wat wilt gij dat ik zal doen? Leer mij uw waarheid. Maak mij, Heer, de weg bekend die ik moet gaan. Ik zal uw onmiddellijke nabijheid blijven zoeken en ik zal u, o mijn Jezus, beminnen met de liefde van Paulus, van uw geliefde Johannes, van al uw heiligen, met krachtdadige liefde, met liefde die sterk blijft tot de dood. Wat zal mij ooit van uw liefde kunnen scheiden? Geen honger, geen armoe, geen kou, geen bekoringen, geen kwellingen, geen dood. Zo innig geloof ik in u, o mijn Jezus, met de hulp van uw genade. Daar gij mij tot het uiterste toe lief hebt, hebt gij mijn ongerechtigheden vergeven en riept gij mij nader tot u en wilde gij mij tot uw dienaar, tot uw intieme vriend en tot bedienaar van uw heilige sacramenten. En hiertoe zet ik mij steeds aan door middel van de geheime en zeer zoete gemeenschap van uw liefde. Oneindig veel inspiratie en de hemelse honing en nectar van uw vertroostingen. Mogen mijn hart branden en geheel en al verbrand worden als brandoffer voor u op het altaar van uw allerheiligste hart. Mogen mijn hart van uw geest, van de geest van wijsheid en begrip doordrongen worden en mogen het ook in de zondaren de wens naar bekering wekken, naar terugkeer tot u. En mogen wij allen, rustzoekend, in de schaduw van uw vereerd kruis, eeuwig uw ontferming bezingen. 9. Ik ben een christen. Ja, ik ben zelfs een seminarist. Ik moet dus altijd en in iedere daad Jezus Christus vertegenwoordigen, omdat, zoals de heilige Gregorius van Nazianze zegt, Christus het grote kleed van de priesters is. Jezus Christus moet dus mijn spiegel zijn. Zie naar hem, het kind in de kribbe, Christus, de schepper, de heer van de wereld, de verlosser van het menselijk geslacht, vindt niemand die hem verwelkomt bij zijn eerste verschijnen op aarde. Men wil hem zelfs uit de huizen bannen. Men wil hem geen onderdak verlenen, omdat er voor hem geen plaats meer zou zijn. En hij is gedwongen toevlucht te zoeken in een verlaten stal. En daar is hij voor het eerst in de wereld verschenen. Ach, welke nederigheid. En zou ik
die minder dan niets betekenen, mij dan beledigd tonen wanneer anderen mij koel ontvangen en laten blijken dat zij weinig achting voor mij en mijn kennis hebben? En als men vergelijkingen maakt dat ik bij anderen achtergesteld word, trek ik het mij niet al te veel aan wanneer zij die ik benader om goed te doen mij niet erkentelijk zijn en mij zelfs beledigen? Wanneer mijn superieuren niet al te goed over mij denken en zij mijn daden een beetje verkeerd opvatten? Wanneer anderen mij belasteren of valse verklaringen afleggen over mijn gedrag? Hoogmoed. Verneder je voor de nederigheid van Jezus. Jezus, die de natuur haar bloemen schonk en de vogeltjes hun zachte veertjes, de zon een vorstelijk kleed van licht en die diep in de bergen en tussen het zand van rivieren de kostbaarste stenen, het goud en de edelstenen heeft verborgen, wordt van alles verstoken, geboren. Heeft niets om zich te bedekken. Ach, welk een armoede. En zou ik, die zo armzalig ben en ieder bezit onwaardig ben, de moed opbrengen mij te beklagen dat ik arm geboren ben, uit arme ouders, en slechts leef en gekleed word door de edelmoedigheid van anderen? Moet ik mij integendeel niet getroost voelen en zeer verheugd zijn en mijn Jezus van harte danken, omdat het tenminste hierin voor mij zeer eenvoudig is om hem na te volgen? Zou ik dan ook maar het geringste verlangen durven uiten om maar een beetje minder arm te zijn? Zou ik zonder blozen durven wensen beter gekleed te gaan? En zou ik zo de woorden van Jezus zelf vergeten? Zalig de armen van geest, want hun behoort het rijk der hemelen. Jezus, de glans van de Vader, wordt geboren en ligt op het stekelige stro van de kribbe. Hij verkleumt van de koude. Kortom, hij wordt aan allerlei ontberingen blootgesteld, onderwerpt zich reeds van dat ogenblik af aan allerlei soort kwellingen voor het heil van de mens. En hij zwijgt en lijdt. Ach, welk een verdeemoediging. En moet ik, die wegens mijn vele zonden verplicht ben tot het doen van de meest strenge boete, mij dan niet schamen mij te beklagen bij ieder klein ongemak? Zou ik letten op een beetje tocht, op lastige vliegen? Zou ik klagen bij iedere weersverandering? Moet ik soms letten op de beste houding bij het gaan en het zitten? Enzovoorts. Des te meer, daar ik tot boetedoening verplicht ben, om de gelegenheid tot zonde te ontwijken en om mijzelf op de rechte weg te houden, terwijl Jezus schuldeloos was en vrij van alle zonden.

10. Hoe was het leven van Jezus te Nazareth? Zijn leven was dat van een goed seminarist. Het leven dat ik zelf zou moeten leiden. Hij leefde in de verborgenheid. Niemand kende hem. Aan zijn uiterlijk zag men slechts dat hij de zoon van Maria, de zoon van de timmerman was. Geen enkele aanwijzing vooralsnog van zijn toekomstige grootheid, van zijn goddelijke afkomst. Wat een mooi voorbeeld van leven in het verborgene voor mij, die zo vervuld ben van mijzelf en wiens eigenliefde er steeds op uit is die paar natuurlijke gaven, overigens vergezeld van de vele gebreken die ik bezit, op de voorgrond te stellen. Ik moet verborgen blijven om buiten het geraas van de wereld de stem van mijn Jezus, die tot mijn hart spreekt, te kunnen horen. Mijn grootste zorg moet zijn het weinige goede dat ik met de genade van God bereikt heb te verbergen, opdat mijn ijdelheid er geen afbreuk aan zal doen of de duivel het mij zal ontroven. Wat betekent echter deze inwendige drang die alles wel openbaar zou willen maken? Wat hebben die luchtkastelen te betekenen die mijn geest weet op te bouwen naar ontwerp van de eigen liefde? Het is alles trots. En daar is alles mee gezegd. En het lijkt mij toe dat het beste middel om mijzelf, althans gedeeltelijk, te genezen, de verbanning naar een woestijn zou zijn, waar ik niemand meer zou ontmoeten, zodat er ook geen gevaar meer bestaat dat men over mij spreekt. En als dit mijn roeping niet is, omdat God het anders beschikt heeft, moet ik toch steeds denken aan mijn plicht om mij verborgen te houden. Hier in het seminarie moet ik verlangen dat men mij niet kent en geen acht op mij slaat, terwijl ik mij tijdens de vakantie alleen in mijn kamer terug moet trekken. De heilige Thomas waarschuwt mij: hou veel van uw cel, als gij binnengeleid wenst te worden in de cel van de wijn, dat is van de liefde. En onder de voornemens van mijn patroon, de heilige Johannes Bergmans, bevindt zich onder andere dit prachtige voornemen: ik zal houden van mijn cel. Jezus van Nazareth werkte van 's morgens tot 's avonds. Wat een schouwspel om de handen die de wereld geschapen en de sterren in hun hemelse baan gebracht hadden, te zien vereelten onder het werken met de schaaf, de zaag en de andere timmermanswerktuigen. En dan te denken dat Jezus God was, dat hij dit vermoeiende leven gedurende zoveel jaren volhield, zonder één ogenblik te versagen, en dat hij zoveel miljoenen zielen tot zich zou trekken. Dit is het seminarie van de grote priester, die later de grootste zending volbracht, die bezegeld werd door het grootste offer. Werken en bidden. In die 30 jaren had hij geheel alleen zoveel andere zielen kunnen bekeren en heiligen. En God weet welke wonderen hij had kunnen verrichten. Maar nee, de hemelse Vader had het zo beschikt. 30 jaren van verborgenheid en zwaar werk. Wel nu dan, zo gebeurde het. Ook Jezus heeft het zo gedaan. Hiermee wordt voor mij op goddelijke wijze de weg afgebakend die naar het altaar leidt. Verborgenheid, gebed en werk.
en bidden en werken. En biddend werken. Werken en altijd studeren, dat is mijn plicht. Studeren en geen ophef maken van de verworvenheden van de studie. Onvermoeibaar studeren en nader tot Jezus komen, die de schenker is van het licht. Tot hem die weerglans is van het eeuwige licht. En bidden, zodat het gebed zelf de eigenlijke studie wordt. Heel diep moet men in deze wereld de schouders buigen onder de zware last. Laten wij dus de zaak flink aanpakken en uit liefde werken, want zo wil de Heer het. En door te werken als Jezus in Nazareth, in verborgenheid en gebed, zal ik mij voorbereiden om op meer volmaakte wijze de zending die mij wacht te vervullen. Zending van wijsheid en liefde. En zal ik verdienen door Jezus met de kroon en de sterren van het apostolaat gekroond te worden. 11. Zie hier een gedachte die mij van nut zou kunnen zijn. Toen Jezus het dorp Bethanië naderde, liepen enige mensen naar Maria om het haar te berichten met de woorden: de Meester is er en hij roept u. Welke mooie woorden. En dan moet men zich de liefdevolle haast van Maria voorstellen toen zij haar goddelijke gast tegemoet snelde. Zo zal ik mij bij het begin van iedere handeling voorstellen dat het luiden van de bel mij zegt: de Meester is er en hij roept je. Is het mogelijk dat ik mij bij deze woorden: Jezus, de Meester, is hier en roept je, tot de studie, tot het gebed, tot de recreatie, tot de wandeling, mij niet onmiddellijk opmaken om mijn plichten te vervullen zoals zij vervuld moeten worden wanneer ik bij het verrichten hiervan enige lering van Jezus verwacht? 12. De doodzonde. Welk een schande. De gedachte hieraan alleen al doet mij rillen. Maar ook de dagelijkse zonde moet wegens haar ernst en de funeste gevolgen die zij met zich meebrengt, vermeden worden, aangezien zij, alhoewel zij niet zo ernstig is dat ik er de hel door verdien, en er de genade door verlies, toch God groot verdriet doet. Welnu, wanneer ik God geheel en voor altijd wil beminnen, moet ik zelfs de kleinste daad vermijden die hem enig verdriet kan berokkenen, aangezien de liefde iets uiterst teers is. Mijn God, is het mogelijk dat ik u ooit dodelijk zou kunnen beledigen? Nee, weeg dus ook met de dagelijkse zonde, of liever gezegd, met de geneigdheid hiertoe. Ik ben liever dood dan dat ik de last van de dagelijkse zonde op mijn geweten zou hebben. Help mij daarom, o Heer, mijn ziel zuiver te houden, onbevlekt en welgevallig aan uw reine blik. Mogen ik mij geheel en al aan uw liefhebbend wezen toevertrouwen en mogen mij niemand van u afhouden. Gij kent mijn gehele wezen, de slechte wortels die mij vasthouden. Reik mij dus uw zegenrijke hand, opdat ik op mijn weg niet struikelen. Verlicht mijn geest om de fouten te leren kennen die mijn verstand vertroebelen. En ontsteek in mij steeds meer het levendige verlangen om u alleen, die het zo verdient, bemind te worden, te behagen. 13 en laatste punt.
Hier volgen vier woorden die mijn plichten, mijn deugden als klericus samenvatten. Godsvrucht, studie, zelfbeheersing en waardigheid. Engelachtige godsvrucht, onvermoeibare studie, voortdurende zelfbeheersing, vooral van de eigenliefde en de blik en een werkelijk priesterlijke waardigheid die men, zoals het Concilie van Trente wenst, moet tonen in gedrag, optreden, houding en spreken.

plechtige gelofte aan het Heilig Hart van Jezus onder de bescherming van de heilige Aloysius Gonzaga. 27 februari 1900. Door Gods genade diep overtuigd van de noodzakelijkheid en de dringende plicht om en als christen en als geestelijke mij geheel en al aan zijn goddelijke dienst en goddelijke liefde te wijden. Mij gedreven voelend om steeds verder te komen op de weg der volmaaktheid en van de volmaakte liefde bij het beschouwen van de oneindige goedheid van Jezus die boven alles verdient door mij, zijn armzalig schepsel, bemind te worden, wegens zijn goddelijke volmaaktheid in het algemeen en de oneindige liefde van zijn allerheiligste hart in het bijzonder. Ten slotte, in de overweging van het ernstige gevaar dat ik loop om in deze heilige plicht tekort te schieten, niet alleen wegens de doodzonde, maar ook wegens de dagelijkse zonde die, alhoewel van lichtere aard, altijd leidde tot een ernstige belediging van Jezus en die mij derhalve verwijderen van deze volmaakte liefde. Tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar onze Here 1900, mijn 19e levensjaar, op deze laatste dag van deze heilige retraite, 27 februari, terwijl ik sacramenteel verbonden ben met het allerheiligste hart van Jezus door de heilige communie, ten overstaan van mijn allerheiligste moeder Maria, haar kuise echtgenoot en mijn bijzondere beschermer, de heilige Jozef, en van alle andere heiligen, mijn bijzondere voorsprekers, mijn schutsengel, en tenslotte van het gehele hemelse hof, beloof ik, seminarist Angelo Giuseppe, zondaar, aan dit allerheiligste hart, zo plechtig en heilig mogelijk, om mij steeds vandaag en tijdens mijn gehele leven met Gods genade zuiver te houden van de geringste neiging tot iedere vrijwillig bedreven dagelijkse zonde.

zich mogen verwaardigen deze belofte aan te nemen, te bewaren en mij met zijn gebeden te helpen om niet in gebreken te blijven bij het nakomen van deze belofte. Neem gij, mijn zoete Jezus, dit kleine teken aan van mijn liefde, of tenminste van het levendige verlangen dat ik koester u van ganse harte te beminnen en om van liefde voor u, die mijn vriend, mijn vader, mijn liefdevolle bruidegom zijt, te verteren. Wil hieraan, bid ik u, welwillend uw aandacht schenken en wat meer is, wil er de steun van uw genade aan toevoegen, zonder welke, zoals u zelf tot uw discipelen alvorens hen te verlaten zei, en zoals ik maar al te goed weet, ik niets vermag. Hart van Jezus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door een liefde voor u. Heilig jaar 1900. Geloofd zij Jezus, Maria en Jozef. Woensdag 22 augustus, maandelijkse afzondering. Bij de meditatie van hedenmorgen heb ik andermaal het verlangen gevoeld mijn gedachten, mijn daden op schrift te stellen. En ditmaal heb ik mijn verlangen niet kunnen onderdrukken. Wat heb ik dus uit mijn retraite van vandaag kunnen opmaken? Ik heb nogmaals begrepen dat om een goede clericus te zijn, volgens het hart van Jezus, mij nog veel, ja, nog heel veel te doen staat. Als het om nederigheid gaat, bezit ik deze nauwelijks uiterlijk. Innerlijk heb ik nog een flinke dosis eigenliefde die zich bij mij nog steeds wil laten gelden. Als het om naaste liefde gaat, heb ik hiertoe de nodige ijver, of het lijkt mij althans zo. Ik heb goede verlangens, maar de ware naaste liefde van de heilige, de liefde die overal tegen bestand is, de sterke, edelmoedige liefde jegens mijn God en het heilig hart van Jezus, valt nog ver te zoeken. Laten wij intussen hopen dat deze opkomst is. Wat de reinheid betreft, is het waar dat ik hierin, dankzij de allerreinste maagd, niet al te zeer op de proef word gesteld. Maar ik moet toch bekennen dat ik twee ogen in mijn hoofd heb die verder dan het toegestane willen kijken en die het soms onbewust, naar ik aanneem, winnen van de geest. Als het gaat om deemoed, kalmte en zachtheid, kortom, om alles wat de lieflijke gestalte van Franciscus van Sales, mijn speciale beschermer en mijn zeer bijzonder voorbeeld, omstraalt, heb ik, ook al schiet ik niet zo heel veel tekort, echter nog lang niet alles wat ik zou wensen en wat ik met de goddelijke genade zou kunnen bereiken. Soms wind ik mij een beetje op tijdens een gesprek. Een andere keer ben ik minder vriendelijk in de familiekring, minder beleefd in mijn optreden, en zo zijn er nog oneindig veel andere dingen. Ik spreek tenslotte niet eens over de godsdienstoefeningen, waarvan er sommige, en speciaal het rozenkransgebed, in het geheel niet goed gaan. En nu is de afzondering ten einde. Laten wij God om genade vragen. Ik hernieuw mijn voornemen werkelijk heilig te willen worden. En ik verzeker nogmaals, ten overstaan van u, o zoet hart van mijn meester Jezus, u te willen beminnen zoals gij dit wenst, en mij geheel en al van uw geest te willen doordringen. Intussen zijn er vier besluiten die ik mij voorstel na te leven, hier en nu en altijd, om een beetje vooruit te komen. In de eerste plaats geestelijke verbondenheid met Jezus, de inkeer tot zijn hart vanaf de vroege morgen tot de late avond, en indien mogelijk ook 's nachts in de slaap.

Ik slaap, maar mijn hart waakt. En dan moet ik al mijn krachten richten op het rozenkransgebed. In de tweede plaats moet ik het nooit vergeten. Wat je doet, doe dat goed. Dit wil zeggen, ik moet mij steeds van iedere handeling bewust zijn. Op de derde plaats moet ik de uiterste ingetogenheid in blik en woord enzovoorts aan de dag leggen. Ik weet zelf wel wat ik hiermee bedoel. Ten slotte moet ik altijd rust, kalmte, opgeruimdheid en goede manieren betrachten. En nooit een woord van wrok tot iemand spreken. En mij nooit opwinden in een gesprek. Maar ik moet eenvoudig en hartelijk zijn. Maar tegelijkertijd moet ik vrijmoedig en doortastend, maar niet onbeslist, in mijn optreden zijn. Ik voeg eraan toe, ik moet nooit over personen of intieme vrienden spreken als hun falen mijn eigen gedrag beter doet uitkomen. Ik mag er hoogstens met de nodige reserve over spreken, zoveel mogelijk goed over hen vertellen en hun fouten verzwijgen, als het geen nut heeft ze openbaar te maken en het alleen maar mijn eigen liefde prikkelt, die zich daardoor verschuilt en die zich meestal zo geleidelijk aan verraadt. Zie hier het resultaat van deze afzondering. O Jezus, Gij ziet de innige wens die ik koester om U te beminnen, om mij tot Uw ware dienstknecht te maken. Geef mij de genade waarlijk eens iets goeds te doen. Zal ik al deze kleine voornemens ten uitvoer brengen? Ik hoop het door Uw genade, o Jezus. Woensdagavond 22 augustus. Van nu af aan zal het, tenzij er bijzondere redenen voor zijn, niet meer voorkomen dat ik het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament moet uitstellen tot na het bezoek dat ik de pastoor 's avonds gewoonlijk breng. Overigens herhaal ik wat ik vanmorgen gezegd heb, want ik heb ingezien dat het eenvoudig zich voornemen van bepaalde zaken nog iets anders is dan ze ten uitvoer te brengen. Donderdagavond, 23 augustus. In het algemeen is het niet slecht gegaan, maar toch is het nog nodig dat ik op mijn woorden let wanneer ik in gesprek ben met clerici en er gesproken wordt over dingen waarbij mijn eigen liefde die zich wil doen gelden aan de dag treedt en probeert een goed figuur te slaan. Overigens moet ik niet al te angstig zijn voor mijn redevoering over het Heilig Hart. Op die manier raken de denkbeelden verward en bereikt men niets goeds en ontstaan er maar moeilijkheden. O Jezus, sta mij toe dat ik U prijs.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Een oude Engelse hymne uit 1772 gaat als volgt. Er is een fontein gevuld met bloed, onttrokken aan de aderen van Immanuel. En zondaars, ondergedompeld in die stroom, verliezen al hun schuldige vlekken. Lief stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste kerk gered is en niet meer zondigt. Ik wil vandaag spreken over het kostbaar bloed. De tijd van het jaar nodigt uit om over het kostbaar bloed van Christus na te denken. Voor mij persoonlijk waren er twee kleine aanleidingen om bij dit thema stil te staan. In het begin van 2015 had ik tijdens een bedevaartsreis naar het katholieke Kerala in India een ontmoeting met een bijzondere man. Sunny is zijn naam. Iedereen die wilde, kon persoonlijk met hem spreken en ontving van hem soms heel concrete raad voor moeilijkheden die op dat ogenblik speelden. Maar ieder kreeg na afloop van het gesprek ook een klein gebed mee om dagelijks te bidden. Besprenkel en bezegel, reinig en bevrijd mij door uw kostbaar bloed. Ik had niet zoveel aandacht voor dit gebed en vrij snel na de reis was ik het al vergeten. Tot ik enkele maanden later mijn dagboek over die reis nog eens bovenhaalde en het kleine strookje met het gebed erop op de grond viel. En toen realiseerde ik mij, ik heb dit gebed niet zomaar gekregen, het is belangrijk en ik zal het voortaan bidden telkens ik eraan denk. En dat was vanaf dat moment dagelijks en zelfs meermaals per dag. Vorig jaar in de zomer dan woonde ik in Hasselt het symposium Sacra 700 bij. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch Wonder van Vieversel. Een heel boeiend symposium overigens, maar mijn aandacht werd er getrokken door een uitspraak van een van de sprekers, pater Karel Vallner, een cisterciënzer van de abdij Heiligenkreuz in Oostenrijk. Het symposium stond in het teken van evangelisatie. Pater Vallner deed de volgende eigenaardige uitspraak. De evangelische christenen hebben het kostbaar bloed. Ik heb deze gedachte mee naar huis genomen en ik wilde weten wat pater Vallner bedoelde. Want wij, katholieken, hebben toch ook het kostbaar bloed. Welnu, de evangelische christenen hebben een mooie en boeiende boodschap die ik vandaag graag wil delen. Rond 1908 vonden er in Groot-Brittannië bij de Pinksterchristenen eigenaardige gebeurtenissen plaats die je zou kunnen omschrijven als een grote uitstorting van de Heilige Geest, vergelijkbaar met de uitstorting van de Heilige Geest in de jaren 50, die geleid heeft tot het ontstaan van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk. De Pinksterchristenen in Groot-Brittannië deden een geweldige ontdekking, de kracht van het kostbaar bloed. Zij riepen het kostbaar bloed af over mensen en situaties en er gebeurden veel opmerkelijke wonderen. Bloed is een mysterieuze substantie. We hebben het allemaal en we hebben het allemaal nodig. De Heilige Schrift geeft ons inzicht. De Heilige Schrift zegt ons uiteraard niets over de chemische samenstelling van het bloed, maar zegt wel iets dat absoluut de basis vormt voor het mysterie. En dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Bloed is de drager van het leven en dat weten wij maar al te goed. Als bloed bij een ongeval bijvoorbeeld begint te vloeien en het wordt niet op tijd gestelpt, dan kunnen mensen doodbloeden. Regelmatig zijn er ook oproepen van het Rode Kruis om bloed te geven voor mensen die ernstig ziek zijn.
In januari was een dame uit Rotselaar nog het gezicht van een campagne van het Rode Kruis. Deze dame had afgelopen zomer liefst 56 dagen lang bloedplasma nodig, in totaal 896 zakjes. Maar niet alleen mensenbloed is levensnoodzakelijk. Ook bloed van dieren kan een oplossing bieden voor bepaalde ziektes. Zo kwam de firma Ablinks al meerdere malen in het nieuws met de nieuwe ontwikkelingen uit het bloed van kameelachtigen, de nanobodies. Nanobodies zijn minuscule antistoffen die 20 jaar geleden als bij toeval in het bloed van lama's ontdekt werden. Zij bestrijden virussen op een andere manier dan de antistoffen in het bloed van de mens. En een eerste toepassing van de nanobodies wordt tegenwoordig al getest voor de infectieziekte RSV, die vooral bij baby's tot zware complicaties kan leiden. Het leven zit in het bloed. Leven is even mysterievol als bloed. En de mens begrijpt er nog maar heel weinig van. De mens zelf kan geen leven creëren, hoewel hij dat heel graag zou willen doen. Het zou goed zijn dat de mens accepteert dat het leven geschonken wordt door de schepper van alle leven. Maar deze waarheid wordt tegenwoordig helaas door heel wat mensen in vraag gesteld of ontkend. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we hoe God de mens schiep. De mens was Gods grootste verwezenlijking van de schepping. Hij werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De Heilige Schrift leert ons dat de mens eerbiedwekkend van maaksel is. Een wonder is het wat hij schiep. Dat lezen we in Psalm 139. Een veel groter wonder dan dat van de engelen, tenminste wat betreft vlees en bloed, want de engelen werden als zuivere geesten geschapen. Zo heeft God de engelen geschapen, in tegenstelling tot de manier waarop hij de mens geschapen heeft. Toen God de mens schiep, maakte hij een lichaam uit het stof van de aarde met de stoffen en chemicaliën van deze planeet. Dan blies hij levensadem in dit lichaam. Anders gezegd, hij blies in dit lichaam, gemaakt uit chemicaliën en stof, zijn eigen spirituele leven. En dat leven werd opgenomen door die complexe substantie die wij bloed noemen. Het leven zit in het bloed. Bloed is dus geen leven, maar het draagt het leven. En dat wordt duidelijk als we observeren wat er gebeurt als iemand sterft. Onmiddellijk na de laatste adem is het lichaam nog warm en dat blijft nog een tijdje zo. Maar toch is de persoon gestorven, want het leven is op een mysterievolle wijze weggetrokken uit het bloed. Het leven zelf is geestelijk, maar het heeft een fysieke drager nodig en die drager is het bloed. Het is wonderlijk hoe het bloed de gave van leven die van God komt kan dragen. Het punt van contact tussen God en de mens ligt in het bloed. Daarom is bloed iets mysterievols. Het bevat iets dat geen enkele wetenschapper kan uitleggen. Het bevat kostbaar leven door God geschonken. Ook Jezus' bloed bevatte dat kostbaar leven door God geschonken. Maar er is meer. Het is God zelf die een lichaam voor Jezus bereid had, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Dit lichaam werd op een mysterievolle wijze in de schoot van Maria gevormd. Het leven in het bloed van Jezus kwam van de Vader door de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, ik ben het leven. Dit bloed dat in het lichaam van Jezus vloeide, was zuiver. Het was niet besmet door de erfzonde. Jezus droeg geen zonde in zijn lichaam, maar hij stierf voor de zonde van een zondige mensheid. Hij gaf zijn volmaakte leven, dat in zijn volmaakte bloed aanwezig was om een zondige mensheid te redden.
Een mensheid die in zich de dood draagt door de zonde. Zuiver bloed in ruil voor besmet bloed. Leven voor dood. Daarom wordt Jezus beschreven als de laatste Adam. God zond Jezus naar de aarde in de gelijkenis van een zondige Adam, maar met in zijn aderen zuiver, onbesmet bloed. God zond hem opdat hij zijn zuivere, kostbaar bloed zou vergieten, opdat de mensen zouden leven. Het is belangrijk voor ons dat wij begrijpen dat het bloed van Jezus van een totaal andere aard is dan het onze. Petrus beschrijft het terecht als kostbaar bloed. Het is onmogelijk om de waarde van Jezus bloed in menselijke termen te beoordelen. Het is onbetaalbaar. Het is Gods prijs voor de redding van de mensheid. Stel je eens voor, zou het niet verwonderlijk zijn als Jezus bloed in de bloedbanken van onze ziekenhuizen zou kunnen bewaard worden? Iedereen die een bloedtransfusie van Jezus bloed zou kunnen krijgen, zou dan waarachtig Gods eeuwig leven in bloed ontvangen. Natuurlijk, God heeft nooit bedoeld dat wij redding zouden ontvangen via een bloedtransfusie. Maar wanneer iemand in Jezus vertrouwt en hem in zijn hart als persoonlijke redder ontvangt, gebeurt er een mirakel van dat soort. Jezus bloed begint in ons te stromen en begint ons te reinigen van onze zonden. En dit kan meer letterlijk opgevat worden dan wij zouden durven geloven. Als de zonde en de corruptie in ons bloed gezuiverd zijn en al het spiritueel vuil weggewassen is, is het bloed dat doorheen onze aderen stroomt gereinigd. Door het wonder van de redding ontvangen wij eeuwig leven en geestelijke gezondheid. Het grootste ontsmettingsmiddel in de wereld is het bloed van Christus. Het draagt het eeuwige leven van God.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de kracht van het kostbaar bloed. Probeer wij ons eens de scène op Calvarië voor te stellen. Niemand kon dit ooit op doek vastleggen zoals het werkelijk moet geweest zijn. Sommige mystici hebben in detail hun visioenen over Jezus' bloedige kruisdood beschreven. En misschien benadert de film The Passion hoe het in werkelijkheid gegaan is. Het is weerzinwekkend wat Jezus moest ondergaan. Misschien hebben de Romeinen zelfs de lendendoek van Jezus weggenomen. Hij werd zo blootgesteld als Adam in de tuin, zodat hij zijn eigen naaktheid, en dat waren onze zonden die hij op zich genomen had, met zijn eigen kostbaar bloed kon bedekken. Nu kunnen wij op onze beurt onze spirituele naaktheid door zijn kostbaar bloed bedekken. Een perfecte verzoening of bedekking. Er bestaat geen geschikte lendendoek of vijgenblad waarachter wij onze zonden zouden kunnen verstoppen. We moeten ons van alles ontdoen en verstoken van alle bedekking voor God verschijnen. Dan zal Hij ons zijn eigen gezegend kleed van gerechtigheid schenken nadat wij de zuivering door zijn kostbaar bloed aanvaard hebben. Een verrukkelijke waarheid. De doornkroon werd op een ruwe manier op zijn hoofd gezet. Lange scherpe doornen drongen in zijn hoofd en dat veroorzaakte zulke diepe wonden dat dikke druppels bloed naar beneden begonnen te lopen in zijn haar en in zijn baard. Nagels werden in zijn polsen geslagen. Het bloed liep langs beide armen naar beneden. Er werden ook nagels in zijn voeten geslagen en nog meer bloed liep over het kruis naar beneden vanwege de zonde van de hele wereld. Later werd nog een speer in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. En ook dit bloed druppelde over het kruis op de grond. Al diegenen die naar hem opkeken zagen niets dan bloed. Het was een schouwspel van bloed. Zijn haard en zijn baard waren met zijn eigen bloed doordrenkt. De huid op zijn rug was gescheurd door de vreselijke geeseling en was met zijn bloed bedekt. Het kruis droop van het bloed en ook de grond onder het kruis was met bloed doordrenkt. Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat volledige verzoening voor onze zonde bekomen werd door het bloed van Christus. Verzoening wil zeggen bedekking, want in de Romeinenbrief lezen we: zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Uit genade vergoot Jezus zijn bloed. Het werd met liefde tot de laatste druppel vergoten en het dekt al onze zonden toe. Door duidelijk te begrijpen wat verzoening betekent, hebben wij een geweldige waarheid ontdekt. God heeft ons iets geschonken waarmee wij datgene wat wij niet langer willen, onze zonde, kunnen bedekken. God garandeert ons dat Hij onze zonde niet meer ziet als wij in geloof aannemen dat ze met zijn bloed, met het bloed van Jezus, bedekt zijn. Hoe komt dat? Omdat God, als Hij het bloed van het lam ziet, de zonde niet ziet. In Leviticus 17, vers 11 lezen wij: want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. In de tijd van het Oude Testament nam een zondaar een substituut aan in de vorm van een rein dier. Hij zag het dier sterven in zijn plaats. Sinds de kruisdood van Christus is Christus zelf het substituut. Hij is gestorven in onze plaats. Zijn bloed is vergoten voor de zondaars. In het Oude Testament vinden wij overvloedig bewijzen dat zonden door God enkel konden vergeven worden door het vergieten van bloed. En dat vinden we eveneens terug in het Nieuw Testament.
Volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd en zonder vergieten van bloed is er geen vergeving, lezen we in de Hebreeënbrief. Toen Jezus aan het kruis stierf, vergoot en besprenkelde hij als Gods hoge priester zijn eigen bloed vanwege en voor alle mensen. Hij werd gekruisigd rond het feest van Pasen, het feest dat de Joden aan de tijd deed herinneren toen Yahweh zei: als ik rondga om Egypte te slaan en ik zie het bloed aan de beide posten van de deur, dan zal ik uw deur voorbij gaan en zal ik de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan. Exodus 12, 23. Op dat precieze ogenblik waarop de Joden de eerste Exodus vierden, de uittocht uit Egypte, voltrok Jezus verzoening voor de tweede Exodus. Voor ieder die in zijn offer gelooft en in de kracht van zijn kostbaar bloed is er een Exodus uit de zonde, een uittocht uit de zonde en uit de gevolgen van de zonde mogelijk. Elk symbool van verzoening uit het Oude Testament is met Jezus Christus vervuld. Door het vergieten van zijn bloed werd de verzoening voltooid. In het Oude Testament werd er bloed gesprenkeld op het altaar, overal rond het altaar, op de hoge priester en zijn gewaden, aan de voet van het altaar, aan de zijkanten van het altaar en 7 maal voor het tabernakel. Jezus vervulde met zijn kruisoffer elk van die verrichtingen. De laatste was vervuld doordat het kruis en de Calvarieberg zich bevonden in het zicht van de tempel, want Calvarie lag buiten de stadswal. Jezus maakte zichzelf tot ons Pasen. Hij is onze hoge priester en redder. Alleen zijn bloed bedekt onze zonden. Als we nadenken over de grote zondelast en schuld die Jezus naar Calvarie droeg, dan moet het ons niet verwonderen dat hij in doodsangsten uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar waarom had de Vader zijn Zoon verlaten? Omdat er geschreven staat dat God niet naar de zonde kan kijken. Bij Habakuk lezen we: gij wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien. Toen Jezus op het kruis en in zijn lichaam al de zonden van de wereld droeg, kon de Vader niet naar zijn Zoon kijken. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God immers voor ons tot zonde gemaakt. Omdat Jezus de schuld van onze zonde in zijn eigen lichaam droeg, kon de Vader niet naar hem kijken totdat hij zijn eigen lichaam met zijn bloed had bedekt en stierf. Pas dan kon de Vader opnieuw naar zijn enige geboren Zoon kijken. Jezus werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En nu werden onze zonden verzoend en bedekt met zijn kostbaar bloed. Zijn leven voor ons leven. Dat had de Vader gevraagd en Jezus had gehoorzaamd. Nadat alles voltrokken was, keek de Vader niet naar onze zonde, maar naar het bloed van zijn Zoon. En dat was genoeg. Zijn Zoon had zijn leven geofferd voor de hele mensheid. Zo was onze redding compleet. Als we het bloed van Jezus Christus vereren, dan zal de Vader liefdevol naar ons kijken met vergeving en reiniging. Maar laat dat geen theoretische formaliteit zijn, zoals wij zoveel geloofswaarheden kennen en er verder niets mee doen. Dit moet een actieve, vitale omhelzing zijn van zijn bloed. Wij offeren niet onze eigen werken, wij offeren alleen zijn bloed. Als God het bloed van zijn Zoon ziet dat wij offeren als de toedekking van onze zonde, dan ziet hij onze zonde helemaal niet. Hij kan alleen maar naar dat wat onze zonde toedekt kijken, het kostbaar bloed van Jezus. Daarom begrijpen wij dat het bloed is dat verzoening bewerkt.

Beste luisteraars, dit zou het programma Het Inzicht niet zijn als ik ook niet een schaduwzijde van dit verhaal zou belichten. Namelijk al het slechte dat met bloed gedaan wordt. En één daarvan heeft te maken met de wereld van abortus, meer bepaald in de Verenigde Staten. Hoe het met de Belgische situatie zit, kan ik u niet vertellen. Maar vanuit de VS bereiken ons meerdere verhalen die allemaal hetzelfde zeggen. En een belangrijke getuige is de Amerikaan Zachary King. Zijn getuigenis heeft voor enkele jaren in het Katholiek Nieuwsblad gestaan. Tegenwoordig vind je veel van hem terug op YouTube. Er zit ook een boek van hem aan te komen met de veelzeggende titel Abortus is een offer voor Satan. King was in totaal 26 jaar lang satanist. Hij werd op een bepaald ogenblik door een ritueel spel door de duivel zelf verkozen als hoge priester. Een belangrijk deel van zijn satanisch hoge priesterschap bestond uit het assisteren van abortussen via satanische rituelen. En dat gebeurde en gebeurt ook in gesubsidieerde abortusklinieken, waar de directeurs of de abortusartsen vaak ook satanisten zijn. Zachary vertelt hoe hij op zijn 15e zijn eerste rituele abortus uitvoerde. Zijn covenleden, en dat zijn de leden van zijn satanische kring, vertelden hem dat hij zou gaan meedoen met een abortus. Op dat ogenblik had hij geen idee waarover het ging. Er volgde een feest waar mannelijke leden tussen de 12 en de 15 jaar oud seks hadden met een vrouw boven de 18. Ze raakte zwanger en na een tijd moest hij samen met een abortusarts het kind aborteren. Is dat wel legaal? Vroeg hij. Ja hoor, zolang het kind in de buik van de moeder is, kun je het legaal vermoorden, antwoordde het covenlid. De abortus vond plaats in een boerderij. Het ritueel begon om 23:45. De reden voor de abortus? Een plaatselijke politicus de verkiezingen laten winnen. De moord op het ongeboren kind gebeurde om 3:00 s'nachts, het uur van de duivel. De rol van King was om de scalpel naar binnen te brengen, waarbij het bloed op zijn handen moest komen. Alles draaide rond het bloed. Daarna aborteerde de arts de baby en gooide die op de vloer waar wuivende vrouwen zaten. Ze leken wel bezeten. Ze cannibaliseerden de baby. Volgens King krijg je de goedkeuring van Satan als je hem iets offert. Iemand vermoorden is het ultieme offer. Een ongeboren kind vermoorden dat zonder zonde is, is het allerhoogste offer. Hiermee kun je heel goed een toverspreuk laten uitkomen. King heeft in totaal bij meer dan 140 abortussen geassisteerd. Hij getuigt hoe hij dit ritueel onder andere gebruikte voor zangers om succes te krijgen. Hij wist zelfs van iemand die totaal geen talent had om te zingen, maar die na de rituele abortus een wereldster geworden is. Volgens King worden dergelijke rituele abortussen ook in en voor intenties van de topkringen van de economische en politieke wereld uitgevoerd. Een andere getuige met een bijna gelijkaardig verhaal is de Nederlandse Roland Bernhardt. Deze man is jaren actief geweest in de absolute top van de bankenwereld. Toen hij zijn intrede in die top deed, werd hij gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvries moest steken. Hij vertelt zelf dat hij dat ook inderdaad zelfs al voor die tijd gedaan had, toen hij nog maar een gewoon bankier was. Maar na een aantal jaren bij de top begonnen zijn bazen hem uit te nodigen op speciale feestjes. In zijn getuigenissen, die je op YouTube kunt beluisteren, is hij niet in staat om te verwoorden wat er daar precies gebeurde. Maar zijn insinuaties gaan duidelijk in de richting van rituele offers en veel perverse seksualiteit. Trouwens, rituele offers met baby's zijn ook nog altijd actueel bij bepaalde heidense volkeren in het Midden-Oosten.
Zo heb ik een 20-tal jaren geleden foto's gezien van kinderen die slachtoffer waren van dergelijke offers. Het was niet de bedoeling dat zij die gruwelijke offers zouden overleven, maar sommigen deden dat toch. En ze waren dan zwaar verminkt door brandwonden, armen en benen afgehakt enzovoort. Ze werden na de rituelen achtergelaten en de christelijke religieuzen, die ermee vertrouwd waren dat dergelijke praktijken gebeurden, ontfermden zich over de kinderen die het er levend van afgebracht hadden. Ik heb me toen laten vertellen dat er een internationale stichting bestaat om dergelijke kinderen die vreselijk verminkt zijn in de mate van het mogelijke helpen om een waardig leven te leiden. Ik begreep toen ook dat er met Nederland een afspraak bestond om dergelijke kinderen te behandelen. Precieze details ben ik wel vergeten. Helaas bestaan rituele offers ook vandaag nog altijd bij de satanisten en Illuminati. Het is een verdorven wereld waar heel weinig van aan het licht komt. Het is de wereld van de rock, metal en heavy metal, van de filmindustrie en nog zoveel meer. Veel van het succes in dergelijke werelden is te danken aan de rituele offers. Mensen sluiten ook bloedpacten af, zelfs op de dag van vandaag. Ik herinner me nog dat lang geleden onze onderwijzeres ons tijdens de godsdienstlessen vertelde dat er mensen waren die bloedpacten sloten met de duivel. Ze verwees toen uitdrukkelijk naar de vrijmetselarij. Ook naar het feit dat de kerk dit soort van rituelen ten stelligste verbood en dat mensen die dit toch deden absoluut verloren waren. Toch gebeurt het de dag van vandaag en meer dan we kunnen vermoeden. Zo beluisterde ik het getuigenis van de Nederlandse Joyce de Jong Fukema. Joyce was een Wicca van haar 19e tot haar 24e jaar. Wicca is een moderne en populaire vorm van hekserij.

natuurreligie, zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie waarin je ingewijd moet zijn. Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten. Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. En deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen: maagd, moeder en oude wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn de god van de jacht en de god van de vruchtbaarheid. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in Satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarotkaarten en amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Heksen beoefenen magie. Dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale krachten om gebeurtenissen te sturen. Zij onderscheiden witte en zwarte magie, toch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld is om mensen te helpen om goed te doen. Ze doen dat uit overtuiging dat alles wat ze doen drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan. Boeken, films en tijdschriften over hekserij zijn tegenwoordig overvloedig te koop in allerhande soorten boekenwinkels. En ze hebben een grote invloed op het volk. Zo hebben de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter en de bijhorende films de belangstelling voor hekserij absoluut bevorderd. In Nederland bestaan zelfs heksencafés. Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beïnvloed door de Kelten met hun druïden. Maar de grondleggers van de moderne Wicca zijn de Britten Alex Sanders, die geleefd heeft van 1926 tot 1988, die zichzelf koning der heksen noemde, en Gerald Gardner, geleefd van 1884 tot 1964, die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today, Hekserij Vandaag, uitgegeven in 1954. En dat tijdschrift heeft Wicca onder de belangstelling van een breed publiek gebracht. Joyce was dus een aantal jaren een Wicca. Ze beoefende witte magie, want ze was er zeker van dat ze daarmee mensen kon helpen. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin die ze aanhing, met wie zij een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan, ik citeer, mijn bloed uit dit lichaam mag stromen, zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed. Einde citaat. De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk der duisternis. Joyce zegt: mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde. Het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond gesloten had. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel, aldus Joyce. Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, maar ze riep steeds: ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen. Joyce heeft haar indrukwekkend getuigenis neergeschreven in een boek getiteld De bezemsteel is terug. Iets totaal anders dan is automutilatie. Als iemand zichzelf verminkt, spreken we van automutilatie. Een typische vorm van zelfverminking is krassen of kerven in de huid tot het bloed, of bijvoorbeeld een sigaret doven op je huid. De bedoeling van zelfverminking is niet om zichzelf te doden.
In sommige culturen bestaan er rituele vormen van zelfverminking,

bijvoorbeeld als een vorm van boetedoening of als een soort overgangsritueel om je eigen moed te tonen en te tonen dat je pijn kan doorstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 10 jongeren tussen 14 en 17 jaar zichzelf ooit heeft verwond. Cijfers specifiek voor Vlaanderen geven aan dat het om 14% van de jongeren gaat tussen 12 en 18 jaar. Hoewel dit enkel cijfers zijn voor jongeren, komt zelfverwondend gedrag ook voor bij kinderen en volwassenen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich al dan niet bewust pijn doen. Bijvoorbeeld om zichzelf te straffen, om innerlijke emotionele pijn om te zetten in lichamelijke pijn, of om andere pijnlijke zaken te vergeten. Bij traumaslachtoffers komen vaak momenten op dat ze trauma herbeleven. Automutilatie wordt soms ook door hen gebruikt om deze herbeleving te kunnen stoppen. Soms is automutilatie een manier om met een innerlijke leegte om te gaan of om de omgeving te manipuleren. Vaak wordt geautomutileerd op de zichtbare plaatsen van het lichaam. Zo wordt automutilatie een vorm van taal, een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is natuurlijk een negatieve manier van communiceren. Automutilatie heeft ook een verslavend effect. Door jezelf pijn te doen, komt endorfine vrij, een natuurlijke pijnstiller die ook een gevoel van euforie veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk om in je eentje te stoppen met automutileren. Automutilatie kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een aandoening zoals het borderline-syndroom. Ook bij autisme kan er sprake zijn van automutilatie. In Japan is rituele automutilatie een traditie onder Yakuza als ze hun commandant of bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met hun leven.

Beste luisteraars, in dit laatste deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de kracht van het kostbaar bloed, wil ik graag dieper ingaan op de betekenis van het paasfeest van de Joden, om zo te kunnen vatten wat de kracht van het kostbaar bloed concreet voor ons kan betekenen. Het boek Genesis leert ons dat de oude patriarchen dieren offerden voor Jahwe. Abraham offerde een ram in plaats van zijn zoon Isaac. Noah bouwde na de zondvloed een altaar om er enkele reine dieren te offeren om te danken voor zijn redding. De patriarchen kenden de kracht van het bloed. De Israëlieten in Egypte wisten er ook van, want dit was hen door overlevering verteld en zij zouden het op een dramatische wijze ondervinden. De Israëlieten wisten van het bloed, want hun voorvader Abraham had hen verteld dat zij hun bestaan als volk van God te danken hadden aan Gods barmhartigheid, die voorzien had in een ram als slachtoffer in plaats van Isaac. Als Isaac niet gespaard was, dan was er geen volk van God, want Isaac was Abrahams enige zoon van de belofte. Isaac was op miraculeuze wijze gered door het bloed van een vervangend offer. Elke Israëliet had dit verhaal geleerd en verstond het belang van het bloed. Jahwe had al 9 plagen over Egypte gezonden en nog liet farao de Israëlieten niet vertrekken. Er was bloed nodig om dit te kunnen laten gebeuren. Jahwe sprak tot Mozes en Aaron: maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Dat vinden we in Exodus 12. Het moest een lam zijn zonder gebrek, het beste, niet zomaar een goedkoop of tweederangs. Elk huis moest een lam hebben, 1 lam voor ongeveer 15 mensen. En hierin zit al een ongelooflijke waarheid voor christelijke families. God wil volledige families redden en christenen moeten voor de redding van heel hun gezin opkomen. De Israëlieten kregen nog verdere instructies. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en het uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte slaag. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze dopen in het bloed dat je in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot aan de morgen mag niemand buiten de deur van zijn huis komen, want als Jahwe rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide deurposten van de deur, dan zal Jahwe uw deur voorbij gaan en zal hij de verderver niet toestaan naderbij te komen en uw huis te slaan. Er vallen in dit relaas van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte verschillende dingen op. Eerst en vooral, als een of andere Israëliet zou gespot hebben met deze ongebruikelijke instructies die God doorheen Abraham gegeven had, of als iemand zou gezegd hebben dat Abraham en Aaron niet in staat waren om het volk nog langer leiding te geven, dan zouden ze zijn omgekomen. Eveneens zouden ze het niet overleefd hebben als ze zouden overgestapt zijn naar een andere godsdienst waar zulke absurde voorschriften niet bestonden. Ten derde, als ze zouden besloten hebben om in het midden van de nacht naar buiten te gaan om te zien wat er gaande was,
Ook dan zouden ze omgekomen zijn, omdat ze dan niet meer onder de bescherming van het bloed stonden. Ten vierde zouden ze eveneens omgekomen zijn als ze niet de moeite zouden genomen hebben om de deurposten met het bloed te bestrijken. Met andere woorden, gehoorzaamheid biedt veiligheid. En dat is een heel belangrijke overweging. Ze nodigt ons uit na te denken over onze eigen gehoorzaamheid. Aan de schrift, aan de kerk, aan de traditie. Het verhaal van de uittocht uit Egypte leert ons dat elke ongehoorzaamheid op de een of andere manier de dood brengt. Yahweh sprak ook over de verderver die niet zou kunnen toeslaan als de deurposten met bloed zouden bestreken zijn. Wie is deze verderver die onmachtig is door het bloed? Het antwoord vinden we in het boek van de Openbaring. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, lezen we in het boek van de Openbaring. Beide namen betekenen vernietiger. De grote vernietiger is niemand anders dan Satan, de koning van de demonen van de afgrond. Het is belangrijk dat wij verstaan dat Satan de vernietiger is. Er komt niets goeds of constructiefs van hem. Hij is de auteur van dood en ellende. Maar de Bijbel verzekert ons dat God oppermachtig is en dat Satan geen verderf kan brengen zonder de toelating van God. Als God hem toch toelating zou geven, dan nog werkt hij het uit als een zegen. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, lezen we immers in de Romeinenbrief. Satan is de vorst van deze wereld, maar ook de prins en heerser over het machtgebied van de lucht. Enkel Gods barmhartigheid houdt ons weg van de ongelooflijke kracht van de goddeloze vernietigende engel. Het geloof in de kracht van het bloed van Jezus beschermt ons tegen de duivel en zijn kompanen. Als het bloed niet zou aangebracht zijn op de deurposten en de bovenbalk van de deuren van de huizen van de Israëlieten, dan zou de eerstgeborene in elke familie omgekomen zijn. Het bloed redde hele huishoudens. Maar het kostbaar bloed van Jezus kan ook vandaag onze gezinnen redden. We leven in een moeilijke tijd. Het kwaad neemt hand om hand toe. Vele christenen houden zich bezig met praktijken die duister zijn en die henzelf en hun kinderen openstellen voor de verderver. We moeten strijden tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, lezen we in de Efeziërsbrief. Wat biedt ons bescherming? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat lezen we in Apocalypse 12, 11. Het kostbaar bloed van Jezus beschermt ons tegen elke aanval en misleiding. Iets wat we heel gemakkelijk en dagelijks kunnen doen is de deurposten en de bovenbalk van de deur van ons hart en dat van onze kinderen en familieleden bestrijken met het kostbaar bloed van Jezus. Als we dat doen, zijn we beschermd. De verderver kan ons dan niets doen. Het is iets wat ik al geruime tijd doe vanaf het ogenblik dat ik ontwaak. Ik smeek de Heer de deurposten en de bovenbalk van de deur van mijn hart en van al mijn gezinsleden met zijn kostbaar bloed te bestrijken. Ik doe dat vooral als ik weet dat een van mijn kinderen of kleinkinderen iets van plan is waarvan ik weet dat het toch niet zo'n goed idee is. Ik vraag op die manier om bescherming en ik weet met zekerheid dat God mijn gebed verhoort. Ik herhaal dit gebed tijdens de Eucharistie op het ogenblik van de consecratie. Op het ogenblik van de consecratie immers staat niet alleen de priester achter het altaar en heft achtereenvolgens het brood en de beker op, opdat zij lichaam en bloed van Christus zouden worden. Op het ogenblik van de consecratie zijn wij met het hele hemelse hof, met alle engelen en alle heiligen, met de heilige maagd Maria,
met de heilige apostel Johannes en met de heilige Maria Magdalena, die onder het kruis van Jezus stonden, aanwezig op Calvarië. Wij staan onder het kruis van Jezus en wij kunnen ons aansluiten bij die eeuwige aanbidding en lofprijzing door het hele hemelse hof, die Jezus loven en prijzen omdat hij door zijn heilig kruis de wereld gered heeft. Op datzelfde ogenblik vergiet Jezus zijn bloed voor onze redding. We kunnen in geloof onder zijn kruis gaan staan en vragen of hij ons besprenkelt en bezegelt met zijn kostbaar bloed. Of hij ons reinigt en bevrijdt door zijn kostbaar bloed. Ik geloof niet dat er sterkere gebeden bestaan. Beste luisteraars, twee kleine gebeurtenissen hebben mij op het spoor gebracht van de verlossende kracht van het kostbaar bloed van Jezus Christus. En ik heb mijn inzichten daaromtrent graag met jullie gedeeld. En nu zou ik graag willen eindigen met een gebed uit 1832, dat geschreven is door jezuïten die missionaris waren in het noorden van Canada. O kostbaar bloed van Jezus Christus, uitgestort om genade te schenken aan alle mensen. Hier staan we nu heel kort bij u. Laat uw kostbaar bloed overvloedig over ons neerstromen. Over onze hoofden, onze handen, onze wil, ons geheugen, onze gedachten, onze verlangens, onze genegenheden, onze werken, onze innerlijke en uiterlijke zintuigen. Was alles af, want alles is vuil. Zuiver alles, want alles is verdorven. Genees alles, want alles is ziek. Verander ons door uw aanbiddelijke deugd, opdat wij ons met u zouden kunnen verenigen. O oneindige zuiverheid, maak ons wit. Sier ons. Voed ons, red ons, kroon ons. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen heeft of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

dat ik weet hoe jij je voelt. Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag, 16 juni, waarop wij in Vlaanderen de heilige Lutgardis Maagd gedenken. Geboren te Tongeren in 1182, trad Lutgardis in het Benedictinessenklooster van de heilige Catharina te Sint-Truiden, waar zij tot priorin werd gekozen. Uit nederigheid ging zij echter in 1206 over naar de Cisterciënzerinnen te Aiwières, waar ze 40 jaar lang een leven leidde van gebed en strenge boete. Zij leefde in innige vereniging met de gekruisigde Jezus en zijn kerk, waarvoor zij 3 maal een zware vaste van 7 jaren op zich nam. Men noemt haar daarom gaarne de heilige van het mystieke lichaam. Zij was ook een van de eersten die de devotie tot het heilig hart beoefende. Zij stierf te Aiwières op 16 juni 1246. Ze wordt vereerd als patrones van Vlaanderen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 1026. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij. O hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen, de traagheid en de boze droom. Bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij. Opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als God zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Waar hij zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars. Als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God. Maar de rechtvaardigen juichen van blijdschap. staan vreugdevol voor het aanschijn van God. Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken. Hij is de Heer, juicht hem toe. Voor wezen een vader, voor weduwen steun. Is God in zijn heilige woning. Verwaarlozen geeft hij een eigen huis, gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar aan de weerspannigen door grond. Toen gij aan het hoofd van uw volk op weg ging en voorttrok door de woestijn, toen dreunde de aarde, bewolkte de hemel. De Sinaï beefde voor Israëls God. Een voedzame regen kwam neer uit de hemel

Toen heeft de Heer zijn machtwoord gesproken. De blijde tijding gaat rond in het kamp. De koningen vluchten, hun legers vluchten. En nieuwe bewoners verdelen de buit. Gij kunt nu gaan rusten in uw omheining, maar zij vliegen weg als een duivenvlucht. Met blinkend gewemel van vleugels en veren. De macht van de Heer joeg vorsten uiteen. Ze liggen als sneeuw op de salmon. De bergen van Bazan zijn trotse gevaarten. De toppen van Bazan zijn steil en hoog. Wat gluurt gij afgunstig, hoekige rotsen, naar deze berg waar de Heer wil verblijven, die altijd Gods woning zal zijn? De Heer trok met honderden, duizenden wagens van Sinaï op naar zijn heiligdom. Hij steeg op en voerde gevangenen mee, de inwoners nam hij als eigendom, al wilden zij niet bij hem wonen. De Heer, zij geloofd dag aan dag. Hij draagt onze lasten, de God van ons heil. Want onze God is een God die verlost. De Heer onze God ontrukt aan de dood. De Heer verplettert al wie hem bestrijdt, al wie in zijn boosheid volhardt. De Heer sprak, ik haal u van Bazan stoppen. Ik trek u omhoog uit de diepte der zee. Ik leid uw voeten langs bloedige wegen. De honden likken hun deel van de buit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is een God die verlost, de Heer ontrukt aan de dood. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde, zing bij de harp voor de Heer onze God. Nu zien zij u in tocht, mijn God en mijn koning. De feeststoet die trekt naar uw heiligdom. De zangers voorop en de citerspelers. De meisjes die slaan op hun tamboerijn. De juichende menigte die God verheerlijkt. De kinderen van Israël prijzen hun Heer. Benjamin eerst, de jongste der stammen, Judas stamhoofden met hun gezellen. Zabulons vorsten en Neftalis macht. Laat aan uw macht, Heer, tot uiting komen. Voltooi, God, wat gij in ons hebt bewerkt. Laat koningen u hun geschenken bieden. Vanuit Jeruzalems heiligdom. Bestraf het beest in het riet van Egypte. De stieren en kalven der heidenen. Werp ze omver met hun schubben van zilver. Verjaag dat oorlogszuchtige ras. Laat komen de trotse Egyptische heren. Laat Ethiopië God aanbidden. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing bij de harp voor de Heer onze God. Die rijdt op het oeroud gewelf van de hemel. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent dan Gods heerschappij, zijn grootheid komt uit boven Israël. In dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zing nu voor God, koninkrijken der aarden, zing bij de harp voor de Heer onze God. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt. Voorzeker een woord van verzoening. Uit het boek Ezra. Toen de vijanden van Juda en Benjamin vernamen dat de teruggekeerde ballingen een tempel bouwden

voor de Heer, de God van Israël, gingen zij naar Zerubabel en de familiehoofden toe en zeiden hun: Wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God evenals uzelf en wij hebben hem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assar, ons hier heeft gebracht. Maar Zerubabel, Jozua en de overige familiehoofden van Israël gaven hun ten antwoord: Een tempel bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de Heer, de God van Israël, moeten wij alleen bouwen, want zo heeft koning Cyrus, de koning van Perzië, ons bevolen. Toen trachten de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af te schrikken van de bouw. Zij kochten een aantal invloedrijke personen om, die erin slaagden de uitvoering van het plan te verhinderen, zolang Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, en zelfs tijdens de regering van Darius, de koning van Perzië. Zo werd de bouw van de tempel in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten tot aan het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. In dat jaar traden Haggai en Zacharia als profeten op onder de Joden van Juda en Jeruzalem, in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Josadek, het werk aan de bouw van de tempel in Jeruzalem. En Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan. Enige tijd later kwamen Tattenai, de stadhouder van het gebied aan de overzijde van de rivier, en Sedar-Bozenai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen hun: Wie heeft er toestemming verleend deze tempel te herbouwen en zijn muren weer op te trekken? Zij vroegen hun bovendien naar de namen van de mannen die met de bouw begonnen waren. Maar de blik van God rustte op de oudsten der Joden. Zij hoefden het werk niet te staken voordat er een beslissing zou zijn afgekomen van Darius als antwoord op een rapport dat zij hem hierover zouden toezenden.

Heer, gij hebt uw land begenadigd, het lot van Jacob ten goede gekeerd. Doe ons herleven, God onze redder, en leg uw wrevel jegens ons af. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk en al hun zonden bedekt. Doe ons herleven, God onze redder, en leg uw wrevel jegens ons af. Uit een preek van de zalige Alred, abt van Rielvaux, overleden in het jaar 1167. Indien onze ziel een huis is, dan moeten er ook twee vrouwen in wonen. De ene zal zich neerzetten aan de voeten van Jezus om te luisteren naar zijn woord. De andere zal hem bedienen, opdat hij zich zou kunnen voeden. Let dus op, indien alleen Maria in dit huis was, zou er niemand zijn die Jezus te eten geeft. Was daar enkel Martha, niemand zou zich verheugen in het woord en de aanwezigheid van de Heer. Daarom betekent Martha die handeling waarbij een mens zich inspant voor Christus. Maria is echter het teken van de rust, waarin de mens vrij is van lichamelijke bezigheden en door lezing, gebed en beschouwing genoegen schept in de bekoorlijkheid van God. Zolang Christus arm is en over de wereld wandelt met honger en dorst, moeten die beide vrouwen gestalte krijgen in één en dezelfde persoon. Zolang gij en ik en anderen op deze wereld zijn, is ook Christus op de wereld, indien wij werkelijk zijn ledematen zijn. Zolang de ledematen honger en dorst hebben, zolang ook heeft Christus honger en dorst. Vandaar dat Martha in dit armzalig en moeitevol leven noodzakelijk in ons huis moet zijn. Dat wil zeggen dat onze ziel zich moet inlaten met het lichamelijk werk. Dat is het deel van Martha. Maar in onze ziel moet ook Maria aanwezig zijn. Dit is het geestelijk werk. Af en toe moeten wij de tijd nemen om te zien hoe bekoorlijk en hoe goed de Heer is. Tijd nemen om ons aan Jezus' voeten neer te vrijen en te luisteren naar zijn woord. Op geen enkele manier moet men Maria verwaarlozen wegens Martha, noch Martha wegens Maria. Want als gij Martha uit het oog verliest, wie zal Jezus dan te eten geven? Zo gij Maria veronachtzaamt, wat heb jij eraan dat Jezus uw huis is binnengereden, daar gij toch niets van de aangenaamheid van zijn gezelschap proeft? Weet dan dat deze vrouwen in dit leven nimmer gescheiden mogen worden. Wanneer de tijd komt dat Jezus niet langer arm zal zijn, hongerig of dorstig, dan zal alleen Maria ons geestelijk handelen, het hele huis van ons hart inpalmen. Het zal wel eens gebeuren dat Martha Maria wil opeisen voor het werk, maar dit moet men haar niet toestaan. Dit is een bekoring. Let dus op. Wanneer wij moeten vrij zijn voor de lezing en het gebed, laat bij ons niet de gedachte opkomen dat wij dit of dat werk moeten doen, als ware dit noodzakelijk. Dan is het alsof Martha Maria riep om haar te helpen. Maar het oordeel van de Heer is goed en juist. Hij geeft Martha niet het bevel dat zij mede met Maria moet gaan neerzitten, noch dat Maria moet opstaan en opdienen met Martha. Hij wil dat elk van beiden haar eigen rol vervult. Beiden zijn dierbaar en aangenaam aan de Heer. Beiden worden door de Heer bemind. Ook zegt de Heer nog, Maria heeft het beste deel gekozen, het zal haar niet ontnomen worden. Met deze woorden schenkt de Heer ons een grote troost. Het deel namelijk van Martha zal ons ontnomen worden, doch niet het deel van Maria. Wie zou geen hekel hebben aan die lasten en zorgen, indien zij ons steeds moesten bijblijven? Daarom troost de Heer ons. Laten wij handelen op mannelijke wijze en moedig die lasten en zorgen dragen, in het besef
dat er een einde aan zal komen. Wie zou zich fel bekommeren om de geestelijke troost, zo die niet langer dan dit leven duren zou? En wat wij hier met kleine druppeltjes beginnen te smaken, zullen wij na dit leven drinken, totdat wij haast geestelijk dronken zijn, zoals de profeet het uitdrukt. Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drinkt hen aan de stroom van uw heerlijkheden.

De ongetrouwde vrouw en de maagd hebben zorg voor de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Zij hebben hun God als erfdeel en steun, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Lutgardis de wereld doen verlaten om op Uw liefde in te gaan en U alleen te dienen in boete en gestrengheid. Geef ons op haar voorspraak dat wij U in alles bovenal beminnen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd
1: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij delen vandaag graag met u het levensverhaal van de heilige Lutgardis van Tongeren, die wij vandaag in Vlaanderen gedenken. Ook lichten wij enkele programma's uit die u de komende dagen op onze radio kunt horen. En dan eindigen wij deze uitzending met een mooi verhaal over een tiener, een 18-jarige jongen, die een zwaar kruis een berg heeft opgedragen in de Pyreneeën, nadat het vorige kruis dat daar stond, werd vernield. Maar voor dit alles luisteren wij eerst naar het lied Rust van Reijer.

Beste luisteraars, vandaag op deze dinsdag 16 juni gedenken wij de heilige Lutgardis van Tongeren. Een van de zeer mooie heiligen die ons land rijk is. Maar wie was deze heilige Lutgardis, ook wel Lutgard genoemd? Wel, zij werd geboren in het jaar 1182 en stierf in 1246. Zij was een Vlaamse Cisterciënerzuster en een van de meest vooraanstaande mystici van de 13e eeuw. Zij werd geboren in Tongeren. En zij wordt vereerd, onder andere omwille van haar diepe devotie tot het Heilig Hart van Jezus, haar mystieke ervaringen en haar rol als geestelijke leidsvrouw. Haar leven, gekenmerkt door visioenen, wonderen en ascese, weerspiegelt een diepe toewijding aan Christus en een ingrijpende geestelijke ontwikkeling van een initieel wereldse gerichtheid naar een mystieke vereniging met God. Lutgardis' vroege leven werd meer bepaald door omstandigheden dan door religieuze ijver. Op 12-jarige leeftijd werd zij naar het Benedictinesse klooster van Sint Catharina nabij Sint-Truiden gestuurd. Niet vanwege een religieuze roeping, maar omdat haar bruidsgat verloren was gegaan door een mislukte handelszaak, waardoor een huwelijk onwaarschijnlijk werd. Aanvankelijk genoot zij van het sociale leven in het klooster. Ze was aantrekkelijk en hield van mooie kleding. Een keerpunt kwam echter in haar late tienerjaren, toen zij een visioen van Christus kreeg. Hij toonde haar zijn doorboorde zijde en riep haar op hem alleen lief te hebben. Deze ervaring bracht een diepgaande geestelijke ommekeer teweeg, waardoor zij rond haar 20e haar Benedictijnse roeping met grote toewijding begon te beleven. In 1205, op 23-jarige leeftijd, werd Lutgardis verkozen tot priorin van Sint Catharina. Zij vond deze functie echter zwaar en het Benedictijnse leven niet streng genoeg. Op zoek naar

en meer beschouwend bestaan werd zij volgens het visioen van Christus en het advies van haar vriendin, de heilige Christina de Wonderbare, rond 1208 geleid naar het Cisterciënzerklooster van Evier in Brabant. In Evier, waar de zusters Frans spraken in plaats van haar moedertaal Vlaams, vermeed Lutgardis bewust het leren van het Frans, om de stilte en afzondering te bewaren en zo haar mystieke verbondenheid met God te verdiepen. Haar leven in Evier werd gekenmerkt door buitengewone geestelijke gaven. Zij wordt beschouwd als de eerste bekende vrouw die de stigmata ontving. Tijdens een visioen van de heilige Agnes kreeg zij een wond nabij haar hart, die een blijvend litteken achterliet. Haar mystieke ervaringen omvatten onder meer levitaties, extases en een mystieke uitwisseling van harten met Christus, een voorloper van de latere devotie tot het Heilig Hart, zoals die bekend werd door heiligen als de heilige Margaretha Maria Alacoque. Daarnaast verrichten zij wonderen, zoals genezingen, en zij voorspelde gebeurtenissen, waaronder de dood van keizer Frederik II. Gedurende de laatste 11 jaar van haar leven was zij blind, een toestand die zij aanvaarde als een middel om zich minder door aardse zaken te laten afleiden. Haar ascetische praktijken waren opmerkelijk. Zo hield zij 3 maal een vastenperiode van 7 jaar, waarbij zij uitsluitend brood en vloeistoffen nuttigde. Elke vaste periode droeg zij op voor een bijzondere intentie: de bekering van ketters, het heil van zondaars en het lot van keizer Frederik II. Lutgardis ondersteunde ook de jonge Dominicanen en Franciscanenorden. Door haar gebeden en gastvrijheid kreeg zij de titel Mater Predicatorum, moeder van de predikers. In haar laatste visioen werd haar dood aangekondigd op 16 juni 1246, toen de dag na het feest van de heilige drie-eenheid, die zij doorbracht in gebed voor zondaars. De nalatenschap van Lutgardis leeft voort in haar bijdrage aan de christocentrische mystiek en de devotie tot het Heilig Hart. Haar relieken, die na de Franse Revolutie naar Ieter in Waals-Brabant werden overgebracht, worden daar nog steeds vereerd. Haar levensbeschrijving Vita Lutgardis, geschreven door de Dominicaan Thomas van Contempré, en latere werken zoals onder andere een werk van Thomas Merton, What Are These Wounds? Wat zijn deze wonden? Benadrukken haar geestelijke betekenis. Zij wordt vereerd vandaag op 16 juni. En zij is patrones van blinden, mensen met een beperking en vrouwen in het kraambed. Heilige Lutgardis van Tongeren, bid voor ons.

0: Beste luisteraars van Radio Maria. U kan vanavond om 20 uur luisteren naar het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar de Limburgse stad Sint-Truiden. En daar hebben wij 10 gesprekken mogen voeren met wel zo'n 20 mensen in totaal. Dus er waren meerdere gesprekken waar we niet met 1 persoon, maar met veel personen gesproken hebben. In een heel aantal groepjes dus. En wij hebben hen een beetje het vuur aan de schenen gelegd om te weten te komen hoe goed zij konden antwoorden op onze religieuze vragen. Vragen over de Bijbel, over liturgie enzovoort. En vanavond kan u luisteren naar deze uitzending. Laten wij al eens proeven van een fragment. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
1: Nee. Nee.
2: Ik ook niet.
0: Allebei nog nooit van gehoord?
1: Nee.
3: Nee. Nee. Is dat hier een centraal?
1: Nee.
2: Nee. Nee. Nee.
0: Naam. Niemand?
1: Nee.
0: Van naam wel, of niet?
2: Nee.
1: Nee. Ook niet.
4: Nee.
5: Nee. Ik ook niet.
6: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk niet.
7: Ik ook eigenlijk niet.
1: Ik heb je gehoord.
0: Oké. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
1: Mijn tante lost er soms.
5: Nee.
2: Nee.
0: Ook nog nooit van gehoord?
5: Nee.
8: Van gehoord wel, maar...
0: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt?
2: Nee.
0: Gewoon van naam, zegt iets.
9: Nee, nooit van gehoord.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
10: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
3: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
0: Ja.
3: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
0: 1 miljard luisteraars dan?
3: Ja.
0: Geen miljard landen, want dat wordt moeilijk.
3: Heel de wereld dan, heel de wereld bedoel ik.
0: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven. Rond...
3: Ja, wacht. 20-tal? 20?
0: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
3: Ja, 60
0: landen.
11: Oké, jij eerst.
1: Ik denk rond 90.
0: Wil je wat iets anders gok?
2: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
1: Ja, dat is wel waar.
11: Ik denk 60.
7: Ja, ik denk ook 60.
2: Ik denk 30.
5: Okay. Ik denk 60 landen.
1: 90.
4: Rond 60.
5: Ik denk rond 60 landen. Ja.
6: Oh. Pff. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen.
7: Ik ga voor de 60 landen.
5: 60?
9: 60.
4: Ik denk ook 60.
9: Ik heb er geen idee van.
0: Gewoon een gokje wagen dan.
9: 60.
0: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament. Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
10: Dat weet ik niet.
0: Nee. Dus in het Oude Testament is er een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
10: De toren van Babel. Babylon? De toren van Babylon, ja.
3: Dat weet ik niet meer.
0: Dus de toren...
3: Van Babel? Van Babel.
0: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
1: Wauw.
0: Iemand enig idee? Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
11: Is dat niet hemeltoren?
0: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we zeggen.
2: Oh, no, low, weg.
0: Het
8: Het is een plaatsnaam. De toren van...
12: Is dat niet zo...
11: Is die van, is van België?
12: Nee.
8: Of, van... Nee.
11: Het
12: is, is dat niet van Israël of zoiets, zo daar rond?
8: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
12: Pyramide.
8: Denk ik.
12: Pyramide.
8: In is dat niet Egypte?
12: Oh la la.
2: Oh ja.
12: Pyramide.
2: Ja.
12: Nee, ik weet het niet. Weet het niet.
8: Is iemand enig idee? Het begint met een B.
10: Oh.
11: Burj Khalifa.
10: Oh, hey,
8: dat bestond nog niet. Hey, dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen en eeuwen.
10: Dat is heel
8: lang
10: geleden.
8: Ja, ja, ja.
11: Ziet het niet, man. Weet jullie het?
12: Kunnen we joker?
8: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Weet niet, heb je, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
10: Latijn.
8: Mooie gok, wat niet Latijn. Nee.
12: Grieks.
8: Ik denk niet dat het gespecificeerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. En God ziet dat en God ziet, zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij... Zorg ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen, want we verstaan elkaar niet.
12: Maar gebaren taal. Ah, wie stulpje.
8: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
2: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het 6e leerjaar zat. Maar ja, ik weet dat niet meer.
6: Ik was nooit aan het luisteren, dus ja.
12: Ja, jij moet je het niet.
10: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed... Daar kan ik niet op antwoorden.
4: Geen idee.
8: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
4: Nee.
8: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
10: Mogen we weten welk land of is dat... een landnaam of is het een steednaam?
8: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
10: Ach, maar je moet dat weten. Je bent dichtst bij Irak. Ik heb geen idee.
4: Geen idee.
10: Maar je ook niet.
8: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb je enig idee? Zeg.
10: Nee, geen idee.
8: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
6: Nee. Weet je...
7: Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik nog steeds niet kunnen beantwoorden.
6: Ja, ik heb geen idee.
8: Ja. Zegt het verhaal jullie iets of niet?
6: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
10: Ik weet niet.
8: Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
10: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
13: Dat weet ik niet.
8: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Oké, okay, dus... heel, heel, heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal en daardoor konden ze heel goed samenwerken en dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken te bouwen om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
13: Dus zo... Dat weet ik niet.
8: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
13: Ik weet het niet. Van Babel.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Elke Dag Telt. We hebben nog een luistertip voor jullie voor de komende dagen. U kan namelijk morgen op woensdag om 7:15 s'avonds, om 20:15 dus, luisteren naar het programma Katovisie. En daarin wordt u de film Master and Commander, The Far Side of the World, gebracht. Dit is een Amerikaanse avonturenfilm uit 2003, geregisseerd door Peter Weir. Het gaat om het Britse fregat, de HMS Surprise, dus een oorlogsschip van de Britten, en om een Frans oorlogsschip, de Acheron. En zij gaan met elkaar in gevecht aan de kust van Zuid-Amerika. Deze film speelt zich af begin de 19e eeuw tijdens de Napoleontische oorlogen. Laten wij luisteren naar een fragment.
1: En laten we nu samen de film Master and Commander beluisteren. We zijn in april 1802. Napoleon is alleen heerser in Europa. Alleen de Britse vlot kan hem nog stoppen. Oceanen zijn nu het oorlogsterrein. We zijn op een schip, de Surprise. Dit schip heeft 28 kanonnen en 197 bemanningsleden. Ze varen aan de noordelijke kust van Brazilië. En ze krijgen de volgende orders. Aan kapitein Jack Aubrey, onderschep Frans oorlogsschip Acheron, die de oorlog naar de Stille Oceaan wil brengen. Zink, brand of pak het schip. De Britse oorlogsschip Surprise is dus op zoek naar de Franse oorlogsschip Acheron. En momenteel is er zware mist en dus weinig zicht. Plots slaat een soldaat, een onderofficier, alarm. Hij heeft iets gezien. De naam van de onderofficier is Hollum. Samen met een andere onderofficier, Calamy, besluiten ze om iedereen wakker te maken.
2: We shall beat to quarters!
1: Alle hens aan dek, alle hens aan dek. Wakker worden, slaapkoppen, opstaan, kom op. De kapitein komt meteen kijken. Wanneer deze aan Hollum vraagt wat hij gezien heeft, kan de jonge onderofficier niet echt antwoorden.
3: I don't know, sir. It was only for a moment. I thought I saw a shape.
4: Did you see it, Mr. Calamy?
5: No, sir.
4: Well, you did the right thing, Mr. Hollum. Go to your stations. Deck's yours, Tom.
3: Sir.
1: Ik weet het niet, kapitein. Het duurde maar eventjes. Ik dacht dat ik een schaduw zag. Heb jij het gezien, meneer Calamy?
6: Nee, kapitein.
1: Je hebt goed gehandeld, zegt kapitein Jack aan Hollum. Keer terug naar jullie posten. Daarna zegt hij tegen zijn eerste luitenant, Tom Pullings, neem het dek over, Tom.
6: Ja, meneer, antwoordt Tom.
1: Enkele momenten later kijkt kapitein Jack opnieuw met zijn verrekijker. Hij vermoedt ook iets gezien te hebben. En dan ziet hij plots een grote vuurflits. Er wordt net een kanon afgevuurd. Hij roept zo luid hij kan. Naar beneden! Alle hoofden naar beneden!
7: Down! All hands down! Down!

0: Het schip wordt beschoten. Als het gedaan is, roept de kapitein meteen: terug naar jullie posten, schaderapport alstublieft. Iedereen gaat op post. Het zal een serieuze strijd worden. De kapitein geeft nog enkele orders.
1: Note to the log, Mr. Watt. Engaged enemy frigate at 6 bells. Straight at him, Mr. Moat.
2: Straight at him, sir.
0: Noteer in het logboek, meneer Watt. In gevecht met vijandelijke fregat om 6 uur. Daarna zegt de kapitein tegen de persoon die aan het roer is: recht erop af, meneer Mowet. Recht erop af, meneer, antwoordt de man. Er vallen veel gewonden en doden. En ook het schip is zeer zwaar beschadigd. Het roer is kapotgeschoten. En dus kunnen ze de boot niet meer besturen. Terwijl het Franse schip, Acheron, de aanval doorzet op het zwaar beschadigd Britse schip de Surprise, proberen ze zo snel mogelijk de mist in te geraken, in de hoop om zo te kunnen ontkomen aan een zekere dood. Het lukt hen, ze zijn veilig. De Acheron kan hen niet meer zien. Kapitein Jack gaat naar de dokter aan boord, dokter Stephen. En hij vraagt hem:
3: so, what's the butcher's bill?
4: 9 dead, 27 wounded.
0: Hoeveel slachtoffers zijn er? Vraagt de kapitein. 9 doden en 27 gewonden, antwoordt dokter Stephen. Het is avond. De kapitein komt samen met zijn hoofdofficieren. Ook de dokter is aanwezig. Kapitein Jack verrast zijn mede-officieren wanneer hij zegt dat ze niet naar huis varen. Maar voor reparaties hebben we een haven nodig en de Acheron zoekt ons misschien nog, zegt een officier. We kunnen het schip repareren, hier waar het ondiep is, antwoordt Jack. Zoals je zei, Mr. Allen, trekt ze de oorlog naar de Zuiderzeeën. We moeten haar stoppen. Met alle respect, maar het is een beter schip. Ze is onbereikbaar voor ons, antwoordt een ander officier. Ze kan al halfweg naar Kaap Hoorn zijn, tegen dat wij gerepareerd zijn. Dan is er geen moment te verliezen, antwoordt kapitein, zelfverzekerd.
5: But to refit, we need a port, and the Acheron may be still looking for us.
3: We can refit at sea.
6: Here,
3: at Shoals. As you said, Mr. Allen, she is taking the water to the South Seas, and we are supposed to stop her.
5: But, sir, with respect, she's a vastly heavier ship. She's out of our class. She could be halfway to Cape Horn by the time we've repaired and underway.
3: Well then, there's not a moment to lose.
0: Het is zo dat als ze de Acheron niet achterna gaan, dat dit zou betekenen dat Napoleon zou kunnen overwinnen. Zo'n groot fregat zoals dat in de Pacifiek. Een van de gewonden is een jonge officier van ongeveer 12 jaar, genaamd Lord Blakeney. Hij is de zoon van een officier die jaren heeft gevaren met kapitein Jack, maar ondertussen overleden is. De jongen heeft zijn arm zwaar gekwetst. En zijn gezondheidstoestand gaat enkel maar achteruit. Dokter Stephen besluit om zijn arm af te zagen. De jongen is zeer moedig, ondanks de helse pijn.
3: I've never seen a braver patient.
0: Ik heb nog nooit een moedigere patiënt gezien, zegt de dokter. Ondertussen staat het schip nu in ondiep water. Iedereen helpt bij het herstellen van het schip. Er is veel te doen, want zelfs het mast moet vervangen worden. De volgende dag moet ook de dokter een hersenoperatie uitvoeren bij een van de gevallen matrozen. Hij doet dit op het dek. Iedereen kijkt mee. Het is iets zo uitzonderlijk. Ze hebben het nog nooit gezien. Zijn dat zijn hersenen? Vraagt de matroos. Nee, nee, antwoordt de dokter. Dat is gewoon opgedroogd bloed. Dit zijn zijn hersenen. Oh, zegt iedereen. Hij is een geneesheer, een chirurg. Niet zomaar een scheepsdokter.
2: Some his brains, Doctor.
4: No, that's just dried blood. Those are his brains.
2: Physician he is. Ain't one of your common surgeons.
4: Can I have the coin, please?

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij trekken nog een Bijbelvers van de dag. En ik heb hier de mand met alle kaartjes in bij mij. Kom, Heilige Geest. Ons Bijbelvers vandaag komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 65, vers 18. Vreugde ga ik voor u scheppen en jubel voor altijd. Dat is Jesaja hoofdstuk 65, vers 18. Vreugde ga ik voor u scheppen en jubel voor altijd. En zo, beste luisteraars, sluiten wij deze uitzending van Elke Dag Telt af. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Wij gedenken vandaag in Vlaanderen de heilige Lutgardis, maagd. De hymne kan u vinden op pagina 1647. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1648. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1029. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De hemelkoren prijzen haar, die nu ter bruiloft wordt gevraagd. Uw lamp was klaar, o wijze maagd, gij die uw koning hebt behaagd. De koning nodigde u uit, gij zijt zijn ongerepte bruid. Gij leeft met hem, o diep geheim, om trouw en kuis voor God te zijn. Leer ons uw levensregel, leid ons op de weg der zuiverheid. Dan gaan wij op de rechte baan en zullen wij het kwaad weerstaan. Zolang Maria reine maagd haar zoon om bijstand voor ons vraagt, zal hij voor ons tot schutse zijn, omdat wij hier maar pelgrims zijn. Dan wordt ons lied aan God gewijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid, omdat een maagd, de Heer zij lof, gevierd wordt in het hemels hof. Heer, ge hebt uw land begenadigd, vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Heer, ge hebt uw land begenadigd. Het lot van Jacob ten goede gekeerd, vergeven hebt gij de schuld van uw volk. En al hun zonden bedekt, ge hebt uw gramschap teruggehouden. De gloed van uw toren gedoofd, doe ons herleven, God onze redder. En leg uw wrevel jegens ons af, zoudt gij dan eeuwig vertorend op ons zijn? Strekt gij uw gramschap uit over geslachten, zult gij niet eerder ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt, toon ons, Heer, uw barmhartigheid. En schenk ons uw heil, en horen zal ik wat God tot mij zegt. Voorzeker een woord van verzoening, een woord voor zijn volk, voor al wie hem dient. Voor elk die zijn hart voor hem opent, zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen, genade en waarheid ontmoeten elkander. De vrede omhelst de gerechtigheid, waarheid ontspruit uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer, dan schenkt de Heer ons zijn zegen. En draagt ons land rijke vrucht, dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan. En voorspoed zijn schreden volgen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij hebt uw land begenadigd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. Een sterke stad is het die ons beschermt. De Heer gaf haar muren en wallen, doet open de poorten, laat binnen gaan. Het volk van gerechten dat trouw bleef, standvastig is het, gij handhaaft de vrede. Omdat het op u vertrouwt, vertrouwt op de Heer voortdurend. Een duurzame rots is de Heer, de weg van de vrome is recht. Gij effent het pad voor zijn voeten, wij volgen uw weg, Heer, vertrouwend op u. Ons hart verlangt uw naam te gedenken, mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken, als gij uw beschikkingen toont hier op aarde. Weet elk die daar woont wat gerechtigheid is. Gij, Heer, zult ons vrede schenken. Want al wat wij doen is uw werk, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil, geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren, laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren, de aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God, God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest.

Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Naar u zie ik op. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. De wijze maagd is Christus tegemoet gegaan en straalt nu in het koor van de maagden als de zon aan de hemel. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wijze maagd is Christus tegemoet gegaan en straalt nu in het koor van de maagden als de zon aan de hemel. Laten wij Christus, de bruidegom en de kroon van de maagden, hulde brengen en hem eerbiedig vragen. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Christus, u hebben de heilige maagden als hun enige bruidegom bemind. Laat ons nooit van uw liefde gescheiden worden. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Ge hebt uw moeder Maria tot koningin van de maagden gekroond. Geef dat wij op haar voorspraak u altijd met een zuiver hart dienen. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Uw dienaressen hebben u onverdeeld toebehoord om heilig te zijn naar lichaam en geest. Geef op haar voorspraak dat deze wereld die voorbij gaat ons nooit afhoudt van u. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Heer Jezus, gij zijt de bruidegom wiens komst door de wijze maagden verwacht werd. Laat ook ons hoopvol wakend naar u uitzien. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Op voorspraak van de heilige Lutgardis, die tot de wijze maagden behoorde, vragen wij u, schenk ons wijsheid en heiligheid van leven. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, ge hebt de heilige Lutgardis de wereld doen verlaten om op uw liefde in te gaan en u alleen te dienen in boete en gestrengheid. Geef ons op haar voorspraak dat wij u in alles bovenal beminnen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Pennen. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven, mijn toevlucht te zoeken bij God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We vieren vandaag de heilige Lutgardis, een Vlaamse mystica. Ze werd geboren in Tongeren in 1182 en trad op 12-jarige leeftijd in bij de Benedictinessen van Sint-Truiden. Uit nederigheid ging ze later over naar de Cisterciënzerinnen van de abdij van Aiwier. Daar wijdde ze zich 40 jaar lang volledig aan Jezus Christus in een leven van gebed en strenge boete. Lutgardis kende bijzondere mystieke ervaringen. Christus toonde haar zijn wonden. En Christus zegt tot haar dat ze alle liefde van hem kon krijgen. De heilige Lutgardis behoort tot de eersten die een sterke devotie hadden tot het Heilig Hart. Jezus gaf zijn hart aan haar en zij het hare aan hem. De laatste 11 jaar van haar leven was Lutgardis blind en daarom wordt ze vereerd als patrones van de blinden. Ze stierf in Aiwier op 16 juni 1246. De heilige Lutgardis wordt ook genoemd de patrones van de Vlaamse beweging, omdat ze, volgens de overlevering, in een Franstalig klooster weigerde Frans te leren. En waarom? Ze wilde geen abdis worden. Een abdis moet Frans kennen. En als ze abdis zou zijn, zou ze minder tijd hebben om haar helemaal aan Jezus Christus te geven. Dat is ook een reden, hè, beste mensen, om geen Frans te leren. Want anders kunt u niet helemaal aan Jezus Christus geven. Ze zou gezegd hebben dat ze die taal niet nodig had voor haar roeping. Je kunt dus heilig worden zonder Frans te kennen. Dat is voor veel mensen ook al een hele opluchting, denk ik. In 1982 werd ze door de Vlaamse bisschoppen officieel uitgeroepen tot patrones van de Vlaamse gemeenschap. Laten we bidden op voorspraak van de heilige Lutgardis voor al de intenties waarmee we deze Eucharistie willen vieren. We willen ook vandaag bijzonder bidden voor Vlaanderen dat het zijn katholieke geloof mag bewaren en beleven. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Lutgardis de wereld doen verlaten om op uw liefde in te gaan en u alleen te dienen in boete en gestrengheid. Geef ons op haar voorspraak dat wij u in alles bovenal beminnen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Eerste lezing uit het eerste boek der koningen. Na de dood van Nabot kwam het woord van de Heer tot Elia, de Tisbiet. Ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont. Hij is naar de wijngaard van Nabot gegaan om hem in bezit te nemen. Zeg hem, zo spreekt de Heer, komt gij na een moord het erfgoed in beslag nemen? Zeg hem dan, zo spreekt de Heer, op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelicht, zullen ze ook het uwe oplikken. Toen zei Achab tot Elia, heeft mijn vijand mij weer weten te vinden? Hij antwoordde, ja, dat heb ik, omdat ge u hebt laten gebruiken voor dat wat de Heer mishaagt. Daarom, zo spreekt de Heer, ga ik onheil over u brengen en vaag u weg. Al wat man is in het huis van Achab, zal ik van hoog tot laag uit Israël verdelgen. Ik zal met uw huis hetzelfde doen als ik gedaan heb met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Bafea, de zoon van Achia, omdat gij mij getergd hebt en de Israëlieten tot zonden verleidt. En over Isabel zegt de Heer, de honden zullen Isabel verslinden bij de stadsmuur. Wie van het huis van Achab in de stad sterft, zal door de honden verslonden worden. En wie op het open veld sterft, wordt verslonden door de vogels van de hemel. Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken om te doen wat de Heer mishaagt als Achab, daartoe verleid door zijn vrouw Isabel. Hij heeft zich schandelijk gedragen door de afgoden te dienen, juist zoals de Amorieten dat gedaan hadden, die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft. Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan over zijn blote lijf en vastte. Hij liep terneergeslagen rond en legde zich in zijn boetekleed te rusten. Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet. Hebt gij gezien hoe Achab zich voor mij vernederd heeft? Omdat hij zich voor mij vernederd heeft, zal ik het onheil op zijn huis niet tijdens zijn leven doen neerkomen, maar wel tijdens het leven van zijn zoon. Dit was het woord van de Heer.
4: Wij danken God.
3: God, ontfermt u over mij in uw barmhartigheid. God, ontfermt u over mij in uw barmhartigheid. God, ontfermt u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt. Houd mij ver van bloedschuld, God, mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Alleluia. Toon mij uw weg, Heer. Bij tegenstand, leid mij langs effen paden. Alleluia.
2: Machtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moog worden van uw Vader die in de hemel is, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt ge dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broeders en zusters, er zijn een aantal zinnen in het evangelie waarvan we zeggen, dat is toch schoon dat Jezus dat gezegd heeft. Dat is toch wel bijzonder mooi. Maar er zijn toch ook een heel aantal zinnen in het evangelie die schuren en waarvan wij zeggen, minstens, dat zijn ambetante zinnen. Of zinnen waarvan dat we moeten zeggen, ik kan dat niet. En vandaag hoorden we ook in het evangelie zo'n ambetante zin. Waarschijnlijk een van de moeilijkste van heel het christelijk leven. Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Dat gaat helemaal in tegen onze natuurlijke reactie. Als iemand ons kwetst, als iemand ons een mes in de rug gestoken heeft, als iemand ons treitert en ambeteert, en wel, dan willen wij ook een mes in de rug steken. Dan willen wij terugslaan. Dan willen wij wrok koesteren. Die een deugen niet. Dat het die met mij gedaan heeft. Maar Jezus vraagt meer. Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Hij vraagt niet alleen, je moet dat niet doen. Trek het u niet aan. Hij zegt niet, ze heeft dat nu met u gedaan. Kijk er niet meer naar. Nee, hij vraagt nog meer. Hij vraagt dat wij liefde tonen waar anderen vijandigheid tonen. Denk een keer na over mensen die u een mes in de rug gestoken hebben, die u een serieuze loer gedraaid hebben. Ik geef een voorbeeld. Stel, iemand op uw werk of in uw familie heeft voortdurend kritiek op u. Ik hoor dat wel een keer. Wat dat ook doet, het is nooit goed genoeg. En na verloop van tijd begint die persoon te vermijden. En misschien spreekt hij dan ook negatief over hem of haar tegen anderen. Dat is een ambetante. Dat is een ambetanterik. Daar kun je nooit iets goeds voor doen. Dat is heel menselijk. En stel nu dat diezelfde persoon ziek wordt of in moeilijkheden terechtkomt. Op dat moment kun je dan kiezen, kunt denken, eigen schuld, die het dat verdient. Of je kunt doen wat dat Jezus vraagt. Een kaart sturen, een bezoek brengen, een gebed opdragen, hulp aanbieden. Niet omdat die persoon het verdiend heeft, maar omdat Christus ons ook lief heeft, terwijl wij zijn liefde zo vaak niet verdienen. Dat is christelijke liefde. Liefde is niet in de eerste plaats een gevoel. Liefde is een keuze om het goede te zoeken voor de ander. Jezus verwijst vervolgens naar de Vader. Hij zegt dan een zeer schone zin, hè? God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Moest dat anders zijn? Dat zou voor mij als pastoor toch ook wel best gemakkelijk zijn, hè? Als ik dan door de parochie rijd en zeg, kijk, hier schijnt de zon, hier wonen de goede parochianen en hier regent, hier wonen de deugenieten en de mensen die, waar dat je niks kunt mee aanvangen. Nee, God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Hij geeft regen aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gods liefde maakt geen onderscheid. Jezus zegt daar ook, als wij alleen vriendelijk zijn, voor wie vriendelijk is tegen ons, wat doen wij dan meer dan anderen? Ik merk dat hier ook soms in het dorp, als ik zo'n keer door het dorp loop, en ik kom mensen tegen en ze kijken voor zich. En dan zeg ik ook goeiemorgen. En dan kijken ze u heel, heel, heel raar aan. Ja, vriendelijk zijn. Voor wie vriendelijk is tegen ons. Dat is gemakkelijk. Maar ook naar die anderen. De heiligen, die hebben dat begrepen. Dat maakt van hen ook heiligen en voorbeelden voor ons. Zij baden voor hun vijanden. Zij vergaven beledigingen en beantwoordden haat met liefde. Niet omdat zij zwak waren, u je zo laten doen, maar omdat ze sterk waren in Christus. Ik heb zo in de afgelopen dagen het een en het ander gelezen over de heilige Lutgardis, die we vandaag vieren. Die heeft dat ook heel concreet gemaakt. Uit haar levensbeschrijvingen blijkt dat zij veel onbegrip, afgunst en tegenwerking heeft ondervonden. Zowel binnen als buiten het klooster. En Lutgardis reageerde daar niet met bitterheid op. Op dat onbegrip, op die afgunst en op die tegenwerking. Integendeel, ze stond bekend om haar geduld, haar zachtmoedigheid en haar gebed voor anderen. Ook voor degenen die haar pijn deden. Haar spiritualiteit was sterk gericht op de liefde van Christus. Vooral op zijn lijden en zijn barmhartigheid. Een bekend voorbeeld is haar houding tegenover mensen die haar bekritiseerden of verkeerd beoordeelden. In plaats van zichzelf te verdedigen of wraak te zoeken, droeg ze die beledigingen op aan God en bad ze voor degenen die haar tegenwerkten. Volgens de levensbeschrijvingen zag ze dergelijke beproevingen als een kans om meer gelijkvormig te worden aan Christus, die aan het kruis bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Ja, bemin uw vijanden. Bid voor hen die u vervolgen. Vanuit het evangelie krijgt u nu allemaal huiswerk mee. De Heer nodigt ons met dat evangelie vandaag uit. Denk een keer aan ene persoon uit uw leven met wie dat je moeite hebt. De meeste mensen hebben er wel een aantal, maar moeten minstens aan één iemand denken waar dat jij moeite mee hebt. Die je ooit gekwetst heeft, die je ooit pijn gedaan heeft, die je ooit een mes in je rug gestoken heeft. Denk ik er nu aan één persoon die je gekwetst heeft, teleurgesteld, onrecht aangedaan. Wel, en bid deze week elke dag een keer voor die persoon. Vraag God niet eerst om die anderen te veranderen, maar om uw eigen hart meer op het hart van Christus te laten lijken. Want de maatstaf van de christen is niet hoe behandelen de mensen mij, maar de maatstaf is hoe behandelt Christus de mensen. Je gaat zien, dat gaat iets heel bijzonders teweeg brengen. Bid een keer een week voor die ene persoon uit uw leven. Mogen deze heilige Eucharistie ons de kracht geven om lief te hebben zoals de Vader lief heeft, zodat wij werkelijk kinderen van onze hemelse Vader zijn, zoals Jezus het zegt.

draagt deze heilige mis aan God op. Voor Henri Veile, Odette Dupont en overleden ouders en kinderen. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Hij deelt ons mens en hij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer van al wat leeft. Met uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bieden u deze gaven en gebeden aan. Bij de gedachtenis van de heilige Lutgardis. Wij vragen u, neem ons hier op aarde onder uw bescherming en vermeerder ons verlangen naar het eeuwige leven door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heilige Lutgardis en in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komende Rijk. En daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Henri Feile, Odette Dupont en overleden ouders en kinderen. Zijn broeders en zusters, overleden luisteraars van Radio Maria. Zij die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Lutgardis en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer, door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: De bruidegom komt, gaat Christus de Heer tegemoet.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laat ons dan bidden naar de communie. Heer, wij hebben uw hemelse gaven ontvangen en vragen dat wij, die de heilige Lutgardus willen navolgen, de eer zoeken van uw Zoon en eens van hem de eeuwige beloning ontvangen, hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Ja, wij mogen met die zin van Jezus aan de slag. Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk de Hoensbeek, waar samen de heilige mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag zijn we reeds aan de vierde en laatste aflevering over de Eucharistie toegekomen, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens. En vandaag zal hij het in het bijzonder hebben over priester Poppe en de Heilige Eucharistie.
1: Beste luisteraars, we gaan verder met onze catechese over de Eucharistie. En na gesproken te hebben over wat de Eucharistie is, hoogtepunt en oorsprong van heel ons christelijke leven, de teksten uit het concilie, na twee figuren besproken te hebben, namelijk Carlo Acutis, een jongeman van deze tijd, die vol was van de Eucharistie, die dagelijks naar de Eucharistie ging, en het verhaal van Father Doyle, een Ierse jezuïet die almozenier in het Britse leger zichzelf gaf en die zulke grote eerbied had voor de Eucharistie. Na dat besproken te hebben, hebben we ook een stukje theorie aangehaald, namelijk de verschillende benamingen van de Eucharistie, die echt als een stuk mooie diamant schittert. Daarna zijn we stil blijven staan bij de teksten uit de evangelies, die ons helpen om de Eucharistie goed te begrijpen en die een schriftuurlijke basis vormen voor wat we nu nog altijd doen, tot gedachtenis aan de Heer. Gaan we nu over naar de Eucharistie en de figuur van priester Poppe. De zalige priester Edward Poppe, die een figuur was die meer dan 100 jaar geleden geleefd heeft en die dus de sfeer, de theologie en de spiritualiteit van zijn tijd heeft ingeademd, maar die ook op een heel speciale en bijzondere manier de Eucharistie heeft beleefd. Over zijn jonge jaren zijn er niet zoveel getuigenissen dat hij een heel bijzondere verering had voor de Eucharistie. Priester Poppe komt uit een heel normaal gezin. Een bakker was zijn vader en daar waren een hele hoop kinderen. Kinderen 11 in totaal, waarvan er 8 in leven zouden blijven. Maar u moet zich niet voorstellen dat er daar een bijzondere sfeer hing in dat huisgezin. Er was natuurlijk maar plaats voor gebed. Er was plaats voor een degelijke christelijke opvoeding. Er was plaats voor de parochie, voor de parochiekerk, voor het liturgisch leven in de parochiekerk. Dat was allemaal geen probleem. Dat werd in dat gezin vanzelfsprekend beleefd, maar daarnaast was het ook een gewoon gezin. Van mensen die naar school gingen, van mensen die hielpen in de bakkerij, van kinderen die speelden met elkaar, die opmerkingen maakten, van kinderen die ja, normaal deden wat hun leeftijdsgenoten ook deden en die dus in die zin heeft priester Edward Poppe een normale kinderlijke jeugd gehad. Wat hij wel had, was zijn groot verlangen om naar de Eucharistie te komen. In die tijd was het niet zo normaal om de Eucharistie te krijgen vanaf jonge leeftijd. Priester Poppe heeft zijn Eucharistie ten eerste communie slechts gedaan wanneer hij reeds 11 jaar oud was. Dat was toen gebruikelijk. En dat was een gebruik dat bijvoorbeeld Paus Pius X tegen het hoofd stoot. Hij wilde per se die leeftijd om de eerste keer de Eucharistie te ontvangen verlagen. En heeft dat ook gedaan door een decreet dat hij heeft uitgevaardigd, een apostolische constitutie, waardoor hij die leeftijd van de eerste communie plaatste op ongeveer 7 jaar. En waarin hij ook aandrong op een veelvuldige communie, op een dagelijkse communie als het kon. Een beetje tegen het Jansenisme in, dat in onze tijd, in die tijd beter, een hele opgang maakte, in onze streken zeker. En die, zoals ik eerder heb gezegd, de communie beschouwde als een soort voorrecht van enkele heiligen, van enkele volmaakten. Anders ging je best niet de communie. Poppe ging daar tegenin. Van zodra hij kon, communiceerde hij wekelijks. Wat dan een hele grote vooruitgang was, omdat aan het sacrament van de Eucharistie, aan het de communie gaan, ook vaak het sacrament van de biecht werd gekoppeld. Niet altijd, ook zoals nu, gold toen alleen wie doodzonde heeft gedaan, die mag niet de communie gaan. Maar voor de andere zonden is het voldoende van vergiffenis te vragen en dan staat de weg open om de communie te gaan. En priester Poppe heeft dat beleefd van zodra hij zijn eerste communie op 11-jarige leeftijd heeft gedaan, maakte hij er een gewoonte van wekelijks te communiceren. Het is pas als jonge priester dat die Eucharistie werkelijk een heel belangrijk facet van zijn leven, van zijn leven als priester zou worden. Hij wordt namelijk priester gewijd op 1 mei 1916 en een maand later wordt hij benoemd als onderpastoor, als kapelaan in een heel volkse parochie, eigenlijk een klein beetje een parochie van miserie toen. Mag niet vergeten, we zijn in de Eerste Wereldoorlog en de Sint-Colette parochie bestond voor het grootste deel uit ouderlingen, bejaarden, uit vrouwen en uit kinderen. Alle weerbare mannen waren opgeroepen om dienst te doen in de oorlog. Dat maakte dat er voor vele gezinnen niet voldoende inkomen was om normaal te kunnen leven. Vandaar die zeer grote armoede in die parochie in die stad van Gent van toen. Maar toen Poppe in die parochie aankomt, is ze uiteraard zeer getroffen door de armoede, maar is ze ook getroffen door de armoede van geest, die armoede van geloof die de mensen hebben en die vooral de kinderen hebben. De kinderen moesten vaak op heel jonge leeftijd reeds meewerken in fabrieken om toch iets bij te verdienen. De allerkleinste werd wat betreft het godsdienstonderricht volledig vergeten. Reeds 1 maand nadat Poppe aankomt in Sint-Colette als kapelaan, verzamelt hij rond zich een groep kinderen. Hij is er slechts 1 maand onder pastoor en hij heeft reeds een groep van ongeveer 100 kinderen die hij zal vormen, die hij zal voorbereiden op hun eerste communie. De voorbereiding op de eerste communie was toevertrouwd aan de scholen en zij deden dat uitstekend. De vrije scholen, de katholieke scholen, kenden een overvloed aan religieuzen die op een zeer degelijke manier de kinderen voorbereiden op de eerste communie. Dat gebeurde minder in de stadsscholen en dat gebeurde ook minder bij de gewone kinderen die af en toe eens naar school gingen, want er was toen nog geen algemene schoolplicht. Die zou pas in 1919 vorm krijgen. Ze is wel gestemd voor de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, maar ze zou pas uitgevoerd worden na die oorlog in 1919. Er was dus een heel veld van kinderen die eigenlijk geen vorming hadden, die geen liturgisch leven hadden, die van niets wisten. En Poppe verzamelt die onmiddellijk bij zijn aankomst in Sint-Colette in Gent. En het begint een eucharistische werking. En dus bijzonder is dat hij dat niet alleen wenst te doen, maar dat hij de idee heeft om daar leken bij te betrekken. En onder invloed van hem en van enkele andere leken, waaronder de fameuze juffrouw Elvire Brancard uit Gent, zal hij een heel catechistenwerk oprichten om zich specifiek bezig te houden met die kleine kinderen om hen voor te bereiden op hun eerste communie. Poppe zal die catechisten rond hem verzamelen. Hij zal modelcatecheses uitschrijven die de catechisten dan op hun beurt aan de kinderen zouden leren. En dat is een baanbrekend iets dat bestond niet in die tijd. Poppe is de eerste die daarmee begint. Hij begint met de opleiding en vormen van catechisten, die als het ware de verlengarm zijn van de priester en die de christelijke godsdienst, het geloof, aan die kinderen moest overdragen en bijzonder en voorbereiden op de eerste communie. Poppe beperkte zich niet tot het uitschrijven van lesjes. Hij maakte ook gedichtjes, hij maakte ook gebeden. En hij was er natuurlijk altijd als de kippen bij om iets aan te vullen bij die catechisten, om nog een extra woordje te doen voor die kinderen die hun eerste communie deden. Het was zonder meer van groot belang voor die volksmensen van die de parochie van Sint Coleta toen was. Er werd wel een klein beetje een opmerking opgegeven dat die kinderen niet altijd rustig waren in de kerk, dat ze niet altijd goed luisterden, wat sommige trouwe kerkgangers een beetje een doorn in het oog was. Maar Poppe is doorgegaan, ondanks tegenkantingen van verschillende zijden, ook van zijn pastoor toen, die niet werkelijk genegen was dat hij dat jonge volkje, dat schorre morrie, dat kleine volkje allemaal rond zich verzamelde om hen voor te bereiden met zijn catechisten op de eerste communie. Hij deed dat op een heel uitstekende manier. En het is eigenlijk een van de grote accenten van Poppe in zijn leven, de kinderen in aanraking brengen met de Eucharistie. Een tweede groot accent zal zijn de vorming en de opleiding van de priesterstudenten wanneer hij geestelijk directeur zal worden van de CB in Leopoldsburg. Het centrum waar de seminaristen een opleiding moesten volgen tot brancardier in het Belgisch leger. Poppe heeft dus een bijzondere flair voor de Eucharistie. Maar ook zijn eigen leven was getekend. Hij had een voorliefde voor de Eucharistie. Getekend door een bijzondere beleving van de Eucharistie. En waaruit bestond die dan? Poppe, van zodra hij op Sint Coleta toekomt, brengt in zijn leven een nieuw element aan. Hij zou voortaan elke dag een heilig uur houden. En dat is een praktijk die hij wil promoten aan zijn collega-priesters, maar hij zal uiteraard nooit iets vragen van de anderen wat hij zelf niet eerst beleefde. En daarom nam hij de gewoonte dagelijks een heilig uur te doen. Dat heilig uur bracht hij door in de kerk van Sint Coleta, meestal van 1 tot 2 uur 's middags. Dan ging hij in de koorbanken zitten en begon hij zijn gesprek met God. En dat was iets wat hij een uur lang deed, elke dag, zijn dialoog met God. En wat de mensen daarbij vooral opvielen was dat hij altijd keek naar het tabernakel. Een van zijn uitdrukkingen was dat hij daar bij Jezus aanwezig wou zijn, omdat hij zo vaak alleen wordt gelaten in de kerken. Hij wilde dicht bij de Heer zijn en hem niet alleen laten in het tabernakel. Is ook iets wat hij later vaak zal zeggen in zijn catecheses, in zijn geestelijke leiding. Ga toch op bezoek bij Jezus. Hij is daar alleen in de kerk. Hij wacht op u. Hij wacht op uw liefde. Hij wacht op uw aanbidding. Hij wacht op uw gebed. En hij staat klaar om u te helpen. Hij staat klaar om u inzicht te geven. Hij staat klaar om u tot rust te brengen. Deze praktijk van het heilig uur is iets wat hij heel zijn leven heeft aangehouden. Het is een zaak, naast de promotie daarvan, tot op de dag van vandaag, zijn er groepen die dat heilig uur promoten. Maar voor hem is dat een dagelijkse bron geweest, een dagelijks putten uit die bron die de Eucharistie is. En heeft werkelijk is begenadigd met een heel grote verering en een gericht tot besef beter van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Maar daarover heeft hij een tekst die ik even wil aanhalen. De werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie is het kroonstuk van het Eucharistisch gebeuren. Merk op dat hier staat het kroonstuk van het hele Eucharistisch gebeuren. In een vorige bijdrage hebben we gehoord hoe er veel verschillende facetten zijn die de Eucharistie doen blinken als een diamant. Maar hier staat hij, de Eucharistie is het kroonstuk van heel het Eucharistisch gebeuren, de kroon op het werk. Werkelijke tegenwoordigheid, dat staat tegenover symbolische tegenwoordigheid. De Eucharistie is niet een symbool dat verwijst naar de Christus. Het is niet een symbool zoals een rood licht dat ons zegt, hier moet ik stoppen. Het is niet het symbool van iets dat ons verwijst naar de Heer. Nee, vanaf de vroege kerk staat dit buiten kijf dat Jezus werkelijk tegenwoordig is in de Eucharistie.

Hoe moeten we dat bekijken? Hoe moeten we dat zien? Namelijk, hier wordt gezegd in zijn tekst, niet de mens is het die de offergave tot lichaam en bloed van Christus maakt, maar de Heer zelf. Hij die voor ons gekruisigd is. De priester, vertegenwoordiger van Christus, spreekt de woorden uit. Maar de genadevolle kracht komt van God. Dit is mijn lichaam, zegt hij. En dit woord transformeert de offergave. Het is een heel bijzondere tekst die aan de basis ligt van de beleving van priester Poppe van de werkelijke tegenwoordigheid. De tekst gaat verder. Het is precies door de verandering van het brood en de wijn in het lichaam en bloed van Christus dat Christus tegenwoordig gesteld wordt in dit sacrament. De kerkvaders hebben het geloof van de kerk in de doeltreffendheid van het woord van Christus en van de werkzaamheid van de geest om deze verandering te voltrekken met klem bevestigd. Dus een leer van de kerk sinds altijd, waar ook de kerkvaders op hebben gewezen, dat het niet maar een verwijzing is, niet een symbool is, maar dat het een werkelijke tegenwoordigheid is van Christus in het lichaam en bloed van Christus. Er is hier sprake van een verandering. En dit is tot op vandaag een leer die bevestigd wordt, ook door het leergezag, waar Paulus VI bijvoorbeeld schrijft in zijn encycliek Mysterium Fidei, de eucharistische aanwezigheid van Christus in het geconsacreerde brood en in de gedaante van wijn wordt een werkelijke tegenwoordigheid genoemd, niet bij wijze van uitsluiting, alsof de andere manieren van tegenwoordigheid niet werkelijk zouden zijn, maar bij wijze van uitnemendheid, omdat ze substantieel is, wezenlijk, en hierdoor Christus, God en mens, totaal en volledig tegenwoordig komt. Dit wil zeggen, in de geconsacreerde hostie en in de kelk met de geconsacreerde wijn is Christus zelf aanwezig en geeft de gastheer zichzelf als gastmaal, als spijs en drank voor de gelovigen. Dit is een tekst die eigenlijk op het lijf is geschreven van de zalige priester Edward Poppe. Als hij zijn heilig uur houdt bezig, beter, dan is het op basis van deze tekst. Omdat hij de Heer aanwezig weet in het sacrament en omdat het, zoals het vaak meer werd gezegd in zijn tijd, de Heer gezelschap wilde houden. De Heer wilde vereren, de Heer wilde aanbidden in die in het tabernakel aanwezig is. Jezus heeft de Eucharistie onder andere ingesteld om blijvend in die kerk aanwezig te zijn, zoals de leerlingen van Emmaüs dat hebben gevraagd wanneer hij hun de ogen had geopend, waarover in de vorige bijdrage hebben gesproken, toen hij hun de ogen had geopend bij die maaltijd met die twee leerlingen, vroegen ze hem, blijf bij ons, Heer, mane nobiscum. Zo kunnen we stellen dat de Heer altijd bij ons is in die eucharistische gedaante. Blijf bij ons, Heer. En die vreemde man heeft toen dat brood en die wijn genomen, die zegenbede uitgesproken en het brood gebroken. En toen gingen hun ogen open. En op die manier maakte hij duidelijk, zo blijf ik bij u, als de levende, in het levend brood dat ik zelf ben, zoals Johannes het heeft gezegd. Poppe was dus helemaal vol van die aanwezigheid, van die tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Hij maakte ervan de basis van zijn heilig uur dat hij dagelijks hield. Hij maakte er ook de basis van zijn eucharistische catechese. Als groot pedagoog wilde hij stap voor stap de kleine kinderen brengen tot een stevig geloof. Hij zal dat later nog verder uitwerken in de actie die men eucharistische kruistocht is gaan noemen. Een actie die in het interbellum bijzonder veel
Hanang heeft gekend. De woorden die hij zelf een beetje minder gelukkig vond, maar die Eucharistische kruistocht, die naam was al gegeven door paters Jezuïten uit Frankrijk die met die Eucharistische kruistocht zijn begonnen. En de paters van Averbode, meer bepaald pater Basiel van Malen, heeft dat overgenomen om hier bij ons die Eucharistische kruistocht te stichten. Priester Bobbe is schier van bij het begin op die trein gesprongen van de Eucharistische kruistocht. En een van zijn opties was om werkelijk de Eucharistie als basis mee te geven voor een solid christelijk leven. En dan meer bepaald de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Dat is voor hem de basis. Hij legt dan ook in al zijn Eucharistische catechese, in al zijn werk, zijn schrijven, legt hij daar heel sterk de nadruk op. Niet zozeer het maaltijdkarakter van Christus, van de Eucharistie beter, staat in het the picture, maar vooral deze aanwezigheid van Christus in de Eucharistie en het offermaal dat moet geofferd worden. Priester Bobbe was uitzonderlijk in zijn beleving van de Eucharistie. Zijn heilig uur was de bron van zijn dagelijks gebed en hij probeerde dus wel degelijk om dat te promoten werkelijk in de andere middens, zowel bij de kinderen als in andere apostolaatswerken. Een heel bijzondere tekst van hem, die ik nog wil aanhalen, in verband met de voorbereiding op de eerste communie van de kinderen, daar schrijft hij: leer de kinderen de heilige communie zien en ontvangen in verband met het heilig misoffer. Hier legt hij reeds de nadruk op, niet los van het misoffer, zoals toen wel meer gebruikelijk was, maar de heilige communie zien en ontvangen in de Eucharistie, in verband met het heilig misoffer. Niet zozeer daar los van, maar als een onderdeel van die Eucharistie. Leer de kinderen het heilig misoffer zien als het middelpunt van de eredienst en als bijzondere daad van hun gelovig leven. Leer hen de communie zien niet als een oefening op zichzelf, maar als een vervulling van het heilig misoffer. Deze teksten zullen later in de Tweede Vaticaans Concilie en in de hele liturgische beweging die eraan vooraf is gegaan en dat die nog eens verder blijven gaan, deze teksten zullen gebruikt worden. En die hebben misschien de basis gelegd voor sommigen om werkelijk de communie altijd te zien als een integrerend deel van de Eucharistieviering. Niet als een oefening op zich, zegt Bobbe. Iets losstaand van de Eucharistie, een vrome oefening op zich, maar als een vervulling van dat heilig misoffer. De communie hoort bij het misoffer. Het eten van het heilig brood hoort bij de Eucharistie, hoort bij het misoffer. Zoals Jezus het zei, neemt en eet. Niet enkel de zuivere, niet de volmaakte, maar zoveel mogelijk voor velen. En hij gaat verder: leren de communie beminnen als de werkelijke en volmaakte deelname aan Jezus' misoffer. Hier wordt het nog heel duidelijk gezegd: pas als de communie er is, is er ook een volmaakte deelname aan Jezus' misoffer. Dan is het misoffer pas werkelijk. Zeggen, gaat Bobbe verder, dat Jezus zich offert in de consecratie, onder de gedaante van brood en wijn, om door ons te worden genuttigd. Niet los van de Eucharistie, maar als maaltijd, om door ons te worden genuttigd. Leer hen ook het heilig misoffer te beschouwen als een gezamenlijke eredienst. Hier komt het kerkaspect, het ecclesiologisch aspect naar voren. Leren het heilig misoffer te beschouwen als de gezamenlijke hulde van de parochie, schrijft hij in zijn Eucharistische parochiewerking. Werkelijk, dat was voor een stukje ook baanbrekend, waar men in die tijd volle kerken had, maar waar de mensen vaak bezig waren
met alles en nog wat te lezen in vrome boekjes, waar de mensen de rozenkrans baden tijdens de mis, waar de mensen luisterden naar de mooie Gregoriaanse gezangen, waar de mensen keken naar de glasramen en erdoor gezicht waren, allemaal zeer goed. Maar het is meer dan dat wat je moet doen in de Eucharistie. Het is meer dan dat. Het is iets meer dan dat wat je moet doen als je deelneemt aan het heilig misoffer. Leer hen de communie beschouwen als de gezamenlijke familiemaaltijd. De communiebank als de tafel waar de geestelijke familie komt aanzitten om het offermaal te nuttigen met de priester, een geestelijke vader. Dat zijn allemaal zaken die nu eigenlijk een beetje vanzelfsprekend zijn in onze beleving van de Eucharistie. Er gaan geen mensen buiten de Eucharistie meer de communie, behalve de zieken en de stervenden. Men is het normaal dat men de communie gaat in elke Eucharistie, maar het is nog een aspect meer dat daaraan wordt toegevoegd. Het is een gezamenlijke familiemaaltijd. En de communiebank is de tafel, het altaar als het ware, waar de geestelijke familie komt aanzitten om te nuttigen het brood des levens. En de priester wordt daar gezien als de geestelijke vader van heel die groep. Eucharistie is kerkstichtend in een hele hoge mate. En dat kerkstichtend aspect brengt priester Poppe hier duidelijk naar voren. Dan gaat hij verder in zijn tekst. Zullen de kinderen het als natuurlijk aanzien om te communie te gaan als ze de mis bijwonen? Offeren zal dan aan nuttigen doen denken. Mishoren, een uitdrukking die men vroeger vaak gebruikte, mishoren zal dan doen denken aan communiceren. Zeggen, ook dat is een heel duidelijke tekst, wie voor de mis communiceert, is als een kind dat aan tafel gaat voor de tafel is opgediend. En wie buiten de mis de communie gaat, is als iemand die komt eten als de tafel al is afgediend. Het is een heel mooi beeld dat haak staat op de praktijk die vroeger werd gebruikt door de mensen om de Eucharistie te beleven. Priester Poppe is dus een hele figuur die het belang van de Eucharistie heeft duidelijk gemaakt aan een hele generatie van christenen. Hij zelf zou dus volledig zijn leven concentreren op die Eucharistie in dat dagelijkse heilig uur dat hij doormaakte. Het is een praktijk die ik aanbeveel niet alleen aan de priesters, maar aan vele mensen om heel vaak de Heer te aanbidden in de Eucharistie, zoveel als mogelijk. Ga nooit voorbij de kerk zonder de Heer te groeten in de Eucharistie die voor ons in het tabernakel verblijft. Het is een accent van die mooie, schitterende diamant die de Eucharistie is. Een accent dat misschien de dag van vandaag wat ondergesneeuwd is, maar dat wij echt per se opnieuw moeten ontdekken. Vanuit die grote schriftuurlijke basis dat het de Heer werkelijk is die daar tegenwoordig is, dat de Heer werkelijk daar aanwezig is, kunnen we niets anders dan werkelijk ook op die manier de Eucharistie beleven. Naast te eten en te drinken, naast te danken, te bidden, te aanbidden en ons offer te brengen, kunnen wij als gewone gelovigen of als priester werkelijk de Heer heel nabij zijn wanneer wij de Heer aanbidden in de Eucharistische gedaante. Priester Poppe, een baanbreker in zijn tijd voor wat de beleving betreft van de Eucharistie, van de communie meer bepaald. Hij zal dan daarmee ook een van de basis, ook mede de basis leggen, beter, van de hele liturgische beweging die zal uitmonden in een nieuw beleven van de Eucharistie dat naar voren is gekomen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Een nieuwe beleving, maar niet los van die vele mooie aspecten van die schitterende diamant die de Eucharistie is
en die we in deze catechese hebben besproken. Ik dank u voor uw aandacht.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze laatste uitzending in het programma Catechismus over de Eucharistie, u gebracht door rector van het Heiligdom van Priester Poppe in Moerzeke, Edward Janssens. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij De Leeswijzer. We hebben opnieuw het genoegen om u een boek te mogen voorstellen vandaag. En daarna zullen we samen al eens een blik werpen op de komende zomermaanden. Dan heeft u ongetwijfeld nog wat inspiratie nodig om uw hopelijk wat rustigere periode goed te kunnen doorbrengen. En die gaan we aan de hand van kleine fragmentjes uit de afgelopen afleveringen van De Leeswijzer u hopelijk wat inspireren voor de komende zomermaanden. Maar dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst in gesprek met Romy Kersten. Een jonge vrouw die actief was in de topsport en door een bepaalde omstandigheid Jezus heeft ontmoet op haar weg. En dat op sociale media. Zij heeft samen met pater Nicolaas Sintubin, u niet onbekend, een pater jezuïet die we ook al eerder hebben geïnterviewd en die ook zelf actief is op het internet en werkzaam is in internetpastoraal. Wel, ja, die samenwerking met Romy Kersten, die zelf ook op het internet en via sociale media probeert te delen over haar, zoals het zelf omschrijft, jonge geloof. Wel, die twee zijn gaan samenwerken. En die hebben op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit en de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus, zoals de Jezuïten eigenlijk heten, op basis van die spiritualiteit een dankretraite geschreven. Van 31 dagen. En in die 31 dagen nemen ze ons mee aan de hand van die geestelijke oefeningen om dankbaar te zijn en als het ware stil te staan bij onze eigen relatie met God, met onszelf en met onze naaste. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Romy Kersten over het boek Dankretraite, 31 dagen danken. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wordt het tijd om dankbaar te zijn. En daarvoor heb ik Romy Kersten aan de lijn. Romy, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
1: Ja, voor de katholieken in Nederland zal u toch wel ook een heel stuk gekend zijn. Heeft ook te maken met het feit dat u actief bent op sociale media en op de verschillende applicaties die daarvoor kunnen dienen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars hier in België, alvorens we het gaan hebben over uw activiteiten?
2: Ja, absoluut. Dus ik ben Romy Kersten. Ik kom uit Nederland, maar ik studeer al 3 jaar in Leuven. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk bijna altijd in Vlaanderen te vinden ben. Ik studeer theologie en religiewetenschappen, maar ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben 6 jaar geleden bekeerd en 4 jaar geleden officieel gedoopt. En nu vind ik het zo leuk om van alles met het geloof te doen. Om te schrijven, om te spreken op evenementen. Ik studeer dus theologie en ook om er video's op het internet over te maken.
1: Ja, inderdaad. Dus een kerstinfluencer, zoals we dat vandaag de dag noemen. Mensen die over het katholieke geloof delen. Vooral in ruimtes waar veel jongeren komen, denk ik. En waar vooral jongeren hun informatie ook vinden. Kan je iets vertellen over hoe die weg voor jou gegaan is? Hoe ben jij uiteindelijk tot het geloof gekomen? Want daarvoor had je een andere levenspad dat je bewandelde.
2: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in een niet-gelovig gezin. En ik wist dan ook echt niks van het geloof. In Nederland is het ook niet verplicht om godsdienstles te hebben. Dus zowel op het lager onderwijs als op het middelbaar Ja, ik had daar nul kennis van en ook vanuit mijn familie nooit wat over meegekregen. Ik had zelfs eerder een beetje een negatieve visie tegenover het geloof. Maar toen ik door een hele moeilijke periode in mijn leven ging, ik deed topsport, tennis, en dat was mentaal toch wel heel zwaar. En ook mijn familiesituatie lag wat lastig. Ben ik eigenlijk, doordat ik zelf een video tegenkwam over het geloof op internet, nieuwsgierig geworden. Ook weer een soort van, ja, toch de waarom-vraag. Waarom geloven mensen als ik zoveel verdriet en pijn ervaar in het leven? Waarom is er dan een God?

0: fitnessvideo's. En die liet dan bijvoorbeeld een keertje zien dat voordat ze naar de sportschool ging, naar de fitness, dat ze haar Bijbel ging lezen.
1: Mm-hmm.
0: Er zat één specifieke video, alleen maar een vraag en antwoord video over haar geloof. En dat had mij toch wel geraakt, want ik was zo enorm fan van haar, dat ik voor het eerst iemand waar ik naar opkeek in mijn omgeving had, die geloofde. En dat was voor mij toch best wel nieuw. Ik dacht altijd dat het geloof een beetje, ja, mensen die geïndoctrineerd zijn, om het zomaar te zeggen, die dat alleen maar vanuit de familie hebben meegekregen. En zij vertelde daar heel mooi over. En niet alleen zij, maar ook toen ik daar, hoe meer je die video's kijkt, erop komt, begon ik ook bijvoorbeeld op TikTok video's over het geloof te zien. En dat heb ik wel heel veel geleerd. Want toen ik nog niet echt naar een kerk ging of ergens bij aangesloten was, ja, heb ik daar toch wel mijn informatie vandaan gehaald. Wat is een Bijbel? Er bestaat een Oud en een Nieuw Testament. Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Dat is voor onze zonde. Allemaal dat soort kennis heb ik, ja, op het internet gevonden door mensen die daar video's over maken. Vaak maar video's van 3 à 5 minuten over dit soort onderwerpen. Maar toch heeft het heel veel van mijn reis betekend.
1: Zeer recent hebben we nog de TikTok-theoloog enkele vragen stellen naar aanleiding van een boek dat hij had gepubliceerd, een diaken uit West-Vlaanderen. Dus we bevinden ons eigenlijk opnieuw in datzelfde domein. TikTok heeft af en toe, zal ik maar zeggen, in de media een eerder negatieve bijklank, maar jij geeft dan toch wel een tegenovergesteld geluid, namelijk dat men er toch ook echt wel tot verdieping kan komen.
0: Zeker, het grappige is, TikTok natuurlijk van de dansjes dat iedereen deed in de coronaperiode. Maar ondertussen is TikTok echt ook een plek geworden. Er staat ook genoeg prul op, dat zeker. Maar TikTok is ook echt een plek geworden waar mensen hun informatie vandaan halen. Mijn generatie, als ze een recept nodig hebben om iets te bakken, kijken ze niet op het internet naar een recept. Nee, ze zoeken op TikTok een recept op. En dan zien ze een bakvideo. En zo is dat ook met het geloof. Heeft iemand een vraag over het geloof? Wat is de Heilige Geest? Mijn generatie zoekt dat als eerst op TikTok en niet eens zozeer op Google. Dus ja, er is enorm veel wat erop gebeurt.
1: Ja, interessant. Je zegt, je was eigenlijk thuis in de wereld van de topsport. Heb je daar ook, kom je daar ook in aanraking met geloof? Of is dat iets dat in die wereld ook eigenlijk niet echt besproken wordt?
0: Ja, het grappige was dat ik altijd heel erg het beeld had en het idee had dat geloof, zoals ik net zei, een beetje indoctrinatie is, een beetje, ja, voor zwakke mensen is, voor mensen die niet om kunnen gaan met de harde realiteit.
1: Mm-hmm.
0: En het leuke was dat toen ik ging geloven, ik ineens begon te zien, maar jeetje, zoveel topsporters zijn gelovig. Mijn favoriete tennisspelers die sloegen een kruisje nadat ze wonnen. Bijvoorbeeld Djokovic slaat een kruis nadat hij een toernooi wint. Je hebt genoeg andere topsporters. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp om sport en geloof te combineren. Bijvoorbeeld vorig jaar in Nederland was het zo dat het Nederlands elftal samen aan het bidden was. En dat ook helemaal in het nieuws kwam. Dus toen begon ik eigenlijk te merken, wauw, enorm veel topsporters halen juist een heel, ja, is echt een krachtbron voor hun, het geloof. Dus daar kijk ik nu wel helemaal anders tegenaan dan vroeger.
1: Ja, misschien kunnen we het zowel de brug maken naar het boek dat recent verschenen is. Ik geef nog graag even de titel mee aan de luisteraars. Dankretraite 31 dagen danken. Geschreven door onder meer uzelf, Romy Kersten en een zeker geen onbekende voor ons bij Radio Maria en ook bij de leeswijzer niet, pater Nicolaas Sintobin, een jezuïet en uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Dankretraite, ja, dat gaat natuurlijk over danken. Van waar is het idee gekomen om dit type boek, een soort van 31 dagen retraite van dankbaarheid, te schrijven?
0: Ja, ik ben enorm dankbaar, om het maar even te zeggen, dat ik dat met Nicolaas mag doen. Het idee is bij mij eigenlijk opgekomen om iets over dankbaarheid te schrijven.

0: Wat ik heel erg merkte, dat ik in mijn eigen geloof toch wel ook vaak naar het negatieve keek. Vaak keek naar, ja, daar kan je een beetje in belanden. Naar zonde, naar als het ware alle dingen die nog beter moeten. Naar, ja, de minder leuke en minder oplistende kant. En toen ik zelf vorig jaar door een hele moeilijke periode ging, ik was mijn roeping aan het onderscheiden, mede dankzij de geestelijke oefeningen. Dus ik ben zelf, ja, wel een beetje thuis in de Ignatiaanse spiritualiteit. Zijn er wat dingen op mijn pad gekomen? Zijn er wat dingen anders gelopen dan ik had verwacht? Zoals dat vaak in het leven gebeurt met grote beslissingen. En ja, ik merkte dat ik daar zo verstrikt raakte in de grote vragen van het leven. Wat wil God dat ik met mijn leven doe? En ik kreeg daar zo'n angst omheen. En voor mij dacht ik, ik moet teruggaan naar de essentie. En iets wat mij is aangeraden van mijn psycholoog voordat ik christelijk werd, als het ware helemaal terug, 6 jaar geleden terug, was om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. En het klinkt zo simpel en het is zo simpel, maar het helpt echt en het hielp mij ook echt in de moeilijkste periode van mijn geloof, die ik nu toch al wel heb mogen meemaken. Ik ben nog nieuw in het geloof, maar ik heb toch al wel een moeilijke periode gehad, om eerlijk te zijn. Hielp dankbaarheid gewoon voor de kleine dingen, voor de zon, voor een lekkere appel, voor een koffie. Hielp mij enorm om weer mijn gebed, ja, te verstevigen, om weer de goedheid van het leven in te kunnen zien. En toen heb ik eigenlijk maar met het idee, of het idee om iets over dankbaarheid te schrijven, Nicolaas een mailtje gestuurd. En zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. Nicolaas is natuurlijk nog zoveel meer thuis in die Ignatiaanse spiritualiteit. En die kwam juist weer helemaal met het impuls om daar echt een retraite van te maken, volgens de pedagogiek van de geestelijke oefeningen. En om via die bijbellezingen te werken. Dus op die manier is het boek een klein beetje opstaan.
1: Het is misschien wel interessant om daar even te blijven bij stilstaan. Vooral de gebruiksaanwijzing die wordt meegegeven aan de lezers. In totaal in 6 delen. Laten we beginnen bij het eerste. God is goed voor mij. Danken voor het goede minder gemakkelijk dan het lijkt. En inderdaad, je gaf nu enkele voorbeelden aan. Maar voordat je dat zei, zou je er misschien niet helemaal bij stilstaan dat je dankbaar kan zijn voor de zon, voor een lekkere appel of een lekker kop koffie.
0: Dat is zoiets. Dankbaarheid enerzijds, denk ik, het is ergens heel natuurlijk aan de mens en we zijn ervoor geschapen. En anderzijds is dankbaarheid iets ontzettend moeilijks, want we zijn altijd maar gefocust op het negatieve. Ik herken het ook bij mezelf of als ik in de les zit. Oh, iemand zegt weer, ik heb honger, ik heb het koud, ik heb straks nog een les. We zijn constant bezig met onszelf naar beneden te praten en als het ware te kijken naar wat er niet goed gaat in ons leven.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en ik denk gewoon dat daar niet de vreugde van het evangelie in zit. Dat dat wel zit in het dankbaar zijn voor kleine dingen. Dat is ook juist zo eigen aan de Ignatiaanse spiritualiteit. Dus ja, die eerste week gaat ook juist over de schepping, over de wereld, eigenlijk gewoon het dankbaar zijn in het gewone.
1: Ja, misschien ook leren kijken naar de dagdagelijkse realiteit met die dankbaarheid in het hart. Want ja, eigenlijk maak je zo al de brug naar de tweede week. Zou het kunnen, Romy, dat we misschien in ons leven te gemakkelijk naar het negatieve kijken, omdat we geleerd zijn om op een soort van pragmatisch denken, namelijk dat we functioneel moeten zijn en dat we op een of andere manier het resultaat zijn van de optelsom tussen het negatieve en het positieve.
0: Het is natuurlijk ook ergens heel natuurlijk en goed om soms naar het negatieve te kijken, want dat beschermt ons ook van kwaad in ons leven. Daarom willen we dat doen, uit zelfbescherming. Maar ja, die tweede week gaat er echt over dat we als het ware, zoals de geestelijke oefeningen, ook die stap maken, dat we een beetje naar onszelf kijken en naar de zonde. En ik denk zelf dat als je dat bij jezelf kan erkennen en als je jezelf gezien kan weten door God, dat je dan als het ware veel eerlijker in het leven kan staan. En dankbaarheid, en dat vind ik heel mooi, daar hebben Nicolaas en ik dikwijls over gepraat. Dat is een onderwerp wat we allebei heel interessant vinden, is hoe dankbaarheid maakt je ook een soort van kwetsbaar. Natuurlijk kunnen we allemaal zeggen, ik heb dit mooi gedaan en ik heb dit mooi gedaan. En je mag trots op jezelf zijn. Dat sluit dankbaarheid niet uit. Maar dankbaarheid in een christelijke zin heeft ook altijd iets met God te maken. En heeft er ook altijd mee te maken dat je zegt, oké, maar het is misschien niet vanzelfsprekend. En ik vind dat wel heel mooi aan die tweede week. Dat je als het ware ook mag inzien, ik ben niet perfect. En toch gaan we daarna verder in de stap naar dankbaarheid dat, dat God goed voor mij is. Ondanks dat ik niet perfect ben.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat in de tweede week bijvoorbeeld op dag 10 het geduld van God aan bod komt. Ongetwijfeld is het iets wat we, als we het zelf mogen ervaren, hoe geduldig God met ons is. Iedere keer weer opnieuw is het zeker iets om dankbaar voor te zijn.
0: Absoluut, absoluut. Een van mijn favoriete liedjes die vaak wordt gespeeld tijdens de aanbidding waar ik vaak heen ga, mijn kerk, is ik dank u omdat u mij kent en toch bemint. En dat is toch zoiets moois dat ik denk, ja, God ziet alles. Hij ziet al mijn minpuntjes. Hij ziet alle kleine dingetjes, alle grote dingen ziet hij. En toch bemint hij ons. En hij bemint ons niet minder erom. En ja, dat is absoluut iets om dankbaar voor te zijn.
1: We zien de eerste week, God is goed voor mij. Twee, toch kwaad en zonde. Maar ook daar die dankbaarheid te ervaren. En dan maken we de overgang naar de derde week. Namelijk voluit leven met Jezus.
0: Ja, voluit leven met Jezus, dat is natuurlijk waar het evangelie ons ook toe roept. En dat is iets wat ik zelf in de geestelijke oefeningen, denk ik nog wel het meest heb mogen ontvangen. Die in de geestelijke oefeningen, voor de mensen die daar misschien niet heel vertrouwd mee zijn, bid je ook met de Bijbel en je bidt ook op een visuele manier. Dus ik stel mij dan bijvoorbeeld voor dat ik bij Jezus ben terwijl die de bergrede vertelt, dat ik bij Jezus ben terwijl die iemand geneest. Dat je als het ware met Jezus op pad gaat in het leven. En ook dat vind ik zoiets moois om daarmee te bidden. Om echt met het leven van Jezus te bidden. Om zo te groeien in vertrouwen met hem. Want er komen daarna ook nog spannende weken aan. De weken hierna is natuurlijk ook het kruis. En ja, om dan te mogen groeien met Jezus en ook eigenlijk al voor die periode dankbaar te zijn. Ik vind dat zelf een van de leukste weken.
1: Ja, want daar moeten we het misschien wel even over hebben. Wat de structuur is van zo'n iedere dag. Hè? We hebben nu een aantal thema's kunnen bespreken. Zo meteen gaan we het nog hebben over die laatste drie weken. De laatste drie thema's. Wat kunnen de mensen verwachten als ze zo beginnen met de retraite? Wat is de structuur die jullie hebben gebruikt?
0: Ja, dus het is echt een beetje, zoals ik al dikwijls over praat, de geestelijke oefeningen. En het is echt een bidboek. En dat raden Nicolaas en ik iedereen aan. Het is niet een leuke bloemlezing van een paar mooie bijbelcitaten die over dankbaarheid spreken in de Bijbel. Het is echt, je gaat op pad en je gaat een retraite aan en die doorloop je helemaal. En ook zo'n dag, het is een boek dat je leest en tegelijkertijd heb je langer nodig voor de tekst. Want het is ook de bedoeling dat je zelf in gebed gaat. Dus zoals gebruikelijk in de geestelijke oefeningen vraag je eerst naar wat je verlangt. Je vraagt om dat God ook in jouw hart wil kijken en de genade vragen als het ware. Je hebt dan ook een bijbelcitaat volgens de geestelijke oefeningen. Dus je zou soms kunnen denken, die bijbelcitaten hebben eigenlijk niks te maken met dankbaarheid. Maar het is juist leuk om daarin de dankbaarheid te zoeken, in alle dingen. Er is een danktip daarna, waarbij Nicolaas jou als het ware op weg helpt met waar kan je die dankbaarheid vinden in jouw leven. Een afsluitend gesprek, iets wat ik zelf prachtig vind aan de geestelijke oefeningen, dat je ook eventjes op een vriendschappelijke manier met God mag zijn. Even op een rustige, vriendschappelijke, gemoedelijke manier mag bidden, mag praten. Een terugblik die heel belangrijk is, want daar pluk je natuurlijk de vruchten van. En een bonus, en dat is echt iets waar ik enorm veel vreugde in heb gehad om dat te schrijven. Dat zijn gewoon bemoedigende stukjes. Het zijn Het zijn dingen die hopelijk bij je blijven doorheen de dag. Dat het een boek is dat je niet zomaar leest en dan aan de kant legt, maar dat je door de dag heen er ook nog wat van meeneemt.
1: Wel, we kunnen misschien zo meteen wel in zo'n hele dag overlopen samen. Misschien moet je er even over nadenken als je een favoriete passage hebt of een stukje dat je denkt dat heel interessant kan zijn voor onze luisteraars. We gaan even verder met de vierde week, het vierde thema is, zoals je al zei, hè, het moeilijke, geconfronteerd worden met het lijden, met het kruis, de passie van Jezus, de stille dankbaarheid van de passie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk wel de frictie voelt. Dankbaarheid in de periode van bijvoorbeeld de Stille Week. In een dag zoals Goede Vrijdag. Om dan toch die dankbaarheid te hebben op zo'n hoogtepunt van het lijden. En het is een hele moeilijke week. Een week die ons confronteert. Een week die, waarvan je zou zeggen, hoort dat wel in een boek van dankbaarheid? En toch, ja, het is niet voor niks Goede Vrijdag. Ook daar mogen we dankbaar voor zijn dat God ons lijden kent, dat Jezus voor ons geleden heeft en dat daar tijd in mag zitten. Dus wat ik zelf zo mooi vind aan het evangelie natuurlijk, geloof is eigenlijk iets waar wij christenen altijd dankbaar voor kunnen zijn. Zelfs al heb je een enorm slechte dag gehad en de koffie was niet lekker en de appel was voorop, dan kan je alsnog als het ware dankbaar zijn voor wat Christus voor ons heeft gedaan. Dus daar draait voor mij die week echt om.
1: Mm-hmm. Ja, want geconfronteerd met het lijden, met het moeilijke, met het kruis. De vijfde week concentreert zich op het feit dat, ondanks dat, de liefde sterker is. Hè? Als dankbaarheid zelf naar je toe komt, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, het is natuurlijk enorm moeilijk om dankbaar te zijn in zo'n periode als de week daarvoor, in zo'n periode als de passie. Maar ik denk wel dat die dankbaarheid, die helpt ons eromheen, die helpt ons er doorheen. En uiteindelijk zijn we toch wel, ik vind dat een prachtig citaat van Johannes Paulus II. We are Easter people and hallelujah is our song. We moeten niet blijven zitten in het kruis, maar ja, de Heer is verrezen. En dat is natuurlijk het ultieme om dankbaar voor te zijn. Dat de dood niet overwint. Dat God sterker is. En voor mij is dat ook echt een oproep voor vreugde, voor dankbaarheid. Dat we altijd mogen kijken naar de kracht van het geloof. Dat we altijd mogen kijken naar het goede. En waar we God kunnen eren als het ware. En niet moeten zitten, blijven neerzitten bij de pakken. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, want zo gaan we dan eigenlijk naar de laatste dagen van deze dankretraite. En heel dankbaar om zo even die weken te kunnen overlopen, omdat we er eigenlijk al zo'n beetje in binnen gaan in wat zo'n dankretraite zou kunnen betekenen voor het innerlijke leven. In alles God liefhebben en dienen. We eindigen uiteindelijk in het besef altijd en overal te danken.
0: Ja, dat is iets. Dat zouden we natuurlijk willen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om altijd en overal te danken. Maar het is echt een houding die je hopelijk aan het eind van dit boek, als je het hele proces meemaakt, die als het ware bijna natuurlijk komt. En ik denk dat we allemaal wel begrijpen, kunnen aanvoelen dat hoe vaker je je dankbaar kan opstellen in het leven, hoe makkelijker het ook door de dag heen komt. Dan ga je God als het ware loven. Dan kan het zijn dat je gewoon even een wandeling maakt onderweg naar het treinstation. En dat je gewoon dankbaar bent voor het leven. En ik denk echt dat de volheid is waar God ons toe roept. En dat de vrede en de vreugde is die hij ons hoopt te schenken. En ik denk echt dat dankbaarheid ons daarin helpt om op die manier te leven. Dus daar gaat die laatste week over als het ware. Om echt in alles die dankbaarheid te kunnen zien en die vreugde. En ook in de moeilijke periode en ook in de goede periode.
1: Wel, ik stel voor dat wij eerst even naar een heel dankbaar lied gaan luisteren. En daarna komen we graag bij jou terug, Romy. Dan gaan we één dag uitkiezen. Misschien een favoriete dag van jou of iets waar je aan denkt. Om dan samen eens in het boek te gaan kijken en samen met de luisteraars te overlopen hoe zo een dag eruit ziet in de dankretreiten. Dat is voor zo dadelijk.

0: En zoals beloofd, dierbare luisteraars, zijn we terug bij Romy Kersten. Zij is een van de auteurs van het boek De Dankretraite, 31 dagen van danken. En ik heb haar net gevraagd om er één dag uit te nemen. Ze moest daar niet lang over nadenken. Het is uiteindelijk dag 4 geworden. Heeft ook te maken met een favoriet bijbelcitaat. Wel, we nemen het er even bij. Dag 4 heeft de titel Rust en Vertrouwen. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat U mij geeft.
1: Ja, en het bijbelcitaat dat hierna volgt komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
0: God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
1: Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik mijn onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
0: En tot slot, helemaal op het laatste, daar had Romy het eerder over de terugblik. En er staat, wat blijft mij bij van deze vierde dag van danken? Die ging over het thema van rust en vertrouwen. Is iets mij duidelijker geworden? Heb ik vreugde ervaren in mijn hart? Had het te maken met die rust en dat vertrouwen? Of ging het over iets anders? Wat wil ik meenemen? Was er dankbaarheid? Ik schrijf er iets over op. En vervolgens krijg je de ruimte, een beetje ruimte in het boek eigenlijk, om zelf iets neer te schrijven. Je wordt dus ook onmiddellijk uitgenodigd om aan het werk te gaan. En tot slot, Romy, nog de bonus van jou.
1: Zeker, en dit is mijn favoriete bonus, omdat ook mijn favoriete bijbelvers erin voorkomt. Mijn favoriete bijbelvers is Spreuken 3.5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Vertrouwen is voor mij geloven dat je hemelse Vader werkelijk het beste met je voor heeft. In de bijbelpassage van vandaag horen wij Jezus dit ook zeggen. Wat een wonder is het dat wij Gods kinderen mogen zijn en daarin mogen rusten. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. We hebben een goede God. Hij is betrouwbaar en houdt waarlijk van ons.
0: Zo, dierbare luisteraars, met het samen overlopen van deze vierde dag van de dankretraite, het boek dat verscheen. En dat geschreven werd door onder andere pater Nicolaas Sint-Tobin en uiteraard ook Romy Kersten. Heeft u een idee wat u mag verwachten 31 dagen lang? Ga het maar halen in het Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Online is het natuurlijk ook terug te vinden. We zullen zeker de nodige informatie meegeven op onze website. Ja, Romy, dank je wel om ons kennis te laten maken met het boek. En ook zo, ja, toch wel heel fijn om één dag samen even te mogen overlopen. Zeker iets om dankbaar voor te zijn.
1: Jullie enorm bedankt. Ik vind het super mooi en ik hoop dat alleen al die ene dag ons mag helpen in een stukje dankbaarheid vandaag.
0: Dank je wel, Romy. En graag tot een volgende keer, hoor.
2: Welkom bij Radio Maria.
0: En zo, dierbare luisteraars, we zullen even terugblikken op de voorbije afleveringen van De Leeswijzer, om u dus, zoals eerder gezegd, wat inspiratie te geven voor de komende zomermaanden. Voor vele mensen is dat een periode waar misschien gemakkelijker wat kan gelezen worden, waar gemakkelijker een boek ter hand wordt genomen. En als ik terugblik op onze voorbije afleveringen in het jaar 2026, dan denk ik bijvoorbeeld aan het memorabele gesprek dat we mochten hebben met broeder René Stokman over de figuur van Petrus Jozef Trist. Kanunnik Trist onderweg naar zaligverklaring, hij is eerbiedwaardig verklaard. Petrus Jozef Trist anders bekeken, dat was het thema van het boek dat broeder René Stokman heeft geschreven. Hij was te gast bij ons hier in onze nieuwe studio's. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met broeder René Stokman. Maar u sprak over de deugden. Kunt u even uitleggen wat die verschillende deugden zijn? U sprak over de kardinale, de goddelijke deugden, evangelische deugden. En vooral, want daarover gaat natuurlijk ook uw boek, hoe zich dat gemanifesteerd heeft in het leven van Petrus Jozef Trist.
3: Dank u wel. Het is inderdaad zo dat wanneer de positio is neergeschreven, een belangrijk deel was het uitschrijven van de wijze dat Petrus Jozef Trist de deugden beleefd heeft. En dus wanneer dit goedgekeurd werd door de paus finaal, en dus beschouwd werd als zijnde, ja, hij heeft de deugden op een heldhaftige manier geleefd, dan is hij aanvaard geworden als eerbiedwaardig. En eerbiedwaardig, om even daar terug te komen, is dus eigenlijk de eerste stap, officiële stap, naar de zaligverklaring en de heiligverklaring. Het is een titel die mij nooit meer kwijtgeraakt. Het is een officiële titel. Eigenlijk moeten we zeggen, het grote werk van ons is nu beëindigd. En nu wachten wij op een teken van hierboven, een mirakel, om de volgende stap te kunnen zetten, de zaligverklaring, en bij een tweede mirakel de heiligverklaring. Zo, dat is het proces. Dus we zitten nu in de fase eigenlijk, de fase die heel belangrijk is, de erkenning door de kerk, dat inderdaad Petrus Jozef Trist de deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Deugden, inderdaad, het gaat over de vier kardinale deugden. En dat zijn eigenlijk de deugden die reeds gekend zijn vanuit de Griekse filosofie, maar die Augustinus en ook Thomas van Aquin heeft overgenomen als eigenlijk basishoudingen van een goed leven. Waarop eigenlijk, zou ik zeggen, ook het gelovig leven moet opgebouwd worden. En dat gaat dan over de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de moed en de matigheid. Dat zijn de vier kardinale deugden. Kardinale deugden hebben niks te maken met de kardinalen. Het gaat alleen maar over scharnieren. Het woord cardo, het is een scharnier. Waar dus het leven, zou ik zeggen, om draait. Een deur zal goed open en dicht gaan als het goede scharnieren zijn. En dus dat beeld wordt gebruikt voor de kardinale deugden. Wij hopen natuurlijk ook dat de kardinalen ook de kardinale deugden mogen beleven. De tweede zijn de goddelijke deugden, de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde, die natuurlijk gekend zijn. Ik heb wel bewust in mijn boek de volgorde aangepast. Mm-hmm. En ben begonnen met de basis van alles, de nederigheid. Dat is een keuze geweest, omdat ik vond van, en ik volg hierbij Augustinus, die zegt, ik weiger de nederigheid als een deugd te beschouwen. Het is de grondhouding waarop alle deugden moeten zijn gebouwd. Ik ben daarom begonnen met als eerste deugd eigenlijk te beschouwen de nederigheid als basis. En dan hebben we nog tenslotte de drie evangelische deugden, de wijze dat Jezus geleefd heeft en die dan ook vertaald worden in onze geloften als religieuzen, namelijk de armoede, gehoorzaamheid en de zuiverheid. En deugden, ik heb hier een mooie definitie van een deugd gevonden in de catechismus van de Katholieke Kerk. En eigenlijk is het een zeer mooie definitie. Een deugd is een levenshouding. Een vaste gesteltenis om het goede te doen. Ze maakt de mens mogelijk om niet alleen goede daden te stellen, maar ook om het beste van zichzelf te geven. De deugdzame mens streeft naar het goede. Hij streeft het na en kiest ervoor in concrete daden. En eigenlijk is het dat we dan gekeken hebben, naar onze stichter toe, heeft hij inderdaad de deugden beleefd en heeft hij ze op een heldhaftige wijze beleefd. En dat hebben we geprobeerd inderdaad systematisch te doorlopen al de deugden die hier dus vernoemd werden, om telkenmale zijn geschriften na te kijken, ook zijn biografie na te kijken, de wijze dat hij geleefd heeft, wat we weten van zijn levensgeschiedenis, om dan te stellen, inderdaad, hij heeft deugdvol geleefd en dat zelf op een heldhaftige wijze. Mm-hmm. En ik mag zeggen, bij iedere deugd zijn we erin geslaagd om inderdaad de teksten te vinden die duiden dat Tries inderdaad de deugden beleefd heeft en zelfs zover dat hij ze op een heldhaftige wijze heeft beleefd. En dus het feit dat Paus Franciscus de laatste week van zijn leven, inderdaad tijdens de laatste audiëntie die hij gegeven heeft aan de prefect van de heiligverklaring, Tries dan ook aanvaard heeft om eerbiedwaardig te worden, wil zeggen dat hij ook dus gezien heeft en dus het advies gekregen heeft vanuit de congregatie of discasterie van de heiligverklaring, dat Tries inderdaad alle deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
0: Ja, waarom niet een heel goed idee om een persoon die op weg is naar zaligverklaring beter te leren kennen. Een echte Vlaming die in onze streken heeft geleefd en gewerkt voor het evangelie. Voorbeeld en stichter van de Broeders van Liefde onder andere. Heeft u echter zin in wat meer Bijbelse spiritualiteit? Wel, dan kan ik u zeker het boek aanraden van eerwaarde heer Philippe de Rijke. Hij leeft en hij maakt alles nieuw over de heilige apostel Paulus. Een zeer boeiende figuur, waarvan u misschien wel denkt dat u hem kent, maar toch heel wat verrassende elementen die in dit boek ook te ontdekken zijn. We luisteren naar een stukje uit het gesprek met eerwaarde heer Philippe de Rijke. Want ik beeld mij altijd in, dat moet wel wat geweest zijn. Je hebt daar die apostelen die Jezus hebben gekend, die echt met hem het laatste avondmaal hebben gehouden enzovoort. En dan komt daar een figuur, een christenvervolger, die beweert dat hij de verrezen Jezus heeft ontmoet, heel zijn leven veranderd. En ja, ik ben nu ook apostel. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Op een bepaald moment moet Paulus waarschijnlijk toenadering gezocht hebben tot de apostelen. Hoe is dat eigenlijk gebeurd en hoe hebben de apostelen daarop gereageerd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dus natuurlijk, onze gegevens zijn beperkt. Maar het is hoe dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. Dus ook het Nieuwe Testament vermeldt duidelijk dat men aanvankelijk wantrouwig stond. Maar dan zijn er goed, iemand ontfermt zich over hem. Paulus trekt zich ook een tijd terug om zich te verdiepen dan in het geloof. Een periode in zijn leven dat we ook niet veel van weten. Maar dus ik vermoed dat men ook moet gezegd hebben, zoals Jezus zelfs, aan de vruchten herkent men de boom. Mm-hmm, ja. Dus dat ze hebben gezien wat hij allemaal bereid is geweest om te doorstaan. Want zijn leven, als hij, het moment dat hij christen wordt, wordt zijn leven er wel een van moeilijkheden. Hij beschrijft dat zelf, wat hij allemaal meemaakt om het geloof te verkondigen. Dus zij moeten ook gezien hebben van, ja kijk, als het dat allemaal waard is, ja, dan zal het wel echt zijn. Hè. Maar ook dan is de relatie, hij blijft zijn karakter houden. Dus dan moet iemand met een heel vurig karakter geweest zijn. En dat houdt hij ook. Hè. Dus we weten dat hij ook, als hij het niet, moment dat hij het niet eens was met Petrus, heeft hem het ook gewoon gezegd. In zijn gezicht. Ja. Dus allemaal niet zonder slag of stoot.
0: Nee.
4: Maar dus wel met een heel diep geloof op basis van die ervaring. En dus daar nodigt Paulus ons ook toe uit. Hè. Natuurlijk, wij hebben niet de sensationele ervaringen zoals hij die gehad heeft. Maar die verrezen Jezus, die op eerste paasdag uit het graf opstaat en de dood overwint. Die verrezen Jezus die Paulus ontmoet voor de poorten van Damascus. Ja, dat is diezelfde verrezen Jezus die wij mogen ontmoeten in de communie, wanneer we te communie gaan. Mm-hmm. Dan komt met diezelfde kracht waarmee de dood overwint, komt hij in ons hart. Het is die Jezus die ons, ja, die ons doopt. Hè. Die ons door het doopsel opneemt in zijn verrezen lichaam, in het lichaam van de kerk. Want dat is ook de band die Paulus legt tussen de verrijzenis en het doopsel. Dat is de reden dat nog steeds de paaswaken het moment is waarin met name volwassen dopelingen gedoopt worden. En bijvoorbeeld ook zelfs in de liturgie, de uitvaartliturgie van de kerk, wordt, wanneer we afscheid nemen van een overledene, wordt het lichaam bewierookt als een teken van respect voor een lichaam dat de tempel van de Heilige Geest is geweest. En ook wordt het lichaam besprenkeld met wijwater als een herinnering aan het doopsel. Maar dus die band tussen doopsel en verrijzenis gaat terug op Paulus. In de Romeinenbrief stelt hij dat uitdrukkelijk, dat de gelovigen in het doopsel met Jezus ondergedompeld worden en sterven, maar uit het doopwater opstaan als een beeld van de verrijzenis van Jezus en van de Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die door het doopsel ook in ons eigen hart komt wonen. En dus daarom die, ja, hoe is het met Paulus gegaan? We weten er allemaal niet veel van, maar de kern van de zaak, namelijk die persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus, ja, die is voor ons in 2026 en later identiek dezelfde als het toen was voor de poorten van Damascus. En zoals het geweest is voor Maria Magdalena in de Hof. En voor Petrus en Johannes. Wij kunnen en we worden uitgenodigd om die levende Jezus te ontmoeten. Ja, en zijn kracht te ervaren en ons leven door hem te laten vernieuwen.
0: Bent u in een meer filosofische bui? Wel, dan raden we u het boek Het Heilige en het Taboe aan. Een boeiend nieuw boek van professor Herman de Dijn. Het is in dit boek dat hij op zoek gaat naar het fundamentele in het katholicisme, namelijk godesdienst of godsdienst, eredienst voor de heilige God in de liturgie en daarmee de eredienst aan de medemens in naastenliefde en zorg. En de gelovige participatie in die dubbele eredienst biedt verlossing en hoop. En werpt zo een dam op, zowel tegen utopische beheersingswaan als tegen cynisme. Zo zegt de emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuvenhut. We mochten met hem in gesprek gaan over het heilige en het taboe. Kunnen we dan zeggen dat u de liturgie als een soort van eerste en ultieme vorm van uitdrukking van het heilige beschouwt?
5: Wel, niet alleen uitdrukking, maar ook omgang. Hè?
0: Mm-hmm.
5: Dus de liturgie is de eredienst aan de God. En dat heeft een bepaalde vorm. En men noemt dat de Roomse ritus van de liturgie. En dus de Rooms-Katholieke Kerk heeft een heel eigen manier om de eredienst aan God te organiseren. En de kern daarvan, hè, dat is eigenlijk de Eucharistie natuurlijk. De Heilige Mis. Hè. Kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI, heeft ooit een apostolische tekst geschreven waarin hij het had over de Eucharistie. Hij noemt ik heb dat vermeld in mijn boek in een of andere voetnoot. Hij noemt de Eucharistie de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk. Dat is werkelijk, dat is ongelooflijk. Dus de Eucharistie, de liturgie met als centrum de Eucharistie, is de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk, van de gelovigen. Dus dat toont op het enorme belang dat die ritus, dat ritueel en natuurlijk ook de andere sacramenten hebben in het katholieke geloof. En men moet dat goed begrijpen. Dus dat belang is niet een belang ten voordele van de mens. De kern van de Eucharistie is eigenlijk, zoals het woord eredienst zelf zegt, niet een bezigheid van ons, zonder meer ten voordele van ons. Het is een dienst van ons aan God. En eigenlijk is het niet primair een dienst van ons. Het is een dienst, een eren, een loven en danken, primair van Christus aan God. En dat zien we ook in de Eucharistie, als we dat goed begrijpen. De Eucharistie is de erfenis van het laatste avondmaal, die herhaald wordt, als het ware. En die herhaald wordt, dat betekent dat Christus zelf, als het ware, in de figuur van de priester en dankzij de consecratie, Christus zelf richt zich in de Eucharistie en met name in het centrum van de Eucharistie. En dat is het Eucharistisch gebed waarin de consecratie gebeurt. Hij richt zich tot zijn Vader en tot onze Vader. En wij zijn eigenlijk met Christus verbonden in die eredienst. Dus de eredienst is er niet, als ik een beetje sterk mag uitdrukken, de eredienst is er niet zozeer voor de gelovigen. De eredienst van de gelovigen is er voor God. Dat is de kern van de Eucharistie. En natuurlijk, dat leidt ertoe dat wij in de loop van die mis de offergaven, brood en wijn waarin Christus aanwezig is, mogen dat wij dat in de maaltijd, dat we daarin mogen participeren. En dat we zo een lichaam vormen, de kerk noemt dat het mystieke lichaam van Christus, en wij vormen met Christus één lichaam dat eer bewijst aan God. Dat is eigenlijk de kern van de Eucharistie. En als ik daar nog iets mag aan toevoegen. Dus dat betekent ook dat de Eucharistie, dat is niet ons werk. Dat is niet ons werk. Wij hebben dat ontvangen. En de apostelen hebben dat in een apostolische successie, zoals dat heet, dus in de opeenvolging van bisschoppen en pausen doorheen de geschiedenis, hebben die erfenis ontvangen, bewaard en voeren die erfenis in elke Eucharistie weer op. Dus dat betekent dat die eredienst van God, die wij niet zelf uitgevonden hebben, die wij gekregen hebben en waarin wij mogen participeren, die kan niet afhangen van onze hoesting, onze grillen enzovoort. Dus dat is eigenlijk in zekere zin onveranderlijk. En vandaar dat heet dat de Roomse ritus ook tot en met na Vaticanum II nog altijd de Roomse ritus blijft. En dus dat betekent, het is een erfenis waar wij in dienst van staan. En die staat niet in dienst van ons.
0: En heeft u met het interview van Romy Kersten wat de smaak te pakken om ook zelf te gaan verkennen hoe men de nieuwe technologieën en ook kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan gebruiken op een goede wijze om te evangeliseren? Wel, dan kan u terecht bij diaken Pieter Buschaert. Hij heeft een project ondernomen om gedurende 1 jaar lang met korte quotes en korte filmpjes een beetje te delen over de rijkdom van ons mooie geloof. In pauze, offline, TikTok-theologie hoorden we meer over deze onderneming. Ook daar kunnen we een stukje beluisteren, een klein fragment uit het interview dat ik met hem mocht hebben over dit boek. op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
6: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keren dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en ermee in gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar ja, het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
0: Ja.
6: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker om op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Ik merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten naar elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
0: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
6: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, over de katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die er toe doen. Ook wat opvallend is dat, als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en dat ze zeggen, uit welke soera komt dit?
0: Ja, ja.
6: Dat een moslim dan vraagt, waar staat dat? Dus je ziet dat dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
0: Mm-hmm.
6: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglicaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
0: Bestaat er een gevaar dat, als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
6: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toe behoor.
0: Mm-hmm.
6: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of dat die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
0: Ja.
6: Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus, als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
0: Ja.
6: Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
0: En dit, beste luisteraars, zijn slechts de suggesties van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk valt er nog veel meer te ontdekken. Ga naar www.radiomaria.be, naar programma's van A tot Z. En daar vindt u natuurlijk de leeswijzer terug met alle interviews van de afgelopen maanden en jaren. U vindt er ongetwijfeld inspiratie terug om uw komende maanden van hopelijk een beetje vakantie en wat verlof op een goede manier te kunnen besteden en wat tijd te maken voor een goed boek. Wij blijven natuurlijk op post. Wij gaan steeds op zoek naar nieuwe boeken om u voor te stellen, nieuwe publicaties, om uw digitale leestafel en uw bibliotheek te verrijken. Ook in de komende afleveringen. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren en graag tot een volgende De Leeswijzer.
7: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we een passage uit het boek Genesis, hoofdstuk 14, versen 18 tot en met 24. En Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij alleen de mensen terug. De buit kunt u zelf houden. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abram rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

Het is een bijzondere passage die we net hebben gelezen. Namelijk, Abraham ontmoet koning van Sodom. En plots wordt er gewag gemaakt van een personage, Melchizedek. Een beetje een vreemd figuur. Want er staat hier dat hij priester was van de Allerhoogste God. En over Melchizedek weten we eigenlijk heel weinig. Dit personage komt voor in het boek Genesis, zoals we het nu hebben gelezen, ook even in het boek Psalmen, en ook in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. Maar het personage Melchizedek is altijd mysterieus geweest. Wie hij was, wat hij was, dat weten we niet zo goed. Maar in de passage die we hebben gelezen van het boek Genesis, hoofdstuk 14, zien we dus dat Melchizedek priester was. Priester van de Allerhoogste. Later, in het Nieuwe Testament, zullen we leren dat Jezus Christus priester was volgens de orde van Melchizedek. Hoge priester zelfs. En wat gebeurt er nu met Abraham? Wel, hij ontvangt van Melchizedek een maaltijd. Een maaltijd van brood en wijn. Voor katholieken is dat heel gemakkelijk om een verband te maken met de Eucharistie. Het is dus de priester, Melchizedek, die het brood en de wijn geeft aan Abraham. Als ware het reeds het voedsel komende van God, gegeven door Jezus Christus in zijn lichaam en zijn bloed. En misschien herinneren we ons

In plaats van dat het een zegen had moeten zijn om te eten. Want God had aan de mens gezegd dat het goed was om te eten. Het is als het ware het eerste gebod voor de mens. Maar het eten dat we ontvangen, moeten we ontvangen uit Gods hand. Het woord ontvangen is belangrijk. Men moet het niet nemen, men moet het krijgen van God. Wat Abraham hier nu doet, bij Melchizedek, is ontvangen wat van Melchizedek komt. Er staat, Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. En hij zegt er nog enkele woorden van zegening bij. Melchizedek biedt het aan als priester van de Allerhoogste en dus eigenlijk een geschenk van God en Abraham neemt het aan. Abraham is trouwens de vader van de gelovigen. Hij is de eerste die zijn volledige vertrouwen teruglegt in God. Als het begin, zeg maar, van het uitverkoren volk. Het volk dat heeft ja durven zeggen in het begin aan God. En dat in de figuur van Abraham. Abraham ontvangt voor het eerst het voedsel van God. Zoals het bedoeld was in het begin, in de tuin van Eden, in het aardsparadijs. Abraham toont zich echt als een gelovige. En daarna trouwens, in de passage die we lazen, zal de koning van Sodom vele zaken aanbieden aan Abraham. Maar Abraham wil dat niet ontvangen. Het enige dat hij wil, is ontvangen wat van God komt. Niets zal ik van u ontvangen, wat u toebehoort. Geen draad, geen schoenriem. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Het enige wat Abraham wil, is rijk worden door de gave van God te ontvangen. Zie daar de gelovige houding. Alles van God ontvangen met het vertrouwen op wat van hem komt, ook al begrijpen we het niet altijd. Ook dit is wederom een verband met de Eucharistie. Want in de Eucharistie nemen we niet iets wat ons zou toekomen, maar we ontvangen een gave die van God zelf komt. En wat is die gave? Dat is Jezus Christus zelf die heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Zoals hij ook heeft gezegd, wie in mijn woord gelooft, zal leven in eeuwigheid. De Eucharistie kunnen we dus alleen maar benaderen met het geloof. Het is daarom ook dat men geloof moet bezitten om de Eucharistie te kunnen ontvangen. En Abraham toonde dit reeds aan nog voor de komst van Jezus. Hij als vader van de gelovigen. Hij geloofde, vertrouwde op God en ontvangt reeds van God wat aan hem wordt aangeboden. En ditmaal uit de hand van Melchizedek die brood en wijn aanbiedt. Als teken nu reeds van de Eucharistie die later voltrokken zal worden door Jezus Christus. En zoals we reeds zeiden, Melchizedek zal er ook nog woorden van zegening aan toevoegen. Hij zegende hem met deze woorden. Gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. Abraham is gezegend door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Melchizedek maakt onmiddellijk een verband met de schepping. En we hebben het reeds gezegd, de eerste maaltijd in de Bijbel was die van Adam en Eva net na de schepping. Zij zagen de schepping nog zuiver zoals ze was. Maar zij zullen ongehoorzaam zijn. Ze zullen geen vertrouwen hebben in de geboden van God. Ze vinden God misschien streng. Gewoon omdat ze niet begrijpen waarom God iets kan verbieden. En die eerste mens zal zondigen door te nemen wat hen niet toekomt. En dat zal een gevolg hebben in de erfzonde, als een soort van vervloeking. Nu bij Abraham, en dit is trouwens de tweede maaltijd besproken in de Heilige Schrift,

0: Abraham zal wel ontvangen wat van God komt. Hij zal wel geloof hechten en vertrouwen hebben in God. En in de plaats van een vervloeking komt er nu een zegening. Voor ons als christenen heel belangrijk, zeer speciaal als we de Eucharistie vieren. De Eucharistie wordt ontvangen door God. En in het geloof ontvangen we Jezus Christus echt. Hij die werkelijk aanwezig komt midden onder ons. En als we hem ontvangen, ja, dan worden wij gezegend. Dan ontvangen wij van God bovenop het voedsel en de kracht dat dat voedsel geeft, ook nog zegening. En de zegening van Melchizedek gaat zelfs nog verder. Gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. Zie daar het voedsel dat we ontvangen, ook in de Eucharistie. Een voedsel dat ons de kracht geeft om tegen de vijand te vechten. En wat is die vijand? Wel, dat is altijd die geestelijke strijd tegen het kwade dat wij moeten voeren, omdat wij zijn meegegaan met die zonde van ongehoorzaamheid, van wantrouwen aan God. Ja, mogen wij vandaag misschien vragen dat ons geloof een geloof zou zijn zoals dat van Abraham, die niet zelf neemt wat hij denkt dat hem toekomt, maar die ontvangt. Hij is de gelovige die durft ontvangen van God. Ook wij moeten meer ontvankelijk zijn voor de gave van God, die volledig is in Jezus Christus. Zeer speciaal wanneer hij komt tot ons in het brood des levens. En als we geloven en eten van dat brood, dan zullen we leven in eeuwigheid. En zo hebben we gelezen in het boek Genesis, hoofdstuk 14, versen 18 tot en met 24. We lezen nogmaals. En Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan, omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden. Gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij alleen de mensen terug, de buit kunt u zelf houden. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en aarde gemaakt heeft, ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag 16 juni, dinsdag in de 11e week door het jaar. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. De liefde vervult de gehele wet. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft mij bij. Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards, omdat ik steeds let op wat gij beveelt. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften, als honing zijn zij in mijn mond. Door uw bevelen word ik verstandig en keer ik mij af van de slechte weg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De liefde vervult de gehele wet. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, laait dan uw gramschap telkens op. Denk aan uw volk dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit, de Sion die gij als uw woonplaats hebt gekozen. Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest. Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders en plaatsen er hun standaard als trofee. Zoals men met de aksen wegbaant door het oerwoud, zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in. Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd. Zij zeiden, laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land. Wij zien geen tekens meer, wij hebben geen profeet meer. Geen onzer weet tot hoever dit moet gaan. Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen, laat gij uw naam monteren zonder eind. Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen? Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht, de kop verpletterd van de monsters der rivier. De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld en hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn. Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen, en diepe stromen hebt gij drooggelegd. Aan u behoort de dag en ook de nacht. Gij hebt aan zon en maan hun plaats gewezen. De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd.
Bedenk dan, Heer, de vijand lacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd. Geef niet uw duiven aan de havikprijs. Vergeet niet achteloos het leven van uw kinderen. Maar denk aan uw verbond. De maat is vol. Uit alle holen en speellonken loert de boosheid. Stel het vertrouwen der verdrukten niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven. Reis op, God. Neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten, dag na dag. Blijf voor de kreten van uw vijanden niet onverschillig. Het tieren van uw tegenstanders houdt niet op. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Uit het boek Deuteronomium. Is in een of andere stad een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet ge niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. Ge moet die integendeel wijd open doen en hem alles lenen wat hij tekort komt. Gij kent de nood van de misdeelde, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef
1: ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder.

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio kardinaal Humes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyadi van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gaven van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft, uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel, broeder Fadi Ziyadi.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Pater Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon, een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders. Pas daarna, toen ik in het klooster was ingetreden, heb ik Franciscus echt leren kennen. Toen ik zijn spiritualiteit van binnenuit ontdekte, raakte dat mij diep. Ik had het gevoel dat ik eindelijk vond waarnaar ik al zo lang zocht in de kerk. Eenvoud, vreugde en nabijheid tot de mensen. Spontaan, echt, zonder masker. Toen de heilige vader, paus Leo XIV, dit jaar van de heilige Franciscus aankondigde, was ik eerst verrast. Binnen de Franciscaanse familie waren we al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte. Want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle levend en ten volle van God kan zijn. Zelf voel ik mij vaak nog ver verwijderd van het ideaal van de heilige Franciscus. Ik probeer eenvoudig mijn persoonlijke roeping te leven waartoe ik mij geroepen voel. Het brengt mij echt vreugde wanneer mensen in mij iets authentiek Franciscaans herkennen.
2: En tot u, beste broeders en zusters, weldoeners van Kerk in Nood, wil ik tot slot deze woorden richten, woorden van Jezus die Franciscus met heel zijn hart lief had. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan Kerk in Nood begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerkenoot een voertuig voor de pastorale activiteiten van de Zusters van de Goddelijke Wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde voor Christus die het leven van Franciscus van Assisi kenmerkten. Het herinnert ons eraan het evangelie met vreugde te beleven, de armoede van geest te omarmen en Christus te zien in de armen, de zieken en heel de schepping. Als Franciscanen in onze missie hier in Timor-Leste is onze roeping om met mededogen en nabijheid te dienen. Door pastoraal werk, de vorming van jonge zusters, de begeleiding van kinderen en gezinnen en de zorg voor zieken en ouderen streven wij ernaar instrumenten van vrede en hoop te zijn. Geïnspireerd door de heilige Franciscus verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voor te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Moge de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenken. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
0: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
1: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord, of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in Centraal-Westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
0: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waarbij bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
1: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Abbas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun stemmen samen als een gezamenlijk verlangen naar vrede.

0: Abbas, ik kom boven samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerk in Nood met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties en ondersteunen ze jonge moeders en hun baby's met verpleegkundige zorg. Op dit moment zijn er 11 FMM-zusters in Ethiopië en allemaal komen ze uit het buitenland. Voor hun levensonderhoud en hun missie zijn ze afhankelijk van steun uit Rome en van hulp van buitenaf. Daarom hebben ze Kerk in Nood om steun gevraagd, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. De hulp bedraagt €800 per zuster. Wilt u meehelpen?
2: Dit is Kerk in Nood.
3: In de Filipijnen steunt Kerk in Nood de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
3: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerk in Nood wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
3: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge, onder leiding van Inias Tevelijn, met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat €425 voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt $480. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het Koptisch katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het Onbevlekt Hart van Maria werden in 1859 in Caïro

0: gesticht. Sindsdien zette zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leidden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerkinoot gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van hun werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Cairo luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunde Kerk in Nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden, de mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwe en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft, omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is. Zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
0: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van €40.000. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
1: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt Kerkenoot het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u nu graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven, niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat Gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt Gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij die opengewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Of in het Engels, make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van de heilige Franciscus. Tot volgende maand.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook in deze aflevering zullen we voor een voorlaatste keer stilstaan bij de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje. En zullen we kijken naar het allerlaatste deeltje dat hij doorgebracht heeft, onder meer op de Canarische eilanden Gran Canaria en Tenerife, waar de paus bijzondere aandacht heeft willen vragen voor een bepaalde problematiek. We hoorden reeds hem aan het woord in het Spaanse parlement in Madrid, waar hij toen de wetgevers eigenlijk heeft, de wetmakers, toegesproken over de waarde van de persoon. In een tijdperk van groeiende technologie en kunstmatige intelligentie, waar het voor de mens moeilijk is om te voorspellen waar het juist zal heen gaan, zeker aan de snelheid van de huidige ontwikkelingen, thema ook van de eerste encycliek van het pontificaat van paus Leo XIV, heeft er dus de aandacht willen vestigen op de menselijkheid. Wat maakt ons eigenlijk tot mensen? Aandacht gevraagd voor het menselijke leven, van de conceptie tot het natuurlijke einde. En zeer zeker ook voor aandacht voor de allerarmsten, de allerkleinsten. Diegenen die het moeilijk hebben. Wel, als we spreken over moeilijkheden en we bevinden ons in de buurt van een deel van de wereld waar een overgang wordt gemaakt van het ene continent naar het ander, van de ene economische realiteit naar de andere, dan spreek ik over de vluchtelingenproblematiek. Wel, dan zijn deze eilanden zeer zeker een plaats waar mensen naartoe komen om een betere toekomst te zoeken, vaak met gevaar voor eigen leven. U herinnert zich ongetwijfeld dat paus Franciscus onder meer naar het eiland Lesbos is getrokken aan de Middellandse Zee, waarbij hij ook in Lampedusa een bezoek heeft gebracht. Dat heeft paus Leo ook al gedaan, wel om aandacht te vragen voor dit soort problematiek. Voor vele mensen zullen zij Gran Canaria, Tenerife associëren met vakantie. Maar voor deze mensen, de vluchtelingen, de migranten, is dat natuurlijk een totaal andere realiteit. Ze komen dan aan in een land dat eigenlijk behoort tot Spanje. Tot die leefwereld, zeg maar, die levenswereld van Europa, Spanje en de gebieden en de wetten die er ook mee te maken hebben. En worden dan opgesloten. Ook al zijn het vaak mensen die eigenlijk niet misdaan hebben, het is een problematiek uiteraard die we allen wel kennen, die we al gezien hebben, sommigen onder u misschien zelfs ook al mee rechtstreeks in contact zijn meegekomen. De Heilige Vader wou dus met dit deeltje van de reis ook aandacht vragen voor deze problematiek. Om 8:30 op donderdag 11 juni is hij vertrokken de luchthaven van Barcelona naar Las Palmas de Gran Canaria. De aankomst van de Heilige Vader 10:50, om dan om 11:40 een ontmoeting te hebben met de organisaties die werken voor en met migranten. Zo was de Heilige Vader aanwezig in de haven daar op Gran Canaria om een bezoek te brengen aan een opvangcentra. Hij werd er verwelkomd door de bisschop van de Canarische eilanden, monsieur José Mazuelos Pérez, ook door de premier van Spanje, Pedro Sánchez Pérez Castejón, door de algemeen directeur van Puertos Canarios, de regering van de Canarische eilanden, José Gilberto Moreno García, en de burgemeester van Mogán, Onalia Bueno García, de bisschoppelijk vicaris van het vicariaat van het Zuiden, Don Antonio Juan López González, en ook de vicaris voor sociale, pastorale en menselijke ontwikkeling, Don José Ramón González Santana. Eveneens aanwezig was de directeur van de diocesane Caritas voor de Canarische eilanden, Don Gonzalo Marrero Rodríguez, en een afgevaardigde voor de pastorale zorg voor migranten, Don Víctor Domínguez González. De paus werd verwelkomd met een lied, er waren ook welkomstwoorden van de bisschop van de Canarische eilanden, en vervolgens kon hij luisteren naar getuigenissen van een reddingswerker die op zee werkt en helpt dus om mensen die in gammele bootjes zijn gestapt en in nood raken onderweg naar een ander land, op zee in nood raken. Tito Villarmea en ook een vrijwilligster van Caritas kwam aan het woord, Maria Regis Aleman Cruz, en ook een slachtoffer van mensenhandel. De paus luisterde tot slot nog naar de getuigenis van een Latijns-Amerikaanse onderneemster die ook haar middelen inzet om deze mensen te helpen. Na de overhandiging van een geschenk en ook mooie ontmoetingen tussen de Heilige Vader en enkele migranten, heeft de paus een toespraak gehouden. We gaan daar nu naar luisteren. U hoort de woorden van paus Leo XIV in de haven op Las Palmas de Gran Canaria.
3: Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio.
2: Dierbare broeders en zusters, we hebben zojuist een van de meest uitdagende passages uit het Evangelie gehoord. We weten dat ditzelfde hoofdstuk ook een waarschuwing bevat die geen enkele gelovige lichtvaardig mag opvatten. Vandaag, aan de oever van de zee, wordt het woord concreet. Hier komen vele gekwetste levens aan, van bijna alles beroofd, maar nooit, nooit van hun waardigheid. En hier rukt het evangelie ons weg uit de comfortabele positie van toeschouwer en plaatst ons tegenover de broeder die aankomt. Het vraagt ons of wij Christus hebben weten te herkennen in hen die aan land komen, getekend door angst, honger en geweld, na de woestijn, de nacht en de zee. Zoals u kunt zien, draag ik de ring die de vissersring wordt genoemd. De naam zelf voert ons naar het meer van Galilea, waar Christus Petrus riep en tegen hem zei: van nu af aan zul je visser van mensen zijn. De kerk heeft dat vers gelezen als een beeld van haar missie. Maar hier en op plaatsen als El Hierro krijgt die opdracht een letterlijke en pijnlijke betekenis. Dat eiland, klein in omvang, maar groot in menselijkheid, heeft duizenden mensen zien aankomen die uit hun land waren weggerukt en aan de kwetsbaarheid van een cayuco waren toevertrouwd. Er zijn mensen die op zee zijn gered. En er zijn talloze, levenloze lichamen uit het water gehaald. En daarom kan de opvolger van Petrus zich niet onverschillig tonen tegenover deze aankomsten. De kerk kan deze wateren niet negeren. Nog enige plaats waar honger, dorst, geweld, angst of ballingschap de menselijke waardigheid blijven schenden. De volgelingen van Jezus kunnen de roep van hen die in de duisternis schreeuwen niet als iets vreemds beschouwen. In de Bijbelse taal kan de zee een beeld zijn van dreiging, duisternis en chaos. Daar verschenen de Leviathan, symbool van de verslindende kracht en Rachab, een naam die de hoogmoed oproept van de machten die zich tegen God en tegen het leven keren. Ook vandaag de dag zijn er monsters die in deze zeeën rondzwerven. Maffia, die handelen in wanhoop, mensenhandelaars die vrouwen en kinderen tot slavernij brengen, en de onverschilligheid van velen, die toestaat dat de armen worden opgeslokt door uitbuiting of vergetelheid. Maar het geloof blijft niet verlamd staan tegenover de macht van de zee. Wij geloven in een God die de chaos bedwingt, het kwaad een grens stelt en een weg baant wanneer de dood de overhand lijkt te hebben. Zo heeft het volk van Israël dat ervaren, toen het de Rode Zee doorkruiste om uit de slavernij te komen en op weg te gaan naar de vrijheid. En zo aanschouwen we hem in Christus die over het water loopt en tegenover de storm een soeverein woord uitspreekt. Zwijg, wees stil. En die stem blijft weer klinken tegen de krachten die zoveel van onze broeders en zusters verslinden, tot slaaf maken en afdanken. Waar Christus de zee beveelt te zwijgen, kan de kerk niet zwijgen tegenover hen die aan haar wateren zijn overgeleverd. Bedankt voor de getuigenissen. Bedankt dat jullie ons eraan hebben herinnerd wat het betekent om levens te redden. Maria, bedankt dat je ons aan hebt herinnerd wat Caritas, de parochies en zoveel mensen elke dag doen. Jouw woorden laten ons zien waar de verandering in onze blik begint. Wanneer de migrant niet langer één van de velen is, niet langer een categorie of een cijfer. Pas dan begrijpen we dat dat meisje onze dochter zou kunnen zijn. Dat die gezichten deel uitmaken van onze familie. En dan heeft het geweten geen excuses meer. Barmhartigheid begint met kleine gebaren. Een paar koekjes en wat melk. Andere keren 5 broden en 2 vissen. Het gaat er niet om alles op te lossen, maar om alles in Gods handen te leggen en aanwezig te zijn waar de mens lijdt, waar de middelen niet toereikend zijn en er geen gemeenschappelijke taal is, maar waar gebaren nog steeds kunnen spreken. Hartelijke dank aan allen die zich inzetten voor hulpverlening, opvang en begeleiding. En zo getuigen dat concrete barmhartigheid vele levens kan redden en veranderen. Dierbare Blessing, ook al ben je er vandaag niet bij, je stem is er wel. Bedankt dat je je verhaal met ons hebt gedeeld. Je naam betekent zegen en herinnert ons eraan dat elk mensenleven een zegen van God is. Niemand kan het kopen, verkopen, gebruiken of weggooien. Want in iedere mens straalt het beeld en de gelijkenis van de Schepper. Je vertelde ons dat je je land hebt verlaten niet omdat je dat wilde, maar omdat er geen andere keuze was. In je woorden horen we het drama van zoveel mensen die gedwongen zijn te vertrekken omdat armoede, oorlog, bedreiging of uitbuiting elke andere weg voor hen heeft afgesloten. Ik zou willen dat deze boodschap jou en vele andere vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en uitbuiting bereikt. Wanneer anderen een prijs op je lichaam hebben gezet, heeft God nooit opgehouden jou te zien als een persoon van onschatbare waarde. Als ze je wilden opsluiten in een verleden van pijn, blijft God over jou een belofte van toekomst uitspreken. Als ze je als een ding hebben behandeld, wil de kerk jou vandaag zeggen: je bent een dochter, je bent een zuster, Je bent een zegen. Je leven behoort niet toe aan diegenen die je kwaad hebben gedaan. Je lichaam behoort niet toe aan degenen die misbruik van je hebben gemaakt. Je dagen behoren niet toe aan diegenen die ze aan angst wilden ketenen. Jouw leven behoort aan God toe en behoudt een waardigheid die niemand je kan ontnemen. En wij willen met je meegaan, totdat die waarheid weer van zich laat horen, sterker dan de pijn. Dierbare migranten, voordat ik verder ga, wil ik mijn respect betuigen voor jullie waardigheid. Jullie zijn geen nummers, geen dossiers. Jullie zijn mensen met een familie en een thuis dat jullie achter jullie hebben gelaten, met dromen die niemand het recht heeft te minachten. Maar ik wil jullie ook zeggen dat jullie leven beschermd moet worden. Geef jullie bestaan niet uit handen aan diegenen die ermee handelen. Geloof niet wie jullie een gemakkelijk paradijs belooft in ruil voor jullie lichaam, geld, stilzwijgen of vrijheid. Die valse beloften zijn een sirenenzang. Het zijn industrieën van de dood. Jullie drama moet een gewetensonderzoek worden voor de landen van herkomst, die omstandigheden van vrede, gerechtigheid en ontwikkeling moeten scheppen. Voor de doorreislanden, die geroepen zijn om de zwakken te beschermen en niet over te laten aan criminele netwerken. Voor Europa, dat de menselijke waardigheid niet kan verkondigen en er niet aan mag wennen dat de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan begraafplaatsen zonder grafstenen zijn. Voor de internationale gemeenschap die geroepen is tot effectieve en volhardende samenwerking. Ook de kerk moet zich hierdoor aangesproken voelen. De opvang van migranten mag geen bijzaak zijn. Nog mag deze enkel aan enkele vrijwilligers worden overgelaten. We knielen voor het altaar om Christus te aanbidden die aanwezig is in de Eucharistie, van wie we de kracht en motivatie ontvangen om naast de liefde te beoefenen. En daarom kunnen wij niet zomaar voorbij gaan aan de cayucas en pateras. Want uit het gebed vloeit elke dienst voort en daar keert elke inzet naar terug. Vanaf dit eiland zou ik willen dat de stem van diegenen die vandaag hebben gesproken diegenen bereikt die beslissende verantwoordelijkheden dragen. Civiele autoriteiten, parlementen, regeringen en internationale organisaties. En ook de christelijke gemeenschappen, de andere religieuze tradities en alle mannen en vrouwen van goede wil. Het volstaat niet om de aankomsten te beheren, cijfers te verspreiden, de grenzen te versterken of te treuren om de doden wanneer ze reeds gestorven zijn. Elke boot die aankomt, brengt niet alleen migranten mee. Hij brengt een vraag met zich mee. Wat voor wereld hebben wij opgebouwd als zoveel broeders en zusters de dood moeten riskeren om het leven te zoeken? De menselijke waardigheid vereist legale, veilige routes, hulp en bijstand, daadwerkelijke samenwerking tegen mensensmokkelaars, effectieve bescherming van slachtoffers, serieuze opvang- en integratieprocessen en beleid dat iedereen in staat stelt om in eigen land in waardigheid te leven. Als er een recht bestaat om een toevluchtsoord te zoeken wanneer het leven wordt bedreigd, bestaat er ook het recht om niet te hoeven migreren. Het recht om in eigen huis te blijven zonder honger, zonder oorlog, zonder vervolging, zonder geweld, zonder dat het land onbewoonbaar wordt, zonder dat corruptie het brood van de armen wegneemt, zonder dat wapens de toekomst van kinderen vernietigen. Wij mogen er niet aan wennen om de doden te tellen. De menselijke waardigheid heeft geen paspoort en verliest ook geen waarde wanneer zij een grens overschrijdt. Moge de God, die aan het einde van het leven ons zal beoordelen op de liefde, en ons toestaan hem vandaag te herkennen in de armen en de vreemdelingen, en ons bevrijden van de neiging om naar het leed van anderen te kijken alsof het ons niet aangaat. Mogen onze lieve vrouw van de Karmel, degene die zijn aangekomen begeleiden, degene die hun dierbaren hebben verloren, troosten, degene die hen opvangen, ondersteunen en in ons allen de moed tot barmhartigheid doen ontwaken. En dat de geschiedenis ons niet mag verwijten dat we het leed van diegenen die lijden hebben veranderd in een vertrouwd landschap langs onze kusten. Want vandaag, hier aan de kust, vraagt elk leven dat hier aankomt ons wat er nog over is van onze menselijkheid. En vroeg of laat zal blijken of we deze menselijkheid hebben weten te bewaren of dat we de onverschilligheid voor ons hebben laten spreken. Hartelijke dank. De woorden van Paus Leo XIV. Ja, een duidelijke verwijzing. Zoals de Heilige Vader het zelf zegt, het schopt ons een geweten, zoals men dat zegt. Aan het einde van deze bijeenkomst, voordat hij zich begaf naar het kapelletje van de maagd van de berg Karmel, voor de zegening van een kruis dat gemaakt werd van het hout van een migrantenboot, bracht de paus een bloemenhulde ter nagedachtenis aan de slachtoffers van migratie over zee. Een aangrijpend moment, en dat was het ook eigenlijk, al deze ontmoetingen tussen de Heilige Vader en tal van migranten, mensen die hen hebben en houden, omwille van welke reden dan ook, hebben achtergelaten op zoek naar een betere toekomst. Een duidelijk boodschap opnieuw van Paus Leo XIV tijdens deze apostolische reis. Om 13:30 volgde er een ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de religieuzen, seminaristen en ook pastorale werkers in de kathedraal die toegewijd is aan de heilige Anna. Per wagen is hij dus naar daar gegaan voor de ontmoeting met de kerk. Bij het overstappen ontving de paus de gouden sleutel van de stad uit handen van de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria, mevrouw Carolina Darayes. Bij zijn aankomst dan werd de paus verwelkomd door de bisschop van de Canarische eilanden, door de deken van het kapitel van de kathedraal, die hem het kruis en het wijwater hebben overhandigd voor de besprenkeling, en door twee kinderen die hem een bloemenboeket aanboden. Na de verwelkoming door de bisschop en ook de lezing van het evangelie volgde getuigenis van een priester en de getuigenis van de secretaris-generaal voor de pastorale zorg. We gaan luisteren naar de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens deze ontmoeting in de kathedraal en natuurlijk ook ontmoeting met de katholieken van Gran Canaria.
4: Queridos hermanos obispos, señor, los acompañen, queridos sacerdotes, diáconos, religiosos.
2: Dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare priesters en diakens, broeders en zusters in het religieuze leven, seminaristen, broeders en zusters in Christus Jezus. Het is voor mij een grote vreugde om deze ontmoeting met u te mogen delen. Dank voor het warme onthaal, voor uw vriendelijke aanwezigheid, voor uw getuigenissen, die de weerspiegeling zijn van een levende kerk, in wie hart weerklank vinden de vreugden en de hoop, de smarten en de angsten van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van allen die lijden.
4: De los pobres y de cuantos sufren.
2: Ik kom naar deze eilanden als vader en broeder in het geloof. Met u ben ik christen en voor u bisschop. Ieder van ons heeft verschillende gaven en bedieningen ontvangen voor de opbouw van het lichaam van Christus, zoals we hebben gehoord in de lezing uit de brief aan de Efeziërs. En dit is de oproep van de Heer die vandaag opnieuw in onze harten weer klinkt en onze roeping en missie bevestigt. Samen de kerk bouwen, gegrondvest op Christus, de hoeksteen, bouwen aan het goede, onze verschillen in harmonie brengen en verenigd werken ten behoeve van iedereen. Ik zou graag willen dat we samen nadenken over twee houdingen in ons christelijk leven die we in gedachten moeten houden om wijze architecten te zijn bij de opbouw van de beschaving van de liefde. Jullie, inwoners van de Canarische eilanden, van geboorte of van keuze, volk van God op pelgrimstocht in de door de Atlantische Oceaan omringde landen, hebben het voorrecht om elke dag te genieten van de majestueuze aanwezigheid van de zee. Men zegt dat in de ogen van een eilandbewoner dat beeld, dat de smaak

0: zijn voor afstand en scheiding, voor uitdaging en de weg die moet worden afgelegd. We gaan zo meteen verder met deze gedachten van Paus Leo XIV, die dan verder verwees ook naar de heilige Augustinus. Dat hoort u zo meteen. We gaan eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug voor het vervolg van onze verslaggeving over de apostolische reis van Paus Leo XIV in Spanje, meer bepaald het laatste deel, namelijk het bezoek aan Las Palmas de Gran Canaria en Tenerife. Dat is voor zo dadelijk.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunquat usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij verder gaan in onze verslaggeving over de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Spanje. En waren ondertussen aangekomen aan het laatste luik, het bezoek aan de Canarische eilanden, meer bepaald Gran Canaria. In zijn ontmoeting met de lokale kerk ging de Heilige Vader verder in zijn gedachtenopbouw en verwees naar de heilige Augustinus.
4: Este proposito nos dice San Agustín. Si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre...
0: In dit verband zegt de heilige Augustinus ons: het is alsof iemand ver van zijn vaderland ziet en er de zee tussen ligt. Hij ziet waar hij heen moet, maar heeft geen manier om er te komen. En zo is het met ons, die stabiliteit willen bereiken waar het is, Wat is, maar er ligt de zee van deze eeuw tussen. Opdat wij ook het middel zouden hebben om te gaan, is hij vandaar gekomen naar wie wij wilden gaan. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons het hout verschaft waarmee we de zee kunnen oversteken. Niemand kan immers de zee van deze eeuw oversteken tenzij hij gedragen wordt

0: door het kruis van Christus. Dit is de eerste houding die ons leidt om door de wateren van het leven te varen en het doel, het hemelse vaderland, te bereiken, het kruis van Christus omarmen. Dierbare broeders en zusters, de heiligen hebben het verlangen naar God ervaren en toen zij de stormen van het leven moesten trotseren, hebben zij Jezus in hun boten opgenomen, op hem vertrouwd, het kruis omarmd en zo de golven van onzekerheid en angst tot rust gebracht. Een voorbeeld hiervan in deze gezegende streken is onder vele anderen de eerbiedwaardige Antonio Vicente González, diocesaan priester en ook bekend als de Goede Herder van de Canarische Eilanden. Zijn leven, getransfigureerd door de goddelijke genade, spoort ons aan om het kruis van Christus te dragen en hem te volgen, als getrouwe getuigen van het evangelie in deze nieuwe tijd van de geschiedenis, die niet vrij is van onrust en tegenstrijdigheden, om zo het beloofde doel te bereiken. De eerste richtlijn is dus het kruis van Christus te omarmen. En jullie doen dat bijvoorbeeld dagelijks door zoveel broeders en zusters te begeleiden die gekruisigd zijn door de drama's van het leven en hen te helpen hun lasten te dragen, als Simon van Cyrenes. Ik dank jullie voor dit genereuze werk van naastenliefde en barmhartigheid. Ik wil ook nog een andere houding benadrukken. Het koesteren van een eucharistische spiritualiteit. Dit sluit aan bij de eeuwenoude traditie die in deze prachtige kathedraal in ere wordt gehouden. De regen van bloemenblaadjes voor het Allerheiligste Sacrament op Hemelvaartsdag, als teken van de geestelijke en hemelse zegeningen die de Heer uitstort terwijl hij ten hemel stijgt. Dat gebaar van devotie door zoveel generaties in de loop der tijd heeft een diepe betekenis. Het doel van onze weg is de ontmoeting met Christus, het centrum van het christelijk leven waarvoor wij onze knieën buigen in aanbidding, waar rond wij ons verzamelen en één lichaam vormen en samen met wie wij ons aanbieden als een levend, heilig en God welgevallig offer. Het concilie zegt ons, de gelovigen die deelnemen aan het eucharistisch offer, bron en hoogtepunt van het hele christelijke leven, offeren aan God het goddelijk slachtoffer en zichzelf daarmee, zodat allen concreet de eenheid van het volk van God tonen. Het cultiveren van een eucharistische spiritualiteit betekent dan ook het verdiepen van een spiritualiteit van kerkelijke eenheid in de liefde. Laten wij van ons leven een antwoord maken op het verlangen van Jezus, opdat allen één mogen zijn, opdat de wereld gelooft. Een concrete wijze om deze spiritualiteit van gemeenschap tot uiting te brengen, is de christelijke solidariteit. Want de eenheid met Christus is tegelijkertijd eenheid met alle anderen aan wie Hij zichzelf schenkt. Daarom moedig ik u aan om iedereen de liefde te blijven schenken die u op uw beurt van de Heer hebt ontvangen. Een liefde die tot voeding wordt in het verwelkomen, het luisteren, de nabijheid en de zorg voor de zwaksten. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij in huis op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen mij bezoeken. Dierbare kerk op weg op de Canarische eilanden, in de voetsporen van de heiligheid van zoveel mannen en vrouwen die u zijn voorgegaan, die hun leven hebben opgeofferd in gemeenschap met het offer van Christus aan het kruis, moedig ik u aan om vast in hem geworteld verder te gaan, om moedig te blijven varen in deze nieuwe tijd van de geschiedenis, Wanneer jullie moeilijkheden tegenkomen, sla dan de blik omhoog en vraag de Heilige Geest om de genade om verenigd te leven in geloof, hoop en liefde. Deugden die als drie sterren aan de hemel van ons geestelijk leven schijnen om ons naar God te leiden. Mogen de Heilige Maagd Maria, Stella Maris, ons begeleiden op deze reis, ons helpen om de zee op te gaan en zo de veilige haven te bereiken van de definitieve ontmoeting met haar Zoon, Jezus Christus. Ik dank u.
1: Hacia Dios. Que la bienaventurada Virgen María, Stella Maris, nos oriente en nuestra travesía, nos ayude a remar mar adentro y así lleguemos al puerto seguro del encuentro definitivo con su Hijo Jesucristo. Gracias.
0: U hoorde de woorden van Paus Leo XIV tot de particuliere kerk op Gran Canaria. En dat in ontmoeting met de bisschoppen, priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en pastorale werkers. Daarna begaf de Heilige Vader zich te voet naar het bisschoppelijk paleis van Las Palmas de Gran Canaria, waar hij lunchte met de bisschop en enkele andere genodigden. Om 18:30 heeft hij de heilige mis gecelebreerd in het stadion van Gran Canaria en daar gaan wij een volgende keer zeker mee verder. Voor een allerlaatste keer zullen we dan terugblikken op de apostolische reis. We verwachten trouwens ook dat voor de komende generale audiëntie op woensdag 17 juni de Heilige Vader dat ook zal doen en terug zal blikken op die apostolische reis. Dat staat ons toe om de dag daarna aandacht te hebben, zeg het dan voor de laatste keer, aan deze apostolische reis. En zullen we het nog hebben over onder meer deze heilige mis in het stadion van Gran Canaria en het bezoek aan Tenerife voordat hij terugkeerde met het vliegtuig naar Rome. Wel, dat was bijna niet gelukt. Dat had te maken met een technisch probleem. Maar gelukkig heeft de paus een hele goede koninklijke vriend die dat heeft kunnen oplossen. Daar hebben we het een volgende keer over. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij delen vandaag graag met u het levensverhaal van de heilige Lutgardis van Tongeren, die wij vandaag in Vlaanderen gedenken. Ook lichten wij enkele programma's uit die u de komende dagen op onze radio kunt horen. Maar voor dit alles luisteren wij eerst naar het lied Rust van Reijer.

beste luisteraars. Vandaag, op deze dinsdag 16 juni, gedenken wij de heilige Lutgardis van Tongeren. Een van de zeer mooie heiligen die ons land rijk is. Maar wie was deze heilige Lutgardis, ook wel Lutgard genoemd? Wel, zij werd geboren in het jaar 1182 en stierf in 1246. Zij was een Vlaamse Cisterciënerzuster en een van de meest vooraanstaande mystici van de 13e eeuw. Zij werd geboren in Tongeren. En zij wordt vereerd, onder andere omwille van haar diepe devotie tot het Heilig Hart van Jezus, haar mystieke ervaringen en haar rol als geestelijke leidsvrouw. Haar leven, gekenmerkt door visioenen, wonderen en ascese, weerspiegelt een diepe toewijding aan Christus en een ingrijpende geestelijke ontwikkeling van een initieel wereldse gerichtheid naar een mystieke vereniging met God. Lutgardis' vroege leven werd meer bepaald door omstandigheden dan door religieuze ijver. Op 12-jarige leeftijd werd zij naar het Benedictinesse klooster van Sint Catharina nabij Sint-Truiden gestuurd. Niet vanwege een religieuze roeping, maar omdat haar bruidsschat verloren was gegaan door een mislukte handelszaak, waardoor een huwelijk onwaarschijnlijk werd. Aanvankelijk genoot zij van het sociale leven in het klooster. Ze was aantrekkelijk en hield van mooie kleding. Een keerpunt kwam echter in haar late tienerjaren, toen zij een visioen van Christus kreeg. Hij toonde haar zijn doorboorde zijde en riep haar op hem alleen lief te hebben. Deze ervaring bracht een diepgaande geestelijke ommekeer teweeg, waardoor zij rond haar 20e haar Benedictijnse roeping met grote toewijding begon te beleven. In 1205, op 23-jarige leeftijd, werd Lutgardis verkozen tot priorin van Sint Catharina. Zij vond deze functie echter zwaar en het Benedictijnse leven niet streng genoeg. Op zoek naar een meer beschouwend bestaan werd zij, volgens het visioen van Christus en het advies van haar vriendin, de heilige Christina de Wonderbare, rond 1208 geleid naar het Cisterciënzer klooster van Evier in Brabant. In Evier, waar de zusters Frans spraken in plaats van haar moedertaal Vlaams, vermeed Lutgardis bewust het leren van het Frans, om de stilte en afzondering te bewaren en zo haar mystieke verbondenheid met God te verdiepen. Haar leven in Evier werd gekenmerkt door buitengewone geestelijke gaven. Zij wordt beschouwd als de eerste bekende vrouw die de stigmata ontving. Tijdens een visioen van de heilige Agnes kreeg zij een wond nabij haar hart, die een blijvend litteken achterliet. Haar mystieke ervaringen omvatten onder meer levitaties, extases en een mystieke uitwisseling van harten met Christus, een voorloper van de latere devotie tot het Heilig Hart, zoals die bekend werd door heiligen als de heilige Margaretha Maria Alacoque. Daarnaast verrichten zij wonderen, zoals genezingen, en zij voorspelde gebeurtenissen, waaronder de dood van keizer Frederik II. Gedurende de laatste 11 jaar van haar leven was zij blind, een toestand die zij aanvaarde als een middel om zich minder door aardse zaken te laten afleiden. Haar ascetische praktijken waren opmerkelijk. Zo hield zij 3 maal een vastenperiode van 7 jaar, waarbij zij uitsluitend brood en vloeistoffen nuttigde. Elke vastenperiode droeg zij op voor een bijzondere intentie: de bekering van ketters, het heil van zondaars en het lot van keizer Frederik II.
Lutgardis ondersteunde ook de jonge Dominicanen en Franciscanenorden. Door haar gebeden en gastvrijheid kreeg zij de titel Mater Predicatorum, moeder van de predikers. In haar laatste visioen werd haar dood aangekondigd op 16 juni 1246, toen de dag na het feest van de Heilige Drie-eenheid, die zij doorbracht in gebed voor zondaars. De nalatenschap van Lutgardis leeft voort in haar bijdrage aan de christocentrische mystiek en de devotie tot het Heilig Hart. Haar relieken, die na de Franse Revolutie naar Ieter in Waals-Brabant werden overgebracht, worden daar nog steeds vereerd. Haar levensbeschrijving Vita Lutgardis, geschreven door de Dominicaan Thomas van Contempré, en latere werken zoals onder andere een werk van Thomas Merton, What Are These Wounds? Wat zijn deze wonden? Benadrukken haar geestelijke betekenis. Zij wordt vereerd vandaag op 16 juni. En zij is patrones van blinden, mensen met een beperking en vrouwen in het kraambed. Heilige Lutgardis van Tongeren, bid voor ons.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, u kan vanavond om 20 uur luisteren naar het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar de Limburgse stad Sint-Truiden. En daar hebben wij 10 gesprekken mogen voeren met wel zo'n 20 mensen in totaal. Dus er waren meerdere gesprekken waar we niet met 1 persoon, maar met veel personen gesproken hebben. In een heel aantal groepjes dus. En wij hebben hen een beetje het vuur aan de schenen gelegd om te weten te komen hoe goed zij konden antwoorden op onze religieuze vragen. Vragen over de Bijbel, over liturgie enzovoort. En vanavond kan u luisteren naar deze uitzending. Laten wij al eens proeven van een fragment. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
1: Nee.
2: Nee.
3: Ik ook niet.
0: Allebei nog nooit van gehoord?
2: Nee.
4: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
2: Nee.
3: Nee, nee. Nee.
0: Naam. Niemand?
2: Nee.
0: Van naam wel, of niet?
3: Nee.
2: Nee. Ook niet.
5: Nee.
6: Nee, ik ook niet.
7: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk niet.
8: Ik ook eigenlijk niet.
9: Ik heb je gehoord.
0: Oké, okay. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
9: Mijn tante luisterde soms.
6: Nee.
3: Nee.
0: Ook nog nooit van gehoord?
6: Nee.
10: Van gehoord wel, maar...
0: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt? Nee. Gewoon van naam, zegt iets.
11: Nee, nooit van gehoord.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
4: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
0: Ja.
4: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
0: 1 miljard luisteraars dan? Ja. Geen 1 miljard landen, want dat wordt moeilijk.
4: Dan, heel de wereld bedoel ik.
0: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven.
4: Rond... Ja, wacht. 20-tal? 20?
0: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
4: Ja, 60
0: landen.
12: Oké, jij eerst.
9: Ik denk rond 90.
0: Wil je wat iets anders gok?
13: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
9: Ja, dat is wel waar.
12: Ik denk 60.
8: Ja, ik denk ook 60.
13: Ik denk 30.
6: Ik denk 60 landen.
9: 90.
5: Rond 60.
6: Ik denk rond 60 landen. Ja.
7: Oh. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen.
8: Ik ga voor de 60 landen.
6: 60?
11: 60.
6: Ik denk ook 60.
11: Ik heb er geen idee van.
0: Gewoon een gokje wagen dan.
11: 60.
0: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament. Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee. Dus in het Oude Testament is er een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
1: De toren van Babel. Babylon?
3: De van Babylon.
1: Ja. De toren van Babylon, ja.
4: Dat weet ik niet meer.
0: Het is de toren...
4: Van Babel? Van Babel.
0: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
9: Wauw.
0: Iemand enig idee? Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
12: Is dat niet hemeltoren?
0: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we
3: zeggen.
0: Het is een plaatsnaam.
10: De toren van...
12: Is dat niet zo... Is het van België?
14: Nee.
10: Of van... Nee.
12: Het is dat niet van Israël of zoiets, zo daar rond?
10: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
11: Pyramide.
10: Denk ik.
11: Pyramide.
10: In is dat niet Egypte?
11: Oh la la.
13: Oh ja.
11: Pyramide.
13: Ja.
14: Nee, ik weet het niet. Weet het niet.
10: Nu het enige idee. Het begint met een B.
1: Oh.
12: Burj Khalifa.
1: Hey, bo.
10: Dat bestond nog niet. Hey, dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen.
1: Dat is heel
10: en
1: lang geleden.
10: Ja, ja, ja.
12: Ziet het niet, man. Weet jullie het?
11: Kunnen we joggen?
10: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Weet niet, heb je, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
1: Latijn.
10: Mooie gok, want niet Latijn. Nee.
11: Grieks.
10: Ik denk niet dat het gespecificeerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. En God ziet dat en God zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij... Zorg ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen, want we verstaan elkaar niet.
11: Maar gebaren taal. Ah, wie stulpje.
10: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
13: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het 6e leerjaar zat. Maar ja, ik weet dat niet meer.
7: Nee. Dat is nog aan het luisteren, dus ja.
13: Ja, jij moet je het niet.
1: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed... Daar kan ik niet op antwoorden.
5: Geen idee.
10: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
1: Nee.
10: Oké, dan wordt het moeilijk. het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
1: Mogen we weten welk land of is dat... een landnaam of is het een steednaam?
10: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
1: Ach, maar je moet het weten. Je bent dichtst bij Irak. Ik heb geen idee.
5: Geen idee.
1: Maar het ook niet.
10: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb je enig idee? Zeg?
1: Nee, geen idee.
10: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
7: Weet je...
8: Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik nog steeds niet kunnen beantwoorden.
7: Ja, ik heb geen idee.
10: Zegt het verhaal jullie iets of niet?
7: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
1: Ik weet niet.
10: Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
1: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
11: Dat weet ik niet.
10: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Oké, dus... heel, heel, heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. En daardoor konden ze heel goed samenwerken. En dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken, te bouwen. Om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
11: Dus zo... Dat weet ik niet.
10: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
11: Ik weet het niet. Van Babel.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Elke Dag Telt. We hebben nog een luistertip voor jullie voor de komende dagen. U kan namelijk morgen op woensdag om 7:15 s'avonds, om 20:15 dus, luisteren naar het programma Katovisie. En daarin wordt u de film Master and Commander, The Far Side of the World, gebracht. Dit is een Amerikaanse avonturenfilm uit 2003, geregisseerd door Peter Weir. Het gaat om het Britse fregat, de HMS Surprise, dus een oorlogsschip van de Britten, en om een Frans oorlogsschip, de Acheron. En zij gaan met elkaar in gevecht aan de kust van Zuid-Amerika. Deze film speelt zich af begin de 19e eeuw tijdens de Napoleontische oorlogen. Laten wij luisteren naar een fragment.
1: En laten we nu samen de film Master and Commander beluisteren. We zijn in april 1802. Napoleon is alleen heerser in Europa. Alleen de Britse vlot kan hem nog stoppen. Oceanen zijn nu het oorlogsterrein. We zijn op een schip, de Surprise. Dit schip heeft 28 kanonnen en 197 bemanningsleden. Ze varen aan de noordelijke kust van Brazilië. En ze krijgen de volgende orders. Aan kapitein Jack Aubrey, onderschept Frans oorlogsschip Acheron, die de oorlog naar de Stille Oceaan wil brengen. Zink, brand of pak het schip. De Britse oorlogsschip Surprise is dus op zoek naar de Franse oorlogsschip Acheron. En momenteel is er zware mist en dus weinig zicht. Plots slaat een soldaat, een onderofficier, alarm. Hij heeft iets gezien. De naam van de onderofficier is Hollum. Samen met een andere onderofficier, Callamy, besluiten ze om iedereen wakker te maken.
2: We shall beat to quarters!
1: Alle hens aan dek, alle hens aan dek, wakker worden, slaapkoppen, opstaan, kom op. De kapitein komt meteen kijken. Wanneer deze aan Hollum vraagt wat hij gezien heeft, kan de jonge onderofficier niet echt antwoorden.
3: I don't know, sir. It was only for a moment. I thought I saw a shape.
4: Did you see it, Mr. Callamy?
5: No, sir.
4: Well, you did the right thing, Mr. Hollum. Go to your stations. Deck's yours, Tom.
3: Sir.
1: Ik weet het niet, kapitein. Het duurde maar eventjes. Ik dacht dat ik een schaduw zag. Heb jij het gezien, meneer Callamy?
6: Nee, kapitein.
1: Je hebt goed gehandeld, zegt kapitein Jack aan Hollum. Keer terug naar jullie posten. Daarna zegt hij tegen zijn eerste luitenant, Tom Pullings, neem het dek over, Tom. Ja, meneer, antwoordt Tom. Enkele momenten later kijkt kapitein Jack opnieuw met zijn verrekijker. Hij vermoedt ook iets gezien te hebben. En dan ziet hij plots een grote vuurflits. Er wordt net een kanon afgevuurd. Hij roept zo luid hij kan, naar beneden! Alle hoofden naar beneden!
7: Down! All hands down! Down!

0: Het schip wordt beschoten. Als het gedaan is, roept de kapitein meteen: terug naar jullie posten, schaderapport alstublieft. Iedereen gaat op post. Het zal een serieuze strijd worden. De kapitein geeft nog enkele orders.
1: Load to the log, Mr. Watt. Engaged enemy frigate at 6 bells. Straight at him, Mr. Mowat.
2: Straight at him, sir.
0: Noteer in het logboek, meneer Watt. In gevecht met vijandelijke fregat om 6 uur. Daarna zegt de kapitein tegen de persoon die aan het roer is: rechterop af, meneer Mowat. Rechterop af, meneer, antwoordt de man. Er vallen veel gewonden en doden. En ook het schip is zeer zwaar beschadigd. Het roer is kapotgeschoten. En dus kunnen ze de boot niet meer besturen. Terwijl het Franse schip Achon de aanval doorzet op het zwaar beschadigd Britse schip de Surprise, proberen ze zo snel mogelijk de mist in te geraken, in de hoop om zo te kunnen ontkomen aan een zekere dood. Het lukt hen. Ze zijn veilig. De Acheron kan hen niet meer zien. Kapitein Jack gaat naar de dokter aan boord, dokter Stephen. En hij vraagt hem:
3: so, what's the butcher's bill?
4: 9 dead, 27 wounded.
0: Hoeveel slachtoffers zijn er? Vraagt de kapitein. 9 doden en 27 gewonden, antwoordt dokter Stephen. Het is avond. De kapitein komt samen met zijn hoofdofficieren. Ook de dokter is aanwezig. Kapitein Jack verrast zijn mede-officieren wanneer hij zegt dat ze niet naar huis varen. Maar voor reparaties hebben we een haven nodig en de Acheron zoekt ons misschien nog, zegt een officier. We kunnen het schip repareren, hier waar het ondiep is, antwoordt Jack. Zoals je zei, Mr. Allen, trekt ze de oorlog naar de Zuiderzeeën. We moeten haar stoppen. Met alle respect, maar het is een beter schip. Ze is onbereikbaar voor ons, antwoordt een ander officier. Ze kan al halfweg naar Kaap Hoorn zijn, tegen dat wij gerepareerd zijn. Dan is er geen moment te verliezen, antwoordt kapitein, zelfverzekerd.
5: But to refit, we need a port, and the Acheron may be still looking for us.
3: We can refit at sea.
6: Here,
3: at Shoals.
6: As you said, Mr. Allen, she is taking the water to the South Seas, and we are supposed to stop her.
5: But, sir, with respect, she's a vastly heavier ship. She's out of our class. She could be halfway to Cape Horn by the time we've repaired and underway.
3: Well then, there's not a moment to lose.
0: Het is zo dat als ze de Acheron niet achterna gaan, dat dit zou betekenen dat Napoleon zou kunnen overwinnen. Zo'n groot fregat zoals dat in de Pacifiek. Een van de gewonden is een jonge officier van ongeveer 12 jaar, genaamd Lord Blakeney. Hij is de zoon van een officier die jaren heeft gevaren met kapitein Jack, maar ondertussen overleden is. De jongen heeft zijn arm zwaar gekwetst. En zijn gezondheidstoestand gaat enkel maar achteruit. Dokter Stephen besluit om zijn arm af te zagen. De jongen is zeer moedig, ondanks de helse pijn.
3: I've never seen a braver patient.
0: Ik heb nog nooit een moedigere patiënt gezien, zegt de dokter. Ondertussen staat het schip nu in ondiep water. Iedereen helpt bij het herstellen van het schip. Er is veel te doen, want zelfs het mast moet vervangen worden. De volgende dag moet ook de dokter een hersenoperatie uitvoeren bij een van de gevallen matrozen. Hij doet dit op het dek. Iedereen kijkt mee. Het is iets zo uitzonderlijk. Ze hebben het nog nooit gezien. Zijn dat zijn hersenen? Vraagt de matroos. Nee, nee, antwoordt de dokter. Dat is gewoon opgedroogd bloed. Dit zijn zijn hersenen. Oh, zegt iedereen. Hij is een geneesheer, een chirurg. Niet zomaar een scheepsdokter.
2: Some his brains, Doctor.
7: No, that's just dried blood. Those are his brains.
2: Physician he is. Ain't really a common surgeon's.
7: Can I have the coin, please?
8: Sir.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij trekken nog een Bijbelvers van de dag. En ik heb hier de mand met alle kaartjes in bij mij. Kom, Heilige Geest. Ons Bijbelvers vandaag komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 65, vers 18. Vreugde ga ik voor u scheppen en jubel voor altijd. Dat is Jesaja hoofdstuk 65, vers 18. Vreugde ga ik voor u scheppen en jubel voor altijd. En zo, beste luisteraars, sluiten wij deze uitzending van Elke Dag Telt af. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij in Vlaanderen de heilige Lutgardis, maagd. De hymne kan u vinden op pagina 1652. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1653. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1037. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Heer Jezus, Gij der maagden kroon, werd eens geboren als de Zoon, van haar die moeder was en maagd, en hoor nu wat ons hart u vraagt. Gij wandelt tussen lelies door, omgeven door uw maagdenkoor. Gij, bruidegom in majesteit, schenkt uw geliefden heerlijkheid. Waar gij ook gaat, u volgen zij, de maagden in haar blanke rij. Zij zingen u een helder lied, haar hymnen, zij verstommen niet. Met aandrang bidden wij u, Heer, dat gij ons allen meer en meer voor zonde en bederf behoedt, dat niemand nog het kwade doet. U Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. De Heer houdt zijn volk voor goed omvat. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid, zoals Jeruzalem door bergen is omgeven. Zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat, niet langer zet de scepter van de goddeloze. Het erfdeel van de vrome onder druk, opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken, wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen. Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede, zij Israël, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer houdt zijn volk voor goed omvat. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden. Hoger dan ik reiken kan, de stormen zijn bedaard in mij. En vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot. Zo veilig voel ik mij, zoek Israël uw toevlucht bij de Heer. Van nu af voor altijd, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen. en zijn zegels te verbreken. Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. De ongetrouwde vrouw en de maagd hebben zorg voor de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maagden worden tot de koning geleid, met blijdschap en gejuich. Maagden worden tot de koning geleid, met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning, met blijdschap en gejuich. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maagden worden tot de koning geleid, met blijdschap en gejuich. Kom, bruid van Christus, en ontvang de kroon die de Heer voor u bereid heeft van alle eeuwigheid. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, bruid van Christus, en ontvang de kroon die de Heer voor u bereid heeft van alle eeuwigheid. Christus heeft allen zalig geprezen, die omwille van het rijk der hemelen de maagdelijkheid onderhouden. Laten we hem met blijdschap hulde brengen en vragen. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Christus, gij hebt de kerk gemaakt tot een ongerepte maagd voor u, haar enige bruidegom. Leid haar tot u als een heerlijke bruid, heilig en onbesmet. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Christus, met brandende lampen zijn de heilige maagden u tegemoet gegaan. Geef dat uw toegewijde dienaressen altijd klaarstaan voor uw komst. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Heer, als een maagd heeft de kerk haar geloof in u altijd gaaf en ongerept bewaard. Schenk aan alle christenen een ongeschonden en zuiver geloof. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Gij laat uw volk dit feest van de heilige maagd Lutgardis met vreugde vieren. Geef dat wij ons ook steeds over haar voorspraak mogen verheugen. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Gij hebt de heilige maagden toegelaten tot uw bruiloftsmaal. Verleen in uw goedheid aan al onze overledenen toegang tot het feestmaal in de hemel. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, gij hebt de heilige Lutgardis de wereld doen verlaten om op uw liefde in te gaan en u alleen te dienen in boete en gestrengheid. Geef ons op haar voorspraak dat wij u in alles bovenal beminnen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We staan vandaag stil bij een interview die we hebben gehad tijdens de Mariathon met priester Carlo, onze eigen programmadirecteur. Hij vertelde in dat interview over wat de wereldfamilie eigenlijk is. Hij is sinds kort in het bestuur van de wereldfamilie van Radio Maria. Wat houdt dat in? Wie zijn al die leden van het bestuur? Wel, dat heeft hij ons allemaal verteld. En vandaag luisteren we samen terug naar een fragment uit dat interview. Wie is de wereldfamilie? Wat is de wereldfamilie? En wie zit er allemaal in het bestuur? En wat zijn de specifieke taken van onze eigen priester Carlo?
1: Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moederradio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En van waar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria, die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika door Mexico en de Verenigde Staten, vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië, en vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania, en vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten, Israël.
0: En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
1: Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits pater Livio, eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
0: En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over Radio Maria in Zwitserland, de Franstalige kant, Radio Maria Suisse Romande. En daar, priester Carlo, bent u sinds september ook directeur. Hoe zit het met Radio Maria in Zwitserland en waarom bent u daar eigenlijk ook nog programmadirecteur?
1: Ja, eigenlijk gaat het daar heel goed. In het begin was het wel wat moeilijk, want Radio Maria Zwitserland had eigenlijk een interne crisis. Het ging daar niet zo vlot. Ook financieel waren er eigenlijk wel wat problemen, omdat ze niet onafhankelijk waren. En dus hebben ze gevraagd aan mezelf om daar eigenlijk een structuur te brengen. Dat wil wel zeggen dat de wereldfamilie ergens erkent dat er wel een structuur aanwezig is in Radio Maria België. En dat klopt, we zijn vrij goed gestructureerd wat programmatie betreft, wat inhoud betreft ook en wat team betreft. Het team dat hier werkt, alle medewerkers, vaste medewerkers, vrijwilligers, zijn goed georganiseerd. En dat wordt gevraagd om dat over te brengen in Zwitserland, het Franstalige, die dan eigenlijk een beetje in problemen was. Ook financieel, zoals ik zei, en daarom is het ook tijdens deze Mariathon een project van de wereldfamilie van Radio Maria om daar toch te investeren. Velen van ons zullen misschien denken, maar Zwitserland toch wel meestal gekend als een wat rijker land, en dat klopt eigenlijk wel. Maar natuurlijk, om daar echt van start te gaan, en we noemen dat een start of een herstart, omdat er wat problemen waren, is het goed om daar in de eerste plaats echt vertrouwen te creëren bij de mensen en bij de luisteraars. Om die groep van luisteraars ook echt te vergroten. En daarom is het belangrijk om daar nu te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn ook dat die investering zal opbrengen en ook voor die organisatie van de wereldwijde Radio Maria's. We zijn ervan overtuigd dat uit Europa heel veel steun gaat komen en al komt voor die projecten in Azië en Afrika. Maar als we ook investeren in de projecten in Europa, dan is dat natuurlijk voor de toekomst zeer goed, omdat we dan een basis opbouwen ook om andere en nieuwe projecten te kunnen steunen ergens anders in de wereld. En dus, ja, Radio Maria, het Franstalige in Zwitserland, is ook een project van de wereldfamilie en we zijn daar zeer dankbaar voor. Dankbaar ook voor uw steun die daarvoor gegeven wordt, omdat die steun zeker 100-voudig terugkomt.
0: En de steun dat er gevraagd wordt is eigenlijk om de dagelijkse kosten te kunnen financieren. Hè? Want dat is eigenlijk het probleem bij sommige radio's. We zien dat vooral in West-Europa, denk ik. Zwitserland nu ook. Portugal heeft ook enkele problemen samen met Engeland om net te geraken aan een 0-0-operatie, zoals wij dat zeggen.
1: Het klopt, hè. Het zijn de dagelijkse kosten en tegelijkertijd ook wel een beetje technisch. Hè. Er is wel heel wat technisch materiaal die vernieuwd moet worden. We denken gewoon aan de computers, mengpanelen eventueel, echt het audiosysteem. Wetende dat Zwitserland sowieso ook een duur land is. Dus de kosten liggen daar soms hoger, zeker wat personeel betreft. Dus die dagelijkse kost is sowieso hoger. En tegelijkertijd komt er daar ook bovenop dat we wel heel wat moeten vernieuwen van het materiaal aanwezig in de studio's.
0: Ja, want kwaliteit is natuurlijk zeer belangrijk, beste luisteraar. Als je alleen maar gekraak hoort en dat soort dingen, dan is het ook niet
1: zeker
0: speciale...
1: in onze landen, dat klopt. Hè. De kwaliteit, de luisteraars verwachten dat. Laten we gewoon even een kort voorbeeld geven. Vorige week was er een luisteraar die een mail stuurde met een opmerking dat er misschien wat slechtere kwaliteit was op een bepaald moment. We hebben dan kunnen uitzoeken dat dat probleem misschien bij die persoon even lag, omdat het radiootje niet meer zo goed werkt en zo verder. Maar wij merken wel heel veel bij luisteraars dat de kwaliteit van groot belang is. En u hebt alvast groot gelijk, beste luisteraar. Wij waken erover om zo goed mogelijk de kwaliteit te bevorderen van het radiomaken, om de duidelijke boodschap van het evangelie ook effectief, technologisch, op een duidelijke manier bij u te brengen. Dus u hebt groot gelijk. En als er ooit een keer een probleem is, dan moet u dat zeker aan ons doorgeven, zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken. Maar het klopt, hè. In alle landen, zeker in Europa, wordt de kwaliteit wel degelijk gewaardeerd. En daar moeten wij voor zorgen. En daarvoor is er een investering in goed materiaal, eigenlijk het beste materiaal, nodig.
0: En u voelt het misschien zelf, beste luisteraars, als u bijvoorbeeld 10 jaar geleden een telefoon had gekocht, wel, dan is die ondertussen al heel verouderd, want dat is nu eenmaal zo met al dat technisch materiaal. Ik denk, Perse Carlo, als ik zeg, ja, de computers die we bijvoorbeeld hebben in Portugal, die zijn eigenlijk al 10 jaar oud, ja, voor audioprogramma's, voor radio te maken, begint dat al gevaarlijk worden. Dan kan het wel eens uitvallen en niet meer opstarten.
1: Ja, en hetgeen u zegt is geen fantasie, maar het is werkelijkheid. Die computers bestaan ook soms al 10 jaar. En dat vertraagt met een software, met een programma, die toch gevorderd is op een goede manier om beter kwaliteit van radio te geven. Maar als dat allemaal draait op oude computers, vertraagd dus, ja, dan komen er vaak grote problemen. En dat was het geval ook in Zwitserland. En daar moet nog veel gebeuren.
0: En u hoorde een fragment, beste luisteraars, uit een interview met priester Carlo over zijn werk binnen het bestuur van Radio Maria en voor Radio Maria Zwitserland, Radio Maria Suisse Romande in het bijzonder. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zijn we bij u terug met nieuws uit de wereld van Radio Maria.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We brengen, zoals beloofd, nog wat nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. En we gaan over naar Radio Maria Nigeria. Nieuws van begin juni. Het was een belangrijke dag voor Radio Maria Nigeria en voor de grote Radio Maria-familie wereldwijd. Aangezien de voorzitter van de wereldfamilie, Vittorio Vicardi, een officieel bezoek bracht aan het hoofdkantoor van Radio Maria Nigeria. Daarmee werd de band versterkt tussen de internationale structuur van de vereniging en haar Nigeriaanse afdeling, een van de meest dynamische en veelbelovende op het Afrikaans continent. Bij zijn aankomst werd de voorzitter Vittorio Vicardi hartelijk verwelkomd door de voorzitter van Radio Maria Nigeria, Raphaël Jude, de directeur van het station, pater Sylvanus Amé, evenals door personeelsleden, medewerkers en de vele vrijwilligers die dagelijks de missie van de radio in het land ondersteunen. De ontmoeting vond plaats in een sfeer van broederlijkheid en gedeelde doelstelling en bood de gelegenheid om de ontwikkeling van Radio Maria op het Afrikaans continent te bespreken. U moet weten, beste luisteraars, Afrika is een van de continenten waar Radio Maria blijft groeien, zowel wat betreft het aantal luisteraars als door de opening van nieuwe frequenties en zendcentra. Tijdens een interview, dat werd afgenomen in het kader van het bezoek, benadrukte voorzitter Vittorio Vicardi dat Radio Maria vandaag de dag een fundamenteel instrument is voor evangelisatie, christelijke vorming en de bevordering voor vrede. De voorzitter van de wereldfamilie sprak zijn waardering uit voor de vooruitgang die Radio Maria in Nigeria heeft geboekt en benadrukte daarbij het enthousiasme van de lokale gemeenschappen en de genereuze inzet van de vrijwilligers. De uitbreiding van Radio Maria in Afrika blijft een bron van grote hoop voor onze gehele wereldfamilie, zei Vittorio Vicardi. Door middel van gebed, de verkondiging van het evangelie en christelijke getuigenis streven wij ernaar bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardigere en meer verzoenende samenleving, waarbij wij een boodschap van vrede brengen in een wereld die wordt gekenmerkt door zoveel spanningen en conflicten. Het bezoek werd afgesloten met een moment van gebed en dankzegging, waarbij de toekomst van de radio in Nigeria en over de hele wereld werd toevertrouwd aan de Heilige Maagd Maria. Het zal door de gemeenschap van Radio Maria Nigeria worden herinnerd als een gelegenheid die extra aanmoediging bood om het werk van de evangelisatie met enthousiasme voor

te zetten via uitzendingen en nieuwe digitale platforms. En we gaan verder met ons kort nieuws vanuit de wereld van Radio Maria, beste luisteraars. En we gaan naar Radio Maria in Paraguay. Eind mei kregen we het volgende bericht binnen. Op 16 en 17 mei vond een intense Mariaanse viering plaats. Een speciale viering voor Onze Lieve Vrouw tijdens de Expo Maria op Plaza Libertad in Mariano Roque Alonso, in het departement in het centrum van Paraguay. Het evenement trok een groot aantal gelovige gezinnen, vrijwilligers en kerkelijke bewegingen aan, die samenkwamen om momenten van gebed, verbondenheid en gemeenschap te delen onder de bescherming van de Maagd Maria. En onder de vele deelnemers bevonden zich ook zoveel kleine getuigen van Radio Maria. Vele vrijwilligers die met toewijding en een geest van dienstbaarheid dagelijks de missie van de katholieke radio ondersteunen. Met enthousiasme en een voortdurende aanwezigheid gaven zij mee vorm aan het evenement door de evangeliserende missie van Radio Maria uit te dragen en de deelnemers bewust te maken van het belang om de radio op een concrete manier te ondersteunen. En tijdens de vele live-uitzendingen werden talrijke getuigenissen en geloofservaringen gedeeld door leden van het Legioen van Maria en andere kerkelijke bewegingen die aan het evenement deelnamen. Hun verhalen onderstreepten hoe Radio Maria voor veel mensen een bron van hoop, geestelijke steun en nabijheid blijft te midden van de dagelijkse uitdagingen. Het initiatief bood tevens de gelegenheid om luisteraars en pelgrims aan te moedigen bij te dragen aan de Mariathon, de grote solidariteitscampagne die de activiteiten van Radio Maria wereldwijd ondersteunt en de oprichting mogelijk maakt van nieuwe radiostations in landen waar Radio Maria nog niet aanwezig is. En de Mariathon is ook heel die maand mei verder gezet en heeft heel de gemeenschappen betrokken en luisteraars ook in een weg van vrijgevigheid en verbondenheid. En geïnspireerd door de geest die deze missie bezielt, blijft Radio Maria Paraguay iedereen eraan herinneren dat liefde de sleutel tot de overwinning is. Een geslaagde meimaand voor Radio Maria in Paraguay. Een geslaagde meimaand voor zoveel Radio Maria's wereldwijd. En dan moeten we het zeker vast nog hebben, beste luisteraars van Radio Maria, over Radio Maria in Spanje. Zoals u weet, beste luisteraars, zijn er zoveel luisteraars die dankzij Radio Maria eigenlijk verbonden zijn rechtstreeks met het bezoek van Paus Leo in Spanje. En via Radio Maria dus kunnen ze alles volgen. Live-uitzendingen, eucharistievieringen, samenkomsten, toespraken, alles kunnen ze volgen. En wij lezen op de Facebookpagina en natuurlijk ook op de website van Radio Maria Spanje vele intenties, vele boodschappen, vele dankbare luisteraars die zo blij zijn dat Paus Leo op bezoek is in hun land. En we luisteren, beste luisteraars, naar een kort geluidsfragment. En wat u gaat horen zijn zeer gelukkige Spaanse zusters met affiches en al op weg om de paus te gaan ontmoeten.

0: En u hoorde, beste luisteraars, een 20-30-tal, als ik het zo goed kan zien, zusters die al dansend onderweg zijn naar het stadion Bernabeu. Want daar ging paus Leo de Eucharistieviering vieren. Een bijzonder moment voor de katholieke kerk in Spanje, beste luisteraars, voor onze broeders en zusters, collega's, luisteraars van Radio Maria. We gaan ze in de komende dagen zeker nog opbellen en jullie doorgeven, beste luisteraars, wat dat hen doet om de paus te ontvangen. Op verschillende sociale media, waaronder Facebook, deelt Radio Maria verschillende interviews, deelmomenten, gebedsmomenten. En ik stel voor dat we even luisteren naar een kort interview met een Franciscaanse broeder, broeder Pablo. En hij is een Argentijnse Franciscaan conventueel die in Astorga woont. En hij vertelt aan de luisteraars van Radio Maria Spanje hoe hij het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje beleeft. Luister even mee.
1: Buenos días, soy Fray Pablo, Franciscano conventual. Estoy aquí por la visita del Papa. Estoy viviendo en Astorga en este momento y he venido exclusivamente para poder acompañar esta maravillosa visita del Papa en España. Yo soy argentino, pero bueno, también con esta expectativa de que en noviembre nos visitará nuestro país también. Así que en todos estos días en que he acompañado un poco desde la vigilia, ayer en la misa, y bueno, yo hoy aquí junto a la Fundación de la Iglesia Necesitada, que estaban esperando la llegada, la anunciatura del Papa, siempre con mucha alegría, por supuesto.
0: En broeder Pablo vertelt hoe blij hij is voor deze prachtig bezoek van paus Leo aan Spanje, zelf uit Argentinië. En hij hoopt dat paus Leo ook op bezoek gaat komen in Zuid-Amerika, in Argentinië. Maar hij is zo dankbaar dat de paus tot in Spanje komt, dat hij al veel mooie dingen heeft gezegd en dat hij zeer dankbaar is. En zo, beste luisteraars, als u zelf nog wat beelden wil zien, aarzel niet om te kijken op de sociale media van Radio Maria España, Radio Maria Spanje. En natuurlijk blijf luisteren naar Radio Maria, want in onze uitzendingen van Radio Vaticaan komen we daar ook zeker op terug. En in de komende weken ook samen met de programmadirecteur van Radio Maria Spanje, maar ook de voorzitter van een van de grootste radio's in Europa. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om te luisteren naar wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Angelus. Vandaag zullen we dat doen samen met Radio Maria Italië. En dan zullen we nog een land trekken, een Radio Maria, waar we deze week voor zullen bidden. Blijf dus zeker luisteren. Zo dadelijk na de muziek zijn we terug.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zoals gewoonlijk gaan we nog speciaal de komende week bidden voor een andere Radio Maria. En daarvoor gaan we nu de Heilige Geest kort aanroepen en een kaartje trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, de komende week gaan wij zeer speciaal bidden voor onze collega's en de luisteraars van Radio Maria in Brazilië. De hoofdstad van Brazilië, van de Federale Republiek van Brazilië, is Brasilia, met natuurlijk als grootste stad São Paulo. Er wonen zo'n 213.421.037 inwoners in Brazilië, waaronder 83,6% christenen. En van die 83% vermoedt men 56% katholieken. Een zeer gelovig land, een zeer katholiek land, beste luisteraars. En we gaan de komende week dus zeer speciaal bidden, beste luisteraars, voor Radio Maria in Brazilië. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Wereld van Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het ondertussen 6:30 geworden, het moment waarop wij samen de Rozenkrans bidden. Vanavond doen we dit verbonden met diaken Warlito en zijn gezin van de pastorale zone Zaventem. Wij bidden en mediteren de droevige mysteries.
2: We wijden deze Rozenkrans toe aan de gebedintenties van de parochianen van de pastorale zone Zaventem en alle luisteraars van Radio Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag gerezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van Gods almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons tevens dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
4: Zegen Maria, onze
2: genade, de Heer. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Goed Maria, op was genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees goed, Maria,
4: de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De eerste droeve mysterie, de doodangst van Jezus. Voor het eerste tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Josefskerk in Zaventem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Wees gegroet, Maria, boven en genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zegt Maria, voor wat je dacht, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees je Maria, voor van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
5: nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Geloof Maria, God laat je genade. De Heer is met u. Je zegen zet je over alle vrouwen. En je zegen is de licht en je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bied voor ons arme zondaars. Nu en het uur van onze dood. Amen. Dus geloof Maria, God laat je genade. De Heer is met u. Je zegen zet je over alle vrouwen. En je zegen is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Geloof
2: Maria, God laat je genade. De Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Misschien ook Maria, God laat je genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees u, Maria, God laat je genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: God Maria, God laat je genade, de Heer is met u.
2: Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, God laat je genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De tweede droge mysterie. Jezus wordt gegezeld. Voor het tweede tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint Lambertuskerk in Nossegem, in het bijzonder voor Luc en voor zijn vrouw, voor hun 30ste huwelijksverjaardag.
5: Onze Vader,
2: die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen. Wees gegroet, Maria, God laat je genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, God laat je genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, God laat je genade, de Heer is met u.
2: Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, God laat je genade, de Heer is met u.
2: Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, God laat je genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen,
2: en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zijn zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heilige Maria, voor wij genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je onder alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zijn zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons alle zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons en de zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Heilige Maria, voor wij genade, de Heer
2: is met u. Gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zijn zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Heilige Maria, voor wij genade, de Heer is met u. Gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
2: En gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zijn zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heer de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De derde droeve mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Voor het derde tientje bieden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Martinuskerk in Zaventem. En voor deze volgende tientje bieden we in een Filipijnse taal Tagalog. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
5: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yedya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,

0: at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kaparaan ng unang-una, ngayon at magsimulang-hanggan. Amen.
0: The Vierde Droge Misteri, Jesus, Draxenkreis, Narhogota. Voor het vierde tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Pancratiuskerk in Sterrebeek.
2: Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worden geheiligd, uw wil komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook we vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, voor wat genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria,
3: vol van genade, de Heer is met u. Zegt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Zegen zet je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige
3: Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Zegen zet je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, voor wat genade, de Heer is met u. Zegen zet je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, voor wat genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, voor wat genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, voor wat genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.

0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De vijfde droge mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Voor het vijfde tientje bieden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Stefanskerk in Sint-Stevens-Woluwe. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Misschien Maria, o genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Misschien Maria, o genade, de Heer is met u.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur onze dood. Amen. Wees Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur onze dood. Amen.
1: Wees Maria, voor genade,
0: de Heer is met u. Gezegend zijt gij voor alle vrouwen, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen.
0: Amen. Heilige Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Artsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: Heilige Martinus,
1: bid voor ons.
0: Heilige Lambertus,
1: bid voor ons.
0: Heilige Pancratius,
1: bid voor ons.
0: Heilige Stefan,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we een passage uit het boek Genesis, hoofdstuk 14, versen 18 tot en met 24. En Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: Gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: Geef mij alleen de mensen terug. De buit kunt u zelf houden. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: Met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

Het is een bijzondere passage die we net hebben gelezen. Namelijk, Abraham ontmoet koning van Sodom. En plots wordt er gewag gemaakt van een personage, Melchizedek. Een beetje een vreemd figuur. Want er staat hier dat hij priester was van de Allerhoogste God. En over Melchizedek weten we eigenlijk heel weinig. Dit personage komt voor in het boek Genesis, zoals we het nu hebben gelezen, ook even in het boek Psalmen, en ook in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. Maar het personage Melchizedek is altijd mysterieus geweest. Wie hij was, wat hij was, dat weten we niet zo goed. Maar in de passage die we hebben gelezen van het boek Genesis, hoofdstuk 14, zien we dus dat Melchizedek priester was. Priester van de Allerhoogste. Later, in het Nieuwe Testament, zullen we leren dat Jezus Christus priester was volgens de orde van Melchizedek. Hoge priester zelfs. En wat gebeurt er nu met Abraham? Wel, hij ontvangt van Melchizedek een maaltijd. Een maaltijd van brood en wijn. Voor katholieken is dat heel gemakkelijk om een verband te maken met de Eucharistie. Het is dus de priester, Melchizedek, die het brood en de wijn geeft aan Abraham. Als ware het reeds het voedsel komende van God, gegeven door Jezus Christus in zijn lichaam en zijn bloed. En misschien herinneren we ons, maar in een vorige passage van het boek Genesis hebben we hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 7 besproken als het eerste eten, de eerste maaltijd die aangeboden werd aan de mensen. En dat was Adam en Eva die van de boom van de kennis van goed en kwaad de vrucht hadden gegeten. Die enige boom die verboden werd door God. En we zien dat die eerste maaltijd gekomen is tot een vervloeking. In de plaats van dat het een zegen had moeten zijn om te eten. Want God had aan de mens gezegd dat het goed was om te eten. Het is als het ware het eerste gebod voor de mens. Maar het eten dat we ontvangen, moeten we ontvangen uit Gods hand. Het woord ontvangen is belangrijk. Men moet het niet nemen, men moet het krijgen van God. Wat Abraham hier nu doet, bij Melchizedek, is ontvangen wat van Melchizedek komt. Er staat, Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. En hij zegt er nog enkele woorden van zegening bij. Melchizedek biedt het aan als priester van de Allerhoogste en dus eigenlijk een geschenk van God en Abraham neemt het aan. Abraham is trouwens de vader van de gelovigen. Hij is de eerste die zijn volledige vertrouwen teruglegt in God. Als het begin, zeg maar, van het uitverkoren volk. Het volk dat heeft ja durven zeggen in het begin aan God. En dat in de figuur van Abraham. Abraham ontvangt voor het eerst het voedsel van God. Zoals het bedoeld was in het begin, in de tuin van Eden, in het aardsparadijs. Abraham toont zich echt als een gelovige. En daarna trouwens, in de passage die we lazen, zal de koning van Sodom vele zaken aanbieden aan Abraham. Maar Abraham wil dat niet ontvangen. Het enige dat hij wil, is ontvangen wat van God komt. Niets zal ik van u ontvangen, wat u toebehoort. Geen draad, geen schoenriem. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Het enige wat Abraham wil, is rijk worden door de gave van God te ontvangen. Zie daar de gelovige houding. Alles van God ontvangen met het vertrouwen op wat van hem komt, ook al begrijpen we het niet altijd. Ook dit is wederom een verband met de Eucharistie. Want in de Eucharistie nemen we niet
iets wat ons zou toekomen, maar we ontvangen een gave die van God zelf komt. En wat is die gave? Dat is Jezus Christus zelf die heeft gezegd: ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Zoals hij ook heeft gezegd: wie in mijn woord gelooft, zal leven in eeuwigheid. De Eucharistie kunnen we dus alleen maar benaderen met het geloof. Het is daarom ook dat men geloof moet bezitten om de Eucharistie te kunnen ontvangen. En Abraham toonde dit reeds aan nog voor de komst van Jezus. Hij als vader van de gelovigen. Hij geloofde, vertrouwde op God en ontvangt reeds van God wat aan hem wordt aangeboden. En ditmaal uit de hand van Melchizedek die brood en wijn aanbiedt. Als teken nu reeds van de Eucharistie die later voltrokken zal worden door Jezus Christus. En zoals we reeds zeiden, Melchizedek zal er ook nog woorden van zegening aan toevoegen. Hij zegende hem met deze woorden: gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. Abraham is gezegend door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Melchizedek maakt onmiddellijk een verband met de schepping. En we hebben het reeds gezegd, de eerste maaltijd in de Bijbel was die van Adam en Eva net na de schepping. Zij zagen de schepping nog zuiver zoals ze was. Maar zij zullen ongehoorzaam zijn. Ze zullen geen vertrouwen hebben in de geboden van God. Ze vinden God misschien streng, gewoon omdat ze niet begrijpen waarom God iets kan verbieden. En die eerste mens zal zondigen door te nemen wat hen niet toekomt. En dat zal een gevolg hebben in de erfzonde, als een soort van vervloeking. Nu bij Abraham, en dit is trouwens de tweede maaltijd besproken in de Heilige Schrift, Abraham zal wel ontvangen wat van God komt. Hij zal wel geloof hechten en vertrouwen hebben in God. En in de plaats van een vervloeking komt er nu een zegening. Voor ons als christenen heel belangrijk, zeer speciaal als we de Eucharistie vieren. De Eucharistie wordt ontvangen door God. En in het geloof ontvangen we Jezus Christus echt. Hij die werkelijk aanwezig komt midden onder ons. En als we hem ontvangen, ja, dan worden wij gezegend. Dan ontvangen wij van God bovenop het voedsel en de kracht dat dat voedsel geeft, ook nog zegening. En de zegening van Melchizedek gaat zelfs nog verder. Gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. Zie daar het voedsel dat we ontvangen, ook in de Eucharistie. Een voedsel dat ons de kracht geeft om tegen de vijand te vechten. En wat is die vijand? Wel, dat is altijd die geestelijke strijd tegen het kwade dat wij moeten voeren, omdat wij zijn meegegaan met die zonde van ongehoorzaamheid, van wantrouwen aan God. Ja, mogen wij vandaag misschien vragen dat ons geloof een geloof zou zijn zoals dat van Abraham, die niet zelf neemt wat hij denkt dat hem toekomt, maar die ontvangt. Hij is de gelovige die durft ontvangen van God. Ook wij moeten meer ontvankelijk zijn voor de gave van God, die volledig is in Jezus Christus. Zeer speciaal wanneer hij komt tot ons in het brood des levens. En als we geloven en eten van dat brood, dan zullen we leven in eeuwigheid. En zo hebben we gelezen in het boek Genesis, hoofdstuk 14, versen 18 tot en met 24. We lezen nogmaals. En Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden:
Gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij alleen de mensen terug, de buit kunt u zelf houden. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank je, Marieke. Het is fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilzen. Ik ben wel een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was dan ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythen van Romulus en Remus, waar dat Romulus Remus vermoordt en dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus, eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome, waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven, dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij, ja.
2: Oké. Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouwkerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, dat is helemaal juist. Dat is de naam van de kerk.
4: Ah.
2: Ja. Onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe.
2: Ja. Het is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Stel. Is dat weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja, ja, ja.
2: De naam zegt
6: maar ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal? Hè?
7: Kom iedereen één keer.
8: Laat me niet vast worden. Ik voel me show dan.
7: Pak samen.
2: Nee, laat me niet vast worden. Boy. Ik ben klein, boys. Ik ben klein. Ik pak die vast. Beste luisteraars, we zijn er nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
9: Ik ben Naomi.
10: Mimoun.
11: Pierre.
12: Maxime.
13: Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
9: Matthias. Ahmed.
14: Jad.
15: Maite.
16: En Jana.
2: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden of niet?
15: Ja, dat wel. Maar...
2: Ja. Maar niet enthousiast.
15: Nee.
2: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van oké, dan gaan we ook kunnen antwoorden. Maar...
15: Nee, sorry.
2: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
17: Mijn naam is Milan.
18: En mijn naam is Erdi.
4: Ja, voilà. Allee, we zijn er geraakt.
2: Dat was even denken, man.
8: Ik dacht dat te voor de hand liggend was.
10: Dat was niet moeilijk, man. We zijn gewoon dom. Dat was echt niet moeilijk. Hè.
2: Soms kun je gewoon niet opkomen.
10: Ja,
2: dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
19: Jana.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
0: David.
15: Kiana.
5: Hilair.
2: Aangenaam Hilair, ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
5: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Jullie ook, enorm bedankt.
5: Moedig, moedig.
2: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
3: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
2: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
3: Ja.
2: En ja, er was zeker geen massavolk, maar genoeg mensen die passeerden, dat we genoeg volk hadden om te kunnen vragen.
3: Inderdaad, om de paar minuten kwam al iemand langs.
2: Ja, inderdaad. En in het begin heeft het even geregend. Het eerste interview hebben we gedaan in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk. Ja. Maar eigenlijk daarna is de regen gestopt ook. Dus
3: zeker, we hebben al bij al veel goed mee. En Onze Lieve Vrouw heeft ons droog gehouden.
2: Ja, inderdaad. Oké, dan gaan wij naar de eerste 4 vragen luisteren. De eerste 2 vragen gaan, zoals altijd, over Radio Maria. En de derde en 4e vraag gaan ook, zoals altijd overigens, over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
11: Nee. Nee.
8: Ik ook niet.
2: Allebei nog nooit van gehoord?
11: Nee.
6: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
11: Nee.
8: Nee.
2: Niemand?
11: Nee.
2: Van naam wel of niet?
11: Nee. Ook niet. Nee. Nee, ik ook niet.
17: Ik heb er nog nooit van gehoord eigenlijk, nee.
18: Ik ook eigenlijk niet.
11: Ik heb je gehoord.
2: Oké, okay. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
11: Mijn tante lost er soms. Nee.
8: Nee.
2: Ook nog nooit van gehoord?
11: Nee.
12: Van gehoord wel, maar.
2: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt?
12: Nee.
2: Gewoon van naam, zegt iets.
5: Nee, nooit van gehoord.
2: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België. Maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? En we gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
4: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
6: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
2: Ja.
6: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
2: Een miljard luisteraars dan?
6: Ja,
2: 1 miljard landen, want dat wordt moeilijk.
6: Heel de wereld dan, heel de wereld bedoel ik.
2: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven. Rond...
6: Ja, wacht. 20-tal? 20?
2: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
6: Ja, 60
2: landen.
7: Oké, jij eerst.
11: Ik denk rond 90.
2: Wil je wat iets anders gok?
8: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
11: Ja, dat is wel waar. Dat is
7: ik,
11: waar.
7: Ik denk 60.
18: Ja, ik denk ook 60.
8: Ik denk 30.
11: Ik denk 60 landen.
14: 90.
13: Rond 60.
15: Ik denk rond 60 landen.
11: Ja.
17: Oh. Ik denk... waarschijnlijk 30 landen. Ik haal voor de 60 landen.
15: 60?
5: 60.
13: Ik denk ook 60.
5: Ik heb er geen idee van.
2: Gewoon een gokje wagen dan.
5: 60.
2: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament. Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
4: Dat weet ik niet.
2: Nee. Het is, dus in het Oude Testament is een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
4: De toren van Babel.
0: Babylon.
8: De toren van Babylon.
0: Ja. De toren van Babylon, ja.
6: Dat weet ik niet meer.
2: Het is de toren...
6: Van Babel. Van Babel.
2: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
0: Wauw.
2: Iemand enig idee?
7: Kun je nog zeggen?
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
7: Is dat niet hemeltoren?
2: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we zeggen.
8: Het
2: is een plaatsnaam. De toren van...
7: Is dat niet zo... Is het van België?
0: Nee.
2: Of, van... Nee.
7: Het
8: is dat niet van Israël of zoiets? Zo daar rond?
2: Het is in Irak. Ja. Als ik mij... Ja, Irak,
8: Pyramide.
2: Denk ik.
8: Pyramide.
2: In is dat niet Egypte?
8: Oh la la.
7: Oh ja.
8: Pyramide.
7: Ja.
6: Nee, ik weet het niet. Weet
2: het niet. Niemand enig idee? Het begint met een B.
0: Oh.
7: Burj Khalifa.
0: Hey, bo.
2: Dat bestond nog niet. Hey, dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen.
0: Dat is heel lang geleden.
2: Ja, ja, ja.
7: Weet het niet, man. Weet jullie het?
8: Kunnen we joggen?
2: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Weet niet, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
0: Latijn.
2: Mooie gok, want niet Latijn. Nee.
8: Grieks.
2: Ik denk niet dat het gespecificeerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. En God ziet dat en God zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen, want we verstaan elkaar niet.
8: Maar gebaren taal. Ah, wie stulp je?
2: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
8: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het 6e leerjaar zat. Maar ik weet dat niet meer. Nee. Ik was nooit aan het luisteren, dus ja. Ja, jij moet je het niet.
14: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed. Daar kan ik niet op antwoorden.
0: Geen idee.
2: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
0: Nee.
2: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
14: Mogen we weten welk land? Of is dat een landnaam of is het een steednaam?
2: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
14: Ach, maar je moet dat weten. Je bent dichtst bij Irak. Ik heb geen idee.
0: Geen idee.
14: Maar je ook niet.
2: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Wil je enig idee? Zeg.
14: Nee, geen idee.
2: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
17: Weet je? Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik het nog steeds niet kunnen beantwoorden.
2: Oké.
17: Ja, ik heb geen idee.
7: Ja.
2: Zegt het verhaal jullie iets of niet?
17: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
14: Ik weet niet.
2: Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
14: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
8: Dat weet ik niet.
2: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Nee. Oké, dus... heel, heel, heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal en daardoor konden ze heel goed samenwerken en dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken te bouwen om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
8: Dus zo... Dat weet ik niet.
2: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
8: Ik weet het niet.
5: Van Babel.
2: De volgende vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee. Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
12: Nee. Ismaël?
2: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
12: Oh.
2: Dus niet wie we zoeken.
12: Ja. Geen idee. Dan gaan we er niet geraken, denk ik, deze.
2: Het is uit dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen en dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
6: Nee, dat weet ik echt niet. Ik ken het niet, maar nee, ik zou het niet weten.
2: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
6: Hij was er al sprake van de Messias of zo, toen?
2: Er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
6: Oh, ja. Nee, ik weet het echt niet.
2: Dus uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen, hij heeft 12 zonen.
6: Isaac of... Nee, ik weet het niet.
2: Ja, dus Isaac is de zoon van Abraham.
6: Ja, ja.
2: Wij zoeken de zoon van Isaac.
6: Nee.
12: Oké, wacht, laat me denken, ja.
16: Wat was de vraag?
12: Dus wat was de...
2: Je moet een beetje opletten,
16: ja,
2: hè, mensen.
16: Wel.
2: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Aha. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
12: Mozes.
2: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
12: Oké, wacht. Wacht. Ik ken deze zorgen.
19: Ze weet veel over de geloof.
16: Volgens mij kent hij niet.
12: Jawel, boy. Ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
2: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
12: Jula.
19: James.
12: Julas. Jula. Jake.
2: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
19: Jams.
2: Heb je idee wat James is in het Nederlands?
19: James.
2: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wil dat wel James. Goed rekenen, maar...
12: James? Ik denk Jonathan. Ik weet dat gewoon niet. Geen idee.
2: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
12: Is mijn J. Ik weet het niet.
2: Nee. Enig idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
14: Wacht. Ik ben aan het denken.
2: Ja, denk maar luid op.
14: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Marty?
2: Nee. Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft 2 zonen, Esau en... Het begint met een J.
14: Nee, geen idee.
2: Dat is een moeilijkere vraag, hoor.
14: Ja.
2: Enig idee. Zeggen deze namen jullie ook maar iets, of niet?
19: Isaac
17: dus... ja, ik weet niet.
2: Zeggen de namen Abraham en Isaac jullie
17: ja,
2: iets, of
17: ja.
2: ook niet?
17: Ja, Abraham wel.
2: Zijn naam begint met een J.
19: Nee, niet echt.
2: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
19: Oh, ik heb gehoord van dat. Nee.
2: Ik kan maar proberen, misschien kennen jullie dat.
19: Santiago, oh.
2: De heilige... Ja, Santiago is de Spaanse variant ervan, van de naam. Dat is op zich juist, eigenlijk.
17: Ja, maar je zei dat net. Maar ik
2: heb ik Santiago zelf gezegd?
17: Ja.
2: Dat vermaakt.
17: Ah, is dat een naam?
2: Dat is een Spaanse naam, ja. De Spaanse versie.
12: Ik heb geen idee.
2: Dus het is de jongere broer, dus die dan 12 zonen heeft. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël. Hij krijgt ook de naam Israël van God. Maar we zoeken zijn eerste naam. Begint met een J.
12: Met een J.
2: Er zijn ook twee apostelen die dezelfde naam hadden. Melin J. Jacob.
5: Kiana. Ai, dat is dochter. Dus, zou het nou weten?
2: Dat is al iets moeilijker.
5: Isaac.
2: Isaac is de naam van de vader.
5: Ja.
2: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat zijn, helemaal, dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. EGD. Hij krijgt van God de naam Israël. Maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee.
5: Hilaire.
2: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
5: Judas.
2: Er zijn inderdaad twee...
5: Johannes.
2: Er zijn... Het is nog een andere naam bij J.
5: Oh.
20: Jeremia?
2: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
20: Jacob?
2: Ja, Jacob. Jacob.
21: Welkom terug, beste luisteraars in het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken. En natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
3: ja.
21: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
3: Nee, ik heb niet getwijfeld, natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel, maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet, maar het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden, sommige hele grappige, enkele correcte.
21: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben, zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag.
3: Mm-hmm.
21: Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik.
3: Ja.
21: En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Mm. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Of ik heb het al gezien. Ja. In de lijst van radio's, maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
3: Nee, maar 1 of 2.
21: Ja, ja, ja, inderdaad.
3: Hmm.
21: Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de 5e en de 6e vraag. Over het Nieuwe Testament, 2 vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt.
1: Oh, ja.
0: Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
3: De aarde.
1: Rots.
3: Ja. Woestijn, zand. Ja, dat hoort bij aarde misschien.
4: Water,
3: maar toch.
4: Water.
3: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien, hè?
5: Nee.
0: Heeft u
5: zand, vuur, elementen?
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord of niet?
5: Nee, nog niet.
0: Oké,
5: nee.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Maar het is dus gewoon, het is niet vuur en water of dat soort dingen.
5: Nee,
0: het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
5: Petrus, ook niet.
0: Petrus is
5: daarop
0: de rots.
5: Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Hè? Op Petrus, dacht
0: dat
5: ik,
0: is absoluut waar. Het is eigenlijk, een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
5: Ah,
0: dat is een zekere
5: zin. Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar, in inzicht.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
5: Ja, vruchtbare grond. Misschien moerast. Had gekund.
0: Ja, dat had gekund, ja. Dat is niet, zijn parabels zijn altijd, hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk niet dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
5: Ja, nee.
0: Oppervlak.
1: Woestijn. Woestijn toch.
0: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
1: Savanne.
0: Had ook gekut, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
1: Ah, bodem.
4: Niet.
0: Nee.
6: Kijk, daar moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
7: Aarde.
0: Ja, dat is een van de eerste antwoorden.
7: Wauw. Wauw, zo smart.
6: Je bent echt slim, man.
1: We zitten hier niet, moslim.
7: Jawel.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de juiste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
6: Ah, de grond. Grond.
7: Beton.
0: Ja, nee. Wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
6: Grond, toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
6: Een steen.
0: Waar je op wandelt.
1: Ah.
0: Zoals een straat of een.
1: Je moet echt denken aan dit ding.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
6: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Is het eerste waar zaad op valt.
6: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2 oppervlakte niet ideaal is om op te zaaien.
1: Te zaaien.
0: Om op te zaaien, ja. Maar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch een gokje? Nee.
1: Een plaats.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
6: Zijn we echt zo dom, boys?
1: Ja, dat is echt dom, hè.
6: Het is echt dom.
0: Een soort slechte aarde. Wat is, maakt aarde slecht om in te zaaien?
1: Mozen. Slechte mensen.
6: Mm. Ah, en daarvoor zijn we onder de grond.
1: Misschien modder, niet? Ja, modder.
0: Wat modder, ja. Te vochtig zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
6: De hel.
0: Dat is waarschijnlijk niet goed zaaien, nee. Het is dus een verhaal van een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En er zijn 4 verschillende soorten bodems waarin het zaad valt.
6: Bedoelt u zoals een natte bodem, een droge bodem, zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad.
6: Ah, een natte bodem en een droge bodem, denk ik dan.
0: Dat had je kunt, maar dat is niet de antwoorden die we zoeken.
6: Ik weet het gewoon
8: niet. Ik weet het ook niet.
0: Misschien een... wat zou de goede optie zijn?
6: Ik weet het niet.
0: Waar wil je je zaad zaaien?
6: Ja, nat meestal. Of eigenlijk gewoon nat wil je toch zaaien, dat dan beter groeit.
0: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja. Dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond. Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
6: Normale grond.
0: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
6: Ja, mis op steen.
0: Dit is lang geleden, hè. De paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog het juiste antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid dat je planten doet sterven, omdat het verstikt.
6: Oh, ik ken niks van planten.
0: Je kunt daar altijd een gokje aan.
9: Ik snap de vraag niet.
0: Ah, wel, dus,
9: sorry.
0: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal.
9: Ja?
0: Van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed, van de gronden waarop het zaad valt.
9: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
0: Wel, een van de juiste antwoorden is wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
9: Op de grond?
0: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè?
9: Op gras.
10: Dat is twee bodems.
0: Ja.
11: Zo aardebodems.
7: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
0: Het is niet specifiek in een stad, nee.
11: Klei.
0: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond, vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
11: Rotsen, hij zei rotsen.
7: Bij de rotsen ergens.
0: Ken je het verhaal of niet?
9: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
0: Je kunt altijd een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede, waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
9: Oh.
0: Het is een simpel antwoord, hè? Je moet het niet te ver zoeken.
9: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
0: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
9: Terra.
0: Is dat aarde?
9: Zo, ja.
11: Zo, nou weet.
0: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar dat je wil dat je zaad opvalt.
12: Op de grond.
0: Ja, en wat voor grond dan?
12: Vruchtbare grond.
0: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
12: Zand.
13: Zeg je het maar, de rotsen.
12: De rotsen.
0: Nog eentje?
12: Woestijn.
0: Nee, dat is niet een van de antwoorden. Een van de juiste antwoorden is waar dat je wil dat het zaad geplant wordt. Wat zou dat zijn?
13: Vruchtbare bodem, hè? Ja.
3: Op een vruchtbare bodem.
0: Nog een laatste vraagje over Jezus.
3: Ja.
0: Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij werd verraden door Judas? Enig idee, hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is?
3: Nee.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
3: Nee, ik weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
0: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
11: Bloed bij, nee.
0: Kan u het in de micro zeggen?
11: Er was bloed bij en tranen.
0: En welk fysiek verschijnsel? Mm-hmm. Dus je kon het...
5: Bij de Heer, bij Jezus. Ja,
0: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond.
5: Ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
0: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus juist voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
5: Ja.
0: Hij neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd bidden.
5: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de hemelse vader. Dus hij zegt als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar uw wil geschieden en niet
5: ja,
0: dus hij
5: ja.
0: aanvaardt zijn lot,
5: ja.
0: Maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst. En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
5: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet te maken.
0: Ja.
5: Nee.
1: Zei je niet aan tafel zo, ja, het is mijn laatste... Oh nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even...
1: Ja, hij zit er aan tafel. Het is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed. En de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat ja, van mijn lichaam, gebroken ja. wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw. En gaan ze naar de Olijfberg, waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader. Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén idee hoe?
1: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven. En je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
1: Meer.
9: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien?
9: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
9: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hij het ziet door in het water. Geen idee.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
9: Werd dat bloed of zo?
7: Zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
7: aan zijn
0: voordat
7: ogen?
0: Hij gekruist
7: aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
14: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
14: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij mega bang is. Want hij weet dat het mega veel pijn gaat doen. En terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
14: Ja, trillingen. Dat hij trilt. Zo.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
7: Zweet. Wacht, hoe kan... Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
7: Die zweet wordt bloed.
14: Oh, wat?
7: Wat?
9: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
9: Ruilen of zo? Ruilen?
0: Kan je?
9: Cry? Wienen, ja.
12: Nee, weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
12: Zweet?
9: Bloed, zweet en tranen.
12: Ja. Dat is lang geleden. Ik word
0: benieuwd. Zegt u maar...
15: De kelk wil hij op de bodem leggen. Nu, hij moest op de bodem.
3: Maar fysiek.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
16: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag, over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen... Want we spreken zo mensen uit het niets aan om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat hun houding was er tegenover?
16: Ja. Ja, zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En het ook af en toe wel goed gedaan hebben.
17: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan.
16: Mm-hmm.
17: En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
16: Ja, absoluut.
17: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
16: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
17: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat hij is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
16: Mm-hmm.
17: Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
16: Ja.
17: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel, ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen
16: mm-hmm.
17: gesproken. Die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen.
16: Mm-hmm.
17: Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
16: Ja, absoluut. We zullen toch nog eens aan gedacht hebben die avond.
17: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. We gaan luisteren naar de 7e en de 8e vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de 9e en de 10e vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
3: Oei, oei.
17: Waaraan is de maand juni gewijd?
3: Juni?
17: Ja. Geen idee?
3: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
17: Exact. Was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
3: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
17: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
3: Nee. Is dat Maria maand?
18: Dat is mij.
3: Nee, dat is mij. Just.
17: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
3: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Pasen.

0: is er na Pinksteren en Pasen nog allemaal?
1: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
0: Verlos ons uit ons lijden, ja.
2: Oogst?
1: Dat zou je kunt hebben.
2: Ik weet het niet.
1: Het heeft iets met Jezus te maken.
2: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
1: Maar je moet dus geen zorgen maken.
2: Oké.
1: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
2: Die daar hangt?
1: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
2: Nee, daar heb ik ook nog niet op gelet tot nu toe.
1: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
3: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
1: Ja, het heeft te maken met Jezus.
3: Is dat misschien
4: LGBT,
3: de dag?
4: LGBT.
3: Misschien dat je maakt, misschien dat hij terug op de wereld is gekomen. Of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
1: Dat had gekund, ja. Het is...
5: Ja, je bent wel slim, hè.
3: Ik weet dat, ja.
5: Precies is het eerste.
1: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn, waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
6: Maand juli.
1: Juni, ja.
7: Juli of juni?
1: Onze huidige maand, juni.
6: Die pas begonnen, juni.
1: Ja.
6: Ah. Ik weet het niet.
7: Ik ook niet.
6: De maand juli. Dat is deze maand.
1: Ja, juni, deze maand.
6: Ik weet het niet.
1: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
8: Is het iets relevant met Jezus? Of?
1: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
8: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
1: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
8: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
1: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
8: Nee, wat heeft dat niet? Iets met vrouw. Het heeft dat niet.
1: Heb ik gezegd
9: liefde, gewoon iets met liefde.
8: Ah, liefde.
1: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
9: Met zijn liefde voor de wat?
1: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
8: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo. Zoiets.
0: Nee.
1: Nee?
0: Geen idee.
1: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
0: In juni?
1: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor
0: hart.
10: De maand juni.
1: Ja.
10: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
1: Proficiat.
10: Ja. En dat we vandaag 25-jarige getrouwd zijn vandaag.
1: Echt? Ah, mega leuk, proficiat.
10: Dus.
1: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
10: Ja.
1: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
10: Wat? Het hart.
6: Het hart. Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet meer. Dat is de hooimaand. Nee. Juni? Nee.
1: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
0: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
1: Pinksteren is voorbij, ja.
0: Is voorbij.
11: Moeilijke vragen.
1: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
0: Een roos.
1: Had je kunt?
0: Het hart, het heilig hart. Dat is het heilig hartplein, hè.
1: Ah, is dat zo?
0: Ja, het heilig hartplein.
1: Ah, ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is
0: wel lekker stad. Jeruzalem. Nee.
1: Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
0: Rome. Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
2: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
1: Dat zou... goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
2: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik weet het nog niet.
1: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
2: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Vaticaanstad, hè.
3: En wacht, ik

0: Dat is niet Israël, maar wacht.
1: Het is niet Israël.
0: Oh.
1: Het is...
0: Jeruzalem.
1: Jeruzalem had gekund. We zoeken een andere, heel belangrijke stad voor katholieken.
0: Bethlehem.
1: Het is niet in het Heilig Land.
2: Nee. Wacht, laat me denken.
1: Als je denkt aan de paus, waar denk je dan aan?
3: België.
0: De paus die...
1: Denk je aan België als je aan de paus denkt?
0: Ja, ik denk aan Italië. Die van Italië, toch?
1: Ja.
3: Italië?
0: Italië.
1: We zoeken een plaats in Italië.
0: Rome.
3: Die weet ik niet.
1: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
3: Nee.
1: Nee?
3: Ik wel.
1: Het zijn eigenlijk de twee, nadat Jezus in de hemel is opgenomen, de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje? Weet je, kan je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
3: Jeruzalem.
1: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
4: Vaticaan.
3: Ah, Italië.
4: Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
1: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
4: Vaticaanstad.
5: Jeruzalem.
1: Mooi. Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ging ik zeggen.
5: Oké.
1: Okay, wat is een andere heel belangrijke stad? Voor katholieken.
5: Een stad in... Moet je dat weten?
1: Het is niet in het Midden-Oosten.
5: Oh, zot. Het is niet in het Midden-Oosten.
1: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
5: Aan... Toch ergens in Europa dan?
1: Het is in Europa,
5: Engeland,
1: ja.
5: Engeland misschien. Ik denk Spanje.
1: Nee.
5: Vaticaanstad?
6: Oh. Ja.
4: Geen idee.
1: Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
4: Italië of zo?
1: En een stad in Italië die we zoeken is?
4: Milaan of zo. Ik weet niet.
1: Dat is niet Milaan, nee. Waar de paus woont.
4: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
6: Jeruzalem.
1: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
6: Oekraïne.
1: Nog iets dichterbij.
6: Ik zou het niet weten.
1: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
4: Rome.
2: Rome? In Rome.
1: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
2: Oké, dat kunnen we.
1: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waar rond de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee? Nee. Bent u van Sint-Truiden?
7: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
1: Enig idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
7: Nee. Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
1: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
7: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
1: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
7: Jesuiten?
1: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. Nee. We zoeken gewoon hier
7: ergens een...
1: De naam van het gebouw.
7: Het...
1: Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
7: Maar het komt niet.
1: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
7: Hier, het seminarie, de... Het... Nee... Hier is een abdij. De abdij gezegd,
8: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
1: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
8: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
1: Of een...
8: Vrede, wereldvrede.
1: Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
8: Ah. Ja, Sint Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
1: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
8: Ja, een gezin dan.
0: Ik weet dat een stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch, Sint?
1: Ja, een Sint is een heilige die uitzonderlijk geleefd heeft.
0: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint... Niet Trudeau noemde, maar zo een beetje zoals Trudeau. Zoiets misschien.
1: Maar de heilige die... Waarnaar Sint-Truiden vernoemd is de heilige Trudo. Hè? Mm-hmm. Trudo is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of
0: is
1: jullie...
0: Misschien een... Nee, was de abdij misschien?
7: Nee, dat was omdat ik... Dat was in mijn hoofd, de abdij.
3: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden...
1: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
3: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
9: Was dat niet de plantages en zo?
1: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
9: Geen idee dan.
1: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien?
9: Ah ja, dat deed.
10: Katholiek verspreiden.
1: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
10: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
1: Ja, dat is helemaal juist. Maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
0: We hebben dat toch bezocht?
5: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
0: We zijn daar geweest in een twee jaar geleden, maar...
5: B.
0: Van.
1: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Ah. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen in gemeenschap te leven. Enige deel dat heet.
5: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog. Maar ik ben die naam vergeten. Ik had dat letterlijk vorige examens had ik dat. Ik weet dat niet meer. Ik weet dat eigenlijk niet.
9: Het
1: is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel, of niet?
9: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
6: Trudo, ik heb die film moet je zien, zo. Maar...
1: Is daar een film van?
6: Ja, echt een film, echt film van. Dat hebben we zin, ja.
1: Nee?
6: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk? Kerkske?
1: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is... Iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
6: Of een ding, een kapel ergens.
1: Het is juist nog iets waar je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
6: Ik niet meer weten.
1: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
6: Oh, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat de vroeger? Oh, ik weet dat niet meer. Ik weet dat ze afdingen branden, maar...
1: Ja.
6: Wat, hein? Klooster, ja.
1: Ja, en dus een soort klooster, je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
6: Ja, ik weet, ik kan.
11: Een abdij, ja.
6: Abdij.
7: De abdij van Sint-Trudo.
1: Onze laatste kennisvraag. In welke kerk worden de relieken van Sint-Trudo bewaard? Dat is van de persoon waar we daarnet over spraken.
7: Hier zeker. Onze Lieve Vrouwkerk, hè. Ja, is dat niet in de Onze Lieve Vrouw kerk, de hoofdkerk van Sint-Truiden?
8: In de schatkamer hier? Of? Is het juist?
1: Ja, hoe heet deze kerk?
8: Ah, Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming.
0: Deze? Nee, ja, deze. Deze.
1: Zou je die kunnen benoemen ook? Ik zie jullie wijzen, dat is juist.
7: De kerk in de stad.
12: Op de grote markt.
7: Waar de fonteintjes staan.
3: Ik weet het niet.
4: Ik ook niet.
13: Ik ook niet.
1: We kunnen hem zien, de kerk.
3: Maar ik weet de naam er niet van. Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
1: Het heeft met de moeder van Jezus te maken?
4: Maria.
3: Wacht. Ik ben daar geweest.
1: Wil je het is in de micro zeggen?
3: Is dat niet de minder broederkerk of zoiets?
1: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
3: Is dat niet deze? Ja, toch, hè? Exact. Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die? We hebben heel veel kerken in Sint-Truiden. Hoe noemt die?
1: Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
3: Nee, eigenlijk
1: niet. Wel zien. Wie is daar... Wie staat daar in het midden? De beelden. Er zijn 3 beelden boven de deur. Hier.
3: Ah. Maria.
5: Dat is toch maar één kerk. Deze.
10: Ja, maar.
5: Dat is niet maar één kerk.
1: Ik bedoel... Deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
5: Ah ja, maar, dat is waar.
10: In het centrum rond. Ja.
1: Maar dit is het juiste antwoord. En weten jullie deze kerk heet?
5: Geen idee.
1: Nee?
10: Nee, niet echt.
1: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er 3 beelden. Ja. Enig idee wie de middelste is?
10: De moeder van...
1: Ja, ja? Zeg maar.
10: De moeder van Jezus, denk ik.
3: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
6: Hier, denk ik. Ja, van onder in het kelder. Ja. Daar, ja.
1: En weet je hoe de kerk hier heet?
6: Dat weet ik nog. Sint Mattenkerk is kinder, dat weet ik. Sint Matten, dat is hij. Dat weet je even.
1: Je kan het zien, er zijn hier 3 beelden. Wie is de middelste?
6: Maria.
3: De Onzinnige Vrouwkerk.
1: Welkom terug, beste luisteraars, bij ons in de studio. We hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter Kovadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn of niet?
14: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
1: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
14: Helaas wel.
1: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld en mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
14: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend... doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
1: Dus. Ja, oké. Okay. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
14: Ja, toch wel.
1: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: Enorm bedankt, mevrouw, dat u wou meedoen.
1: Graag gedaan.
0: Zou ik u nog mogen vragen, is geloof iets waar u mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig bijna al dagelijks de kerk binnen voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Dat blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... Dat geloof is nu op de proef gesteld. Want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u hier wou meedoen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou u graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis,
0: ja. Ja, of terug naar de mis komt. Ja. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft me vooral ingerust. Ik voel een zekere tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè, en zo ben ik dan toch naar hier gekomen.
0: Oké, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee, toch niet.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, gewoon een gevoel. Zo van, een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten. En als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een transcendent iemand in gang gezet. Hè? Ik bedoel, maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ja.
6: Ik ben wel niet katholiek.
5: Ja. Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
6: Oké.
7: Okay. Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
7: Ja.
0: Oké, en is dat belangrijk voor jou of niet?
7: Ja, dat is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
6: Voor mij is dat anders.
0: En jij zegt, wat ben je dan?
6: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
6: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
6: Nee, eigenlijk wel. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt wel af op elk vlak, denk ik.
6: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké.
8: Ik ben moslim.
0: Jij bent moslim, oké.
9: Okay. Ja, hij ook. Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen, ooit of niet echt?
10: Ja.
0: Ja?
10: Ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Oké. Okay.
10: Dus daarom kunnen we niet de helft van de vragen niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
10: Ja.
0: Ja?
10: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Ja. Op welke manier dan? Ben je...
10: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
10: Ja.
0: Dus je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
10: Ik vind dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat in mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
10: Ja.
0: Dankjewel, alle twee. Wat mee te willen doen.
10: Ja, alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen.
10: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
10: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
10: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel, heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
11: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
11: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?
8: Ja. Godsdienst is een van mijn eerste prioriteiten. Het is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Want ja, rond mijn familie is... ik ben moslim, dus islam is heel belangrijk in mijn familie. Want ja, de meeste van mijn familieleden bidden en zo. En ik ook. En ja.
0: Oké.
4: Ja, 100%. Dat is niks belangrijker dan geloof. Ik wil altijd gelovig zijn. Ik wil nooit weggaan van het geloof. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En wat ben jij?
4: Ook moslim. Ik ben ook moslim.
0: Is geloof iets belangrijk voor jou? Ben je zelf gelovig?
12: Ja. Ja, maar niet zo die verhaal van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
0: En is dat belangrijk voor jou?
12: Ja, mijn hele familie is katholiek.
0: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet?
13: Nee.
0: Nee?
14: Niet echt.
0: Oké, het zegt jullie niet echt iets.
14: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen hier. Dat doe ik wel, maar voor de rest...
0: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
15: Eigenlijk wel. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: En wat betekent dat dan voor u?
15: Ja. Het hiernaam als...
16: Met ouder worden, hè?
15: Ja.
0: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan? Of...
15: Ja, ik denk dus persoonlijk... dat er nog iets is na dit.
0: Ja, oké.
15: Okay. Ik geloof daarin.
17: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde: kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen... vraag met een juist antwoord. Gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal. Maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden is het dus altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de... tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
18: In ongeveer 90 landen.
17: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen... de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
18: De Toren van Babel.
17: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op een de Esau... de oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
18: Jacob.
17: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James... dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat, dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems, of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
18: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
17: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots... zo goed als we hebben wel vrij ruim. ruim gerekend. Ook wel juist antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juist antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juist antwoord gerekend. Aangezien dat rots betekent. En rots was een juist antwoord.
18: Absoluut.
17: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
18: Jezus zweette bloed.
17: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Maar echt wel een aantal mensen die, over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
18: Nee.
17: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen, dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
18: Dat is toch 2 keer gebeurd?
17: Maar ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Denk niet.
18: Nee, had ik ook niet verwacht.
17: Mm. Ja, dan moet dan, ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
18: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè. Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
17: Mm. Ja, dat denk ik ook. Of het moeten, ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel, allez, ik heb eens gehoord, we moeten hem misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat dat wel iets is dat vastgesteld is dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien, als ze bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt. Waaraan is de maand juni gewijd?
18: Aan het Heilig Hart van Jezus.
17: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen na hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
18: De meimaand, Maria-maand, die was wel bekend.
17: Ja, dat weten mensen echt wel.
18: Ja, dat speelt nog.
17: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?
18: In de stad Rome.
17: In de stad Rome, en dat wisten 2 mensen spontaan. En dan waren er nog wel heel wat mensen die Rome of Vaticaanstad geantwoord hebben. Maar dat was dan eerder omwille van de vraag, som een belangrijke stad op voor katholieken of christenen. Maar 2 mensen wisten dat. Dan nog 2 vragen over Sint-Truiden. De heilige Trudo, naar wie de stad Sint-Truiden is genoemd, heeft niet de stad zelf gesticht, maar heeft een andere stichting gedaan en daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
18: Hij stichtte de abdij.
17: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
18: Ja.
17: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
18: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
17: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat dat zij was en niet de laatste persoon. Want hij heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
18: Ja. We hadden het moeten weten, maar.
17: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
18: Ja.
17: Je hebt een parking.
18: Voor het gemeentehuis.
17: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je naast de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk, daarnaast is een plein, daarvoor is een plein, en eigenlijk langs de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
18: Ja.
17: En dus, het was dus aan aan de andere kant van het plein, naast ons Lieve Vrouwkerk, daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar we zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag, en die ging over de kerk. Die luidde, in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint-Trudo bewaard?
18: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
17: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet. Mm-hmm. Nou, dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
18: Oh. Ik denk dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
17: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
18: Oké. Okay. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
17: Dat zit er helemaal niet zo ver naast. Ah. Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld, maar het is juist niet zo.
18: Oh.
17: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben we uitgedeeld.
18: Tja. Ze schrijft goed.
17: Ja, dat is mooi, hè? Het is altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
18: Ik vond het vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
17: Ja, dat is eigenlijk echt wel. Dat was heel opvallend deze keer.
18: Ja, ik vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
17: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje, waar je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Jullie kunnen, zouden jullie willen, deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
18: Heel graag gedaan.
17: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
19: Dat is graag gedaan.
17: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Oh, ik geef de rozenkrans.
17: De rozenkrans, oké, zeer goed.
1: Ja.
17: Alsjeblieft.
20: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel
1: ik,
20: veel mooier.
1: Ik ook.
17: Oké, okay, ja, fantastisch. Ja. Ik kan jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
1: Maar zak. Als we eentje hebben, is het goed.
17: Ja. Zeker?
1: Eentje is goed. Okay. Ja, ja.
3: Ah, ja, een stilo is altijd is meer gedenkteken voor mij.
17: Alsjeblieft.
3: Oké.
17: Okay. Ja, dankjewel, hè. Fijne avond.
3: Ja, succes ermee, hè.
17: Ja.
20: Zeker.
17: De micro hebben we wel terug nodig.
3: Dankjewel.
17: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans. Die roze, zien er zo uit. Een rozenkrans.
20: Oh, okay.
17: Oké, zo goed. Zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
21: Een, hoe zeg je dat?
17: Rozenkrans.
21: Een rozenkrans.
17: Krans.
20: Een rozenkrans.
22: Een rozenkrans.
23: Ik een pen.
20: Een pen.
17: Oké, zeer goed.
24: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
17: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
21: Allee, Avengers, hey.
20: Jij bent echt een
21: naam.
20: Oh my god. Oké.
17: Alsjeblieft.
20: Dankjewel.
17: Alsjeblieft.
21: Dankjewel.
17: Alsjeblieft.
20: Of we gaan naar deze.
25: De stilo. Ik heb geen pennen thuis.
17: Oké. Wat willen jullie graag hebben?
21: De pen.
17: De pen?
21: Ja.
17: En jij?
25: Ook de pen.
26: Gewoon een roze krans.
17: Alsjeblieft.
26: Dankjewel.
2: Ja?
25: Ik heb de pen gekozen.
4: Wat is het?
5: Ja, geef maar een stil. Het was al moeilijk, ja. Sommige vragen.
2: Voor de kans, ja.
25: Oké, top. Dank je.
2: Alsjeblieft.
25: Een pen.
2: Oké. Wilt u ook iets?
14: Nee, dank u.
25: Oké. Voor de roze krans.
2: Oké, zeg goed.
25: Voor de roze krans, dank je.
2: Alsjeblieft.
15: Dus we hebben een paternoster gekozen.
2: Zeer goed. Dank je wel.
15: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Jullie ook. Enorm bedankt.
15: Moedig.
2: Dank je.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We gaan verder met de geestelijke aantekeningen van Johannes de 23ste. 29 april. In deze dagen is het officiële Rome in feesttooi, ter ere van de komst van Edward de 7e, koning van Engeland. Vlaggen, girlandes, straatversieringen, fonkelnieuwe uniformen, pluimen, soldaten, parades, ontvangsten en toejuichingen van een volk dat klaarstaat morgen weer kwaad te spreken. Het is een verblindend en afwisselend schouwspel. Een hels spektakel, een enorm lawaai, een grote wanorde. Kortom, één grote dwaasheid. De menigte vergeet voor een ogenblik de meest dringende zorgen. Zelfs zakenlieden en serieuze mensen ondergaan de bekoring van deze belangrijke gebeurtenis. En iedereen schreeuwt, hoera! En waarom? Voor een arme man die misschien moreel veel lager staat dan zoveel anderen, die door de wereld en het lot vergeten zijn? Een man die onlangs op de dag van zijn plechtige kroning, waarnaar de gehele elite van Europa met spanning uitzag, door een aanval van een ernstige kwaal, tot voorwerp van medelijden en ontgoocheling werd, en die morgen door een terugkeer van die ziekte in een paar minuten van het levenstoneel verdwenen en voor altijd vergeten kan zijn. Deze man is bekleed met een grote autoriteit. Hij is koning van één van de grootste naties. En daaraan heeft hij het te danken dat men hem eer bewijst en respecteert. De wereld fêteert deze man die in de smaak valt omdat hij goed gekleed is en met veel vertoon begeleid wordt. En men gelooft dat dit alles het toppunt is van wat er aan schoons en groots in de wereld bestaat. En men bedenkt niet dat men boven op de Monte Mario niets meer hoort en onderscheidt van datgene wat er in de stad gebeurt. En evenmin bedenkt men dat boven de Monte Mario en boven alle bergen van de wereld, waar men niets weet van de onbelangrijke gebeurtenissen hier beneden, er een God is die alles hoort en ziet. En voor wie al deze vrolijke feestvierders van vandaag en ook die man niet anders zijn dan stofdeeltjes. Een God die hen op een goede dag zal oordelen. En ze zullen vernederd, vernietigd en vermorzeld worden. Ach, wat is de wereld toch dwaas in haar waarderingen. En hoe verblind is zij in haar oordelen. Het fonkelen van hun uniform, het golven van hun vederbos ontroert de mensen, brengt hen in verrukking terwijl niemand aan God denkt, behalve om hem te beledigen en hem te vervloeken. En ook de serieuze mensen laten zich meeslepen en amuseren zich, evenals de man van de wereld. Ook ik heb deze man gezien, maar al dat lawaai heeft mij verveeld en onbevredigd gelaten. Het snelle passeren van de schitterende koetsen, van de grote stoet van hunne majesteiten, heeft mij duidelijk eraan herinnerd dat de glorie van de wereld vergaat en dat alles ijdelheid is. En toch heeft deze man, of schoon protestant, hier in Rome iets waarlijk goeds gedaan. En wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft zich boven bepaalde tendentieuze verlangens van Italiaans en buitenlands anticlericalisme gesteld. En hij heeft zich op het toppunt van zijn roem niet geschaamd. Hij stelde er in tegendeel een eer in. Een ander, een arme, oude,

vervolgde man, maar die hij als groter dan zichzelf erkende, te bezoeken en voor hem te buigen. Namelijk voor de paus, de stedehouder van Jezus Christus. En deze gebeurtenis van vandaag is van zoveel belang dat het een glorierijke bladzijde is in de geschiedenis van de pausen te Rome. Het is een bij uitstek zinnebeeldige gebeurtenis dat een ketterse koning van het protestantse Engeland, dat gedurende meer dan 3 eeuwen de katholieke kerk vervolgt, persoonlijk zijn opwachting gaat maken bij deze arme, oude paus, die als een gevangene in eigen huis is. Het is een teken van deze tijd die, na een stormachtige nacht, verhelderd wordt door een nieuw opkomend licht in het Vaticaan. Een langzame, maar duidelijke terugkeer van de naties in de armen van de gemeenschappelijke vader, die al zo lang op hen wacht en hun dwaasheid beweent. Een triomf voor Christus koning, die opgeheven aan het kruis, andermaal alles tot zich trekt. En daarom is het bezoek van koning Edward voor mij enerzijds de bevestiging van de ijdelheid van de wereldse genoegens, maar anderzijds een aansporing om de goede God te danken die de sleutel bezit tot ons menselijk gehart en dwars door alle intriges van de politiek heen gelegenheid vindt de glorie van zijn naam en zijn katholieke kerk te doen schitteren. De muziek is van Mussorgsky. Beelden van een tentoonstelling.

30 april. Van de aardse vergankelijkheid snelt de gedachte naar de grootsheid van de hemel. Van het ijdele geflonker van de aardse pracht naar de zuivere glans van de deugd. Welk een vertroosting te denken aan de heilige van vandaag, die veracht en versmaat voor zulke beslissende en voor de kerk zo heilzame daden is voorbestemd. Wat onbeduidend is voor de wereld, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Deze woorden worden volledig bewaarheid in de beroemde maagd van Siena, de heilige Catharina. Zij, die er slechts aan dacht zich te vernederen, zich te verbergen, haar goddelijke bruidegom lief te hebben, was voorbestemd de vrede aan de kerk terug te brengen door de paus naar Rome terug te roepen. Wat betekenen in vergelijking met haar de wijze, de veroveraars, de grote van haar tijd? Welk een uitstekende les voor mijn eigen liefde en tegelijkertijd welk een reden tot vertrouwen op God die alles kan, die onze ontoerekendheid aanvult en ons werkelijk groot maakt in zijn ogen en in die van de gehele aarde. 1 mei. Eer aan Maria. De arbeiders die over het algemeen zonder God of godsdienst leven, de armen die uitgebuit worden door demagogen, de onwetende menigte viert vandaag groot feest, terwijl zij haar idealen uitschreeuwt die grotendeels utopistisch, soms heel juist, maar bijna altijd misvormd en ontluisterd zijn. Het vrome volk echter begint de meimaand met een groet aan haar die de moeder is van het woord, de moeder van Jezus Christus, de vredesvorst. Het schaart zich devoot rond het altaar van Maria. Welk een genade, welk een zoetheid schuilt er in deze vereering van de maagd, die zelfs de harten van hen die allerminst gewend zijn aan gevoelens van geloof en vroomheid vertedert. Ook ik werp mij met alle vurigheid van mijn liefde voor Maria aan haar voeten en aan haar wijd ik mijzelf en tevens al mijn handelingen, opdat zij voor mij een steeds grotere liefde voor Jezus mogen verkrijgen. Ik zal zorgen door veelvuldige schietgebeden mijn geest en mijn hart steeds bezig te houden met gedachten en liefdevolle gevoelens jegens Maria. Het zal een vreugde zijn haar mijn eerbiedbetuigingen aan te bieden, geestelijke bloemruikertjes, deugdzame daden, geheiligd door de aanroeping van haar naam en haar hulp. De beste wijze, evenwel, om mijn geliefde moeder in deze maand welgevallig te zijn, is een intense en ononderbroken poging om tot volmaaktheid in de dagelijkse dingen en in de juiste toepassing van de leefregel te geraken. Zonder morren, evenwel, maar opgewekt en rustig, zonder het ooit moeten worden. O Maria, gij hebt mij het leven geschonken. Help mij om u altijd na te volgen in gedachten, in liefde en in leven.

4 mei. Ik zal er speciaal op letten mij niet te laten afleiden door dingen die niet absoluut nodig zijn voor de beoefening van het innerlijk leven. Het water dat de boot doet zinken, dringt langzamerhand binnen door onzichtbare spleten. Bij iedere afleiding verliest mijn geest iets van zijn bezieling. Dus moet ik op alles letten, vooral op kleinigheden. O Maria, toegewijde maagd, breng mijn geest tot bezinning. 8 mei. De talloze feestelijkheden ter ere van keizer Wilhelm waren, of ik wilde of niet, een reden tot afleiding. De schitterende taferelen van ten top gedreven wereldse luister die aan mijn oog voorbij trokken, hebben mij zo verblind dat het mij moeilijk valt tot innerlijke concentratie te komen. Dit is wel een buitengewoon belangrijke gebeurtenis, want het is immers een duidelijke wenk van de goddelijke voorzienigheid, een ware triomf voor het pausschap, dat een protestants keizer na zoveel strijd de trappen van het Vaticaan met grote pracht en praal bestijgt en buigt voor de verhevenheid van de pauselijke troon. In het bijzonder is dit voor ons, jongeren, een reden tot hoop en onvermengde vreugde. Meer dan ons te verstrooien, moet deze gebeurtenis onze opvatting over God en Jezus Christus, de ware koning van de kerk en van alle tijd, adelen en ons bezielen met oprechte en vurige ijver voor hem en voor zijn werk. Nu is ook de keizer die, als hij katholiek was, de Karel de Grote van onze tijd zou zijn, toegejuicht en bewonderd teruggekeerd naar Berlijn, naar zijn paleis. En de zaken zijn weer bij het oude. Ook ik keer tot Maria terug, tot het liefdevolle hart van Jezus. En hoe meer ik mij aan hen vastklamp, des te groter is de behoefte die ik daartoe gevoel. Des te groter de leegte die deze wereldse feesten bij mij hebben achtergelaten. Des te vuriger het verlangen enige stappen vooruit te komen. 15 mei. In deze prachtige dagen van de maand van Maria breng ik het er tamelijk goed af. De gedachte aan Jezus en Maria houdt mij bij tijden op lieflijke wijze bezig en ik geniet er intens van. Vandaag heb ik een heerlijk kwartiertje doorgebracht in de mooie kerk van de heilige Joachim in de Pratiwijk, een liefdevolle eerbiedsbetuiging van de katholieke wereld aan Leo de 13e. Terwijl de militante katholieken, de ondernemende stoottroepen van de vurige jongeren in de verschillende steden van Italië en Europa de Rerum Novarum van de grote paus van de arbeiders hebben herdacht en met vreugde de christendemocratie hebben gevierd, heb ik, die nog niet voorbereid ben op het apostolische werk, gemeend de grote gebeurtenis niet beter te kunnen herdenken en mijn nederige bijdrage van lof en brandend enthousiasme voor de grote idee niet beter te kunnen tonen dan door mij nog inniger aan Jezus met liefde en gebed vast te klemmen. En ik heb vurig aan de voeten van het Allerheiligste Sacrament, het ware hemelse brood, dat werkelijk het leven aan de wereld zal geven, en aan de voeten van de reine, onbevlekte moeder gebeden in de mooie, met bloemen versierde kapel van het jonge Noord-Amerika. En vooral voor de mooie afbeelding van de Sacré-Cœur van Montmartre, liefdevolle bijdrage van het boetvaardige en vrome Frankrijk. O,
Hoe schoon is Jezus vanaf zijn troon op het kostbare altaar. Hoe liefdevol te midden van het gejubel van de heiligen die hem omstuwen, van engelen die hem aanbidden. Het sociale probleem dat door de revolutie van de geest niet alleen in materiële, maar ook in geestelijke zin een levensprobleem is. De jammerklachten van de armen, het koortsachtige werken van de apostolische zielen, de strijd, de ontgoocheling, de triomfen. Dat alles is, lijkt mij, mijn aandacht, mijn belangstelling, mijn vurige gelofte en mijn werk meer waard wanneer ik op de achtergrond van het grote tafereel Jezus meen te ontwaren als de lentezon die opgaat over de uitgestrekte zee. Met sereen en vriendelijk gelaat en met open armen, het hart schitterend van licht dat alles omgeeft en doordringt. O goddelijk hart, gij zijt waarlijk de oplossing van ieder probleem. Op u rusten al onze verwachtingen. Van u verwachten wij ons heil. Kom terug, o Jezus, tot de maatschappij, tot het gezin, tot het hart van de mensen en regeer als vredesvorst. Overstraal met een gloed van geloof en liefde van uw zoet hart de zielen van hen die zich bekommeren om het welzijn van het volk en van uw armen. Stort over hen uw geest uit, de geest van uw discipline, van orde, van zachtheid, en houd in hun hart steeds de vlam van liefde brandend. O Jezus, zo ik met uw hulp ooit maar iets goeds kan verrichten, dan voeg ik mij bij de scharen van uw medestrijders. Ach, mogen onder uw leiding mijn voorbereiding werkelijk grondig en doeltreffend blijken te zijn, aangezien er genoeg gelegenheid is uit mijn evenwicht te geraken. Mogen de dag spoedig, ja heel spoedig komen, waarop wij u terug zullen zien keren te midden van de maatschappij, tot vreugde van allen, gedragen op de schouders van het volk.

26 mei. In deze dagen van koortsachtige werken nemen de zorg voor de ziekenzaal en bovenal de studie al mijn tijd in beslag. Niet overdrijven, maar wijs zijn en altijd wijs zijn. Doch wijs zijn in bedachtzaamheid en verder, alles heeft zijn tijd. Ondertussen loopt de lieflijke maand van Maria ten einde en mijn bijdragen zijn schaars en onbetekenend. O Maria, ik ben een armzalig mens en toch ben ik uw zoon. Kijk naar mijn hart. Vandaag heeft de gedachte aan de heilige Philippus mij de gehele dag op vrome wijze bezig gehouden. Vanuit een klein zijkoor heb ik gemakkelijk de plechtige dienst kunnen bijwonen in de kerk van Santa Maria in Vallicella. Ik heb van de muziek van Capocci genoten. Ik heb met vrome aandacht de vertrekken van de heilige bezocht. Ook de zo historische en gewijde vertrekken van de heilige Hieronymus van de naastenliefde. Maar het meest heb ik mijn oog, mijn gedachten en mijn hart gericht op de glorierijke graftombe. En ik heb lang gebeden. Waarom ontbreekt me de tijd en de vaardige pen om over deze heilige te schrijven zoals ik zou willen en zoals mijn hart het mij ingeeft? De heilige Philippus is een van de heiligen die mij zeer na aan het hart liggen en aan wiens naam veel zoete herinneringen van mijn geestelijk leven verbonden zijn. Ik voel dat ik juist de heilige Philippus een bijzondere liefde toedraag en met groot vertrouwen roep ik zijn voorspraak in. O, mijn goede vader Philippus, gij begrijpt mij ook zonder dat ik tot u spreek. De tijd nadert. Waarin lijk ik op u? Waar is de spiegel van uw deugden? O, mogen ik de ware beginselen van uw mystieke school voor geestelijke vorming begrijpen en er profijt uit trekken, namelijk de nederigheid en de liefde. Ernst heb ik nodig. Ernst, gelukzalige Philippus, en vrome, zuivere blijdschap en een vurige ijver die mij tot grote werken in staat stelt. In deze noveen van de Heilige Geest, uw novene van weleer, zal ik mij nog altijd tot u richten. Gelukzalige Philippus, help mij mijn huis te bereiden. Ik breng mijn koude hart dicht bij het uwe dat brandt van liefde van de Heilige Geest. Laat mijn hart in liefde branden. 20 juli. Mijn korte aantekeningen die ik 's avonds pleeg te maken vertonen een grote lacune. De aanhoudende dienst op de ziekenzaal en daarbij de naderende examens hebben mij iedere mogelijkheid, ieder ogenblikje ontnomen om mij aan deze vluchtige regels te wijden. Plechtige feesten, waardevolle gelegenheden, de maand van het Heilig Hart van Jezus, gedenkwaardige dagen. Alles is voorbijgegaan zonder één enkele aantekening. En toch heb ik er geen spijt van. Ik ben niet van plan mij bovenmatig aan deze kleinigheden te hechten die ik bereid ben in het vuur te gooien, als ik zou merken dat zij voor mij een aanleiding zouden vormen tot eigenliefde.

Jezus, Maria, Jozef. Tijdens de geestelijke oefeningen van Pasen, ter gelegenheid van de wijding tot het heilig subdiaconaat, van 1 tot 10 april 1903. Jezus, andermaal in dit jaar bevind ik mij voor uw aangezicht om naar uw goddelijke leringen te luisteren. Mijn hart haakt ernaar om zich eens en voor al plechtig aan u te wijden. De kerk heeft mij geroepen. Gij nodigt mij. Zie, ik kom. Ik stel geen eisen. Ik heb mij geen bepaalde voorstellingen gemaakt. Ik doe mijn best geheel en al afstand te doen van mijzelf. Ik ben mijzelf niet meer. Mijn ziel bevindt zich voor u als een onbeschreven blad. O Heer, schrijf erop wat u behaagt. Ik behoor u geheel en al toe. 1. Mijn vriend, waartoe zijt gij gekomen? Om God te kennen, om hem lief te hebben, om hem mijn gehele leven te dienen, om na de dood voor eeuwig in het paradijs van zijn nabijheid te genieten. Alle antwoorden die de wetenschap geeft wegen niet op tegen deze eenvoudige woorden van de schoolcatechismus. De plichten van mijn leven zijn samen te vatten in deze drie woorden en ik moet niet anders doen dan dit: God kennen, liefhebben en dienen. Altijd en tot iedere prijs. Gods wil moet de mijne zijn. Deze alleen moet ik zoeken, ook in het allerkleinste ding. En dit is het eerste en fundamentele beginsel. En de andere dingen die mij omringen? Als God mij die geschonken heeft, is het een toegift. Niet aan een ieder werden deze gegeven. Niet aan een ieder in dezelfde mate. Hun oogmerk is de mens te dienen bij het bereiken van zijn doel. Ieder ander gebruik dat ik ervan maak, is verkeerd, gaat tegen de regels van de natuur in en leidt mij tot een betreurenswaardige verblinding zonder meer. Mijn houding hier tegenover wordt gekenmerkt door de gulden wet der onverschilligheid, waarin de heiligen zich zozeer onderscheiden hebben. Ik kan volstaan hierbij aan de heilige Franciscus van Sales te herinneren. Onverschilligheid die geen natuurlijke lusteloosheid is, zoals dat bij sommige karakters voorkomt, maar een bovennatuurlijke deugd. Een afstand nemen van alles wanneer het gaat om de wil en het welbehagen van God. Rust, kalmte, verheffen van geest en diep inzicht valt hen ten deel die naar hogere idealen streven en zich niet bekommeren om de dingen die nietig en van geen betekenis zijn. En toch, hoe zij zich ook aan ons voordoen, het zijn voor ons machtige vleugels om tot God op te stijgen, ons in de deugd te bekwamen en ons tot vrome mensen te maken. Ik noem hier niet zonder reden enige gevallen uit de praktijk die ik goed moet onthouden. Aardse goederen, vermogen en rijkdom kon de Heer mij geven of niet geven. Ik had er geen enkel recht op. Het heeft hem behaagd ze mij te onthouden. Waarom moet ik daarover klagen? Het ontbreken hiervan is voor mij een middel tot heiliging. De naam van de Heer zij dus geprezen. Soms dwingt de harde noodzaak mij bij de administrateur een kleine schuld te maken. En dit bezwaart mij en ik ben er ten zeerste bedroefd over. Dat is niet goed. God staat het toe en dat is voldoende. Het verstand en het geheugen zijn gaven van God. Waarom zou ik verdrietig zijn als een ander hiervan meer bezit dan ik? Had ik niet evengoed minder kunnen krijgen dan God mij geschonken heeft? Het resultaat van mijn examens, de goede uitslagen, zijn aangelegenheden die mij,
of ik wil of niet, zeer te harte gaan. Welnu, als ik alles gedaan heb wat God van mij verlangde, wat gaat mij dan de goede of de slechte uitslag van mijn studies nog aan? Soms breng ik na al mijn inspanning om mijn aandacht te bepalen, om de gehele zoetheid van het spreken met God te voelen, niets terecht van de godsdienstoefeningen. Mijn hart lijkt van steen. De ene verstrooidheid volgt de andere. De Heer lijkt verborgen te zijn. Droefheid en ergernis komen op mij af en verontrusten mij. Weg met al deze zwakheden. Laten wij opgewekt en kalm zijn, ook in deze omstandigheden. Laten wij ons integendeel getroost voelen, want God wil het zo. Hoe de zaken ook verlopen, of het regent of de zon schijnt, of het koud of warm is, of de hoge en minder hoge superieuren nu zus of zo beslissen, ik moet altijd een gelijkmatig humeur hebben. Nooit moet ik een klacht of afkeuring uiten, nog openlijk, nog voor mezelf persoonlijk. Een tevreden, oprechte en hartelijke glimlach moet altijd om mijn lippen spelen. Aangename gebeurtenissen moeten mij het hoofd niet doen verliezen, nog moeten de bitterheden van het leven mijn geest terneerslaan. De gevoelsindrukken, de stem van de natuur, laten zich evenwel hierdoor niet verdringen. Het welbehagen in de liefde voor God, de zoete en algehele overgave aan zijn welbehagen. De zoete en algehele overgave aan zijn welbehagen moeten al het overige in mij absorberen. Of beter nog, alle aandrift van het minder goede deel van mijzelf louteren en vervolmaken. Op de toepassing van dit principe moet ik mij ieder ogenblik, overal en onder alle omstandigheden toeleggen. En het moet één van de voornaamste punten ter overweging zijn bij mijn gewetensonderzoek. O Jezus, zachtmoedig en nederig, mogen ik deze waarheid begrijpen en in mijn leven in al haar volmaaktheid in toepassing brengen. Ja, Heer, omdat het u aldus behaagde, zweeg ik en sprak ik niet. Omdat gij het gedaan hebt, altijd zij de naam des Heren gezegend.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 289 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 8, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 22 en 23 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 26 tot en met 29. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. Alle uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst en u kan ze dus daar ook beluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen verder in de laatste tijdsperiode in het Oude Testament, Maccabeese opstand. En vandaag verschijnt er nog een nieuwe grootmacht uit de oudheid op het toneel: Rome. Hoe de verstandhouding tussen Rome en de Judeërs begint, lezen wij vandaag in het eerste boek Maccabeën. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 8. De roem van Rome. Judas had over de Romeinen horen zeggen dat ze machtig en welwillend waren tegenover iedereen die toenadering zocht. En dat ze vriendschap sloten met iedereen die zich tot hen wendde. Dat ze machtig waren bleek uit wat men hem vertelde over hun oorlogen en heldendaden in het gebied van de Galatiërs. Hoe ze hen hadden overwonnen en schatplichtig hadden gemaakt. Over hun verrichtingen in Spanje om zich meester te maken van de goud- en zilvermijnen in dat land. Hoe zij heel dat gebied, ondanks de zeer grote afstand, door hun beleid en volharding in hun macht hadden gekregen. Koningen die van het einde van de aarde tegen de Romeinen waren opgetrokken, hadden ze verslagen en zware verliezen toegebracht, terwijl de overigen hun jaarlijks schatting moesten betalen. Ze hadden Philippus, Perseus, de koning van de Kittiërs, en anderen die tegen hen waren opgestaan, in een oorlog verslagen en onderworpen. Zelfs Antiochus de Grote, de koning van Azië, die met 120 olifanten en met ruiters, strijdwagens en zeer veel voetvolk tegen hen ten strijde was getrokken, was door hen verslagen. Zij hadden hem levend gevangen genomen en hem en zijn troonopvolgers verplicht een hoge schatting te betalen, gijzelaars te geven en enkele van zijn beste provincies af te staan, met name Indië, Medië en Lydië. Zij hadden die gebieden weer overgedragen aan koning Eumenes. Toen het plan van de Grieken om de Romeinen uit te roeien hun ter oren was gekomen, hadden ze slechts één veldheer op de Grieken afgestuurd om met hen de strijd aan te binden. Veel Grieken sneuvelden. Hun vrouwen en kinderen werden gevangen weggevoerd, hun bezittingen geplunderd, hun land in bezit genomen, hun vestingen werden ontmanteld en het volk werd onderworpen. Het is onderworpen gebleven tot op de dag van vandaag. Ook de overige koninkrijken en eilanden die zich ooit tegen de Romeinen hadden verzet, hadden ze vernietigd en onderworpen. Maar met hun vrienden en met degenen die op hen rekenden, onderhielden ze vriendschappelijke betrekkingen. Ze heersten over koningen dichtbij en veraf. Alleen al het horen van hun naam boezemde ontzag in. Degenen die zij willen helpen om koning te worden, worden koning. Maar naar believen zetten zij koningen ook weer af. Hoewel ze dus zeer machtig waren geworden, had toch niemand van hen de diadeem opgezet of zich in purper gestoken, om daardoor in aanzien te stijgen. Zij hadden een raadhuis gebouwd en daar vergaderden dagelijks 320 man, steeds bezig met de vraag hoe zij het welzijn van het volk konden bevorderen. Elk jaar vertrouwden zij het bestuur en beheer van heel hun gebied toe aan één man, aan wie iedereen gehoorzaamde zonder nijd of afgunst. Bondgenootschap met Rome. Judas koos Eupolemus, de zoon van Johannes, uit het geslacht van Accos uit, en Jason, de zoon van Eleazar, en stuurde hen naar Rome om met de Romeinen vriendschap te sluiten en een bondgenootschap aan te gaan. En zodoende te bereiken dat zij het juk van de Grieken van hun schouders zouden nemen. Want het moest de Romeinen duidelijk zijn dat die Israël onderdrukten. Zij vertrokken dus en kwamen na een zeer lange reis in Rome aan. Daar legden ze voor de Senaat de volgende verklaring af. Judas, ook de Maccabeer genoemd, zijn broers en de natie van de Judeërs hebben ons naar u toegezonden om met u een verbond te sluiten en vriendschapsbetrekkingen aan te knopen,
om opgenomen te worden onder uw bondgenoten en vrienden. Dat verzoek werd welwillend ontvangen. Hier volgt een afschrift van de brief die ze op bronzen platen lieten graveren en naar Jeruzalem stuurden als een gedenkteken van de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap. Heil aan de Romeinen en het volk van de Judeërs te land en ter zee in eeuwigheid. Mogen zwaard en vijand ver van hen blijven. Als Rome of een van zijn bondgenoten, waar ook binnen zijn machtssfeer, het eerst in oorlog geraakt, dan zal de natie van de Judeërs, naarmate de omstandigheden het van hen eisen, vast besloten aan de zijde van Rome strijden. Aan de vijanden zal het geen voedsel, wapens, geld of schepen geven of ter beschikking stellen. Aldus heeft Rome besloten. Het zal zijn verplichtingen nakomen zonder tegenprestatie. Van hun kant zullen de Romeinen, als het volk van de Judeërs het eerst in oorlog geraakt, bereidwillig aan hun zijde strijden, naarmate de omstandigheden dat van hen eisen. Aan de vijanden zullen zij geen voedsel, wapens, geld of schepen verstrekken. Aldus heeft Rome besloten. Zij zullen deze verplichting zonder bedrog nakomen. Volgens deze termen hebben de Romeinen met het volk van de Judeërs een verbond gesloten. Zou in de toekomst een van beide partijen iets willen toevoegen of weglaten, dan zal, als het met goedvinden van de andere partij geschiet, de toevoeging of de weglating van kracht worden. We hebben koning Demetrius, naar aanleiding van het onrecht dat hij de Judeërs aandoet, het volgende geschreven. Waarom legt u de Joden, die onze vrienden en bondgenoten zijn, zo'n zwaar juk op? Als zij opnieuw klachten tegen u inbrengen, zullen wij hun recht doen en u te land en ter zee bestrijden. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 22. De luiaard is te vergelijken met een bevuilde steen. En iedereen fluit hem uit om zijn schande. Met het vuil van een mesthoop is een luiaard te vergelijken. Iedereen die het aanraakt, staat het van zijn hand af. Ontaarde kinderen. Het is een schande voor een vader een onbeheerste zoon te hebben verwekt. En een dochter die zo is, wordt een schadepost. Een verstandige dochter krijgt een man die bij haar past. Maar een dochter die schande brengt, is een verdriet voor haar vader. Een brutale vrouw brengt schande over haar vader en over haar man. En zij wordt door beiden veracht. Als feestmuziek bij rouw is een verhaal op het verkeerde moment. Maar geeselslagen en opvoeding getuigen op elk moment van wijsheid. Hoed je voor de dwaas. Wie een

De rouw over een dode duurt 7 dagen. Maar die om een dwaas en een goddeloze duurt al de dagen van zijn leven. Spreek niet te veel met een dwaas en ga niet naar een onverstandig man. Pas op voor hem om moeilijkheden te vermijden. Dan word je zeker niet bevuild door wat hij van zich afschudt. Ontwijk hem en je zult rust vinden en je zult geen last hebben van zijn dwaasheid. Wat is zwaarder dan lood? En hoe heet dat zwaardere anders dan dwaze mens? Zand, zout en een klomp ijzer zijn lichter te dragen dan een onverstandig mens. Een houten gebinte dat in een gebouw is vastgezet, wordt bij een aardbeving niet ontwricht. Zo raakt een hart dat steunt op een weldoordacht besluit, op het beslissend ogenblik niet ontzet. Een hart dat op verstandig overleg vertrouwt, is als fraai pleisterwerk op een gepolijste muur. Steentjes die op een hoge plek liggen, zijn niet bestand tegen de wind. Zo zal een besluiteloos hart dat op een dwaas besluit steunt, tegen geen enkele angst bestand zijn. Over de vriendschap. Wie het oog raakt, laat tranen vloeien. Wie het hart raakt, verdrijft de vriendschap. Wie een steen naar vogels gooit, jaagt ze weg. Wie een vriend bespot, maakt een einde aan de vriendschap. Als je het zwaard tegen een vriend hebt getrokken, wanhoop dan niet, want er is nog een weg terug. Als jij tegen een vriend een grote mond hebt opgezet, maak je dan geen zorgen, want er is nog verzoening mogelijk. Maar spot en hooghartigheid, het verraden van een geheim en slinkse streken, daarvoor gaan alle vrienden op de loop. Verwerf het vertrouwen van je naaste als hij arm is, dan zul je ook volop delen in zijn voorspoed. Blijf bij hem in tijden van nood, dan zul je delen in zijn erfenis. Voordat er vuur komt, geeft de oven walm en rook. Zo vallen er scheldwoorden voordat er bloed vloeit. Ik zal mij er niet voor schamen een vriend te beschermen. En ik zal mij niet verbergen als hij komt. En als mij door hem iets kwaads gebeurt, zal ieder die het hoort voor hem oppassen. Heer, bescherm mij. Wie zet een wacht voor mijn mond en legt een zegel van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet val en mijn tong mij niet vernietigt? Hoofdstuk 23. Heer, Vader en Meester van mijn leven, laat mij niet over aan het beleid van mijn lippen. En sta niet toe dat ik door hen ten val kom. Wie legt een zweep klaar om mijn denken te slaan en de roede van de wijsheid om mijn hart te tuchtigen? Dan zal die zweep mij niet sparen als ik domheden bega en zal die roede nooit de fouten van mijn lippen ongestraft laten. Dan zullen mijn dwaasheden niet toenemen en mijn zonden niet talrijker worden. Dan zal ik niet ten val komen onder het oog van mijn tegenstanders en zal mijn vijand zich niet over mij verheugen. Heer, Vader en God van mijn leven, bescherm mij tegen hoogmoedige ogen en wend de begeerigheid van mij af. Laat hun gulzigheid en wellust mij niet in hun greep krijgen en lever mij niet over aan schaamteloze hartstocht. Zweer niet onbezonnen. Hoor, kinderen, hoe de mond opgevoed wordt. Wie zich daaraan houdt, raakt niet verstrikt. De zondaar wordt het slachtoffer van zijn eigen lippen. De lasteraar en de hoogmoed

stukken komen erdoor ten val. Wen je mond niet aan eden en wen er zelf niet aan de naam van de heilige te noemen. Want zoals een slaaf die men voortdurend in het oog houdt, de striemen niet bespaard blijven. Zo zal ook hij die altijd maar zweert en de heilige naam noemt, niet vrij blijven van zonde. De man die veel zweert, overlaat zich met ongerechtigheid. De geesel zal niet wijken van zijn huis. Als hij zijn eed niet houdt, drukt zijn zonde op hem. Als hij hem niet op waarde inschat, zondigt hij dubbel. En als hij zonder reden zweert, wordt hij niet gerechtvaardigd. Zijn huis zal met rampen overladen worden. Gedraag je waardig. Er is een manier van spreken waar de dood op staat. Laat die in Jacobs erfdeel niet gevonden worden. Want de vrome mensen mogen zich met dat alles niet inlaten. En zij mogen zich niet in zonden wentelen. Wen je mond niet aan vunzige platheden, want dan zondig je door je woorden. Denk aan je vader en je moeder, als je te midden van de notabelen vertoeft. Je moet ze in hun aanwezigheid niet vergeten en onder invloed van die omgang geen dwaas worden, zodat je zou wensen niet verwekt te zijn en de dag van je geboorte vervloekt. Iemand die gewoon is schampere taal te gebruiken, wordt zijn leven lang geen beschaafd mens. Twee soorten mensen beladen zich met zonde en een derde soort roept de toren op. Brandende begeerte is als een laaiend vuur. Zij wordt niet geblust voordat zij is opgebrand. Een ontuchtig mens zal niet met zijn lichaam ophouden totdat het vuur hem verteert. Een persoon die ontucht begaat vindt alle brood lekker. Hij zal niet ophouden tot hij doodgaat. De man die overspel pleegt, zegt bij zichzelf: wie ziet mij? Het is donker om mij heen. De muren houden mij verborgen en niemand ziet mij. Waarvoor zou ik bang zijn? De Allerhoogste zal mijn zonden vergeten. Wat hij vreest zijn de ogen van de mensen. En hij beseft niet dat de ogen van de Heer 10.000 maal zo helder zijn als de zon. Zij zien alle wegen van de mensen en dringen tot in verborgen hoeken door. Alles was hem bekend voordat het werd geschapen en het blijft hem bekend nadat het is voltooid. Zo iemand wordt in de straten van de stad gestraft en gegrepen waar hij er niet op berekend is. Zo ook de vrouw die haar man ontrouw is en hem een erfgenaam bezorgt van een vreemde. Ten eerste is zij ongehoorzaam geweest aan de wet van de Allerhoogste. Ten tweede heeft zij zich misdragen tegenover haar man. Ten derde heeft zij ontucht en echtbreuk gepleegd en haar man kinderen bezorgd die door een vreemde verwekt zijn. Zo'n vrouw zal voor de vergadering gebracht worden en over haar kinderen zal leed komen. Haar kinderen zullen geen wortel schieten en haar takken zullen geen vrucht dragen. Haar nagedachtenis zal een vloek zijn en haar schande zal niet worden uitgewist. Zij die achterblijven zullen inzien dat niets beter is dan de vrees voor de Heer en dat niets zoeter is dan het onderhouden van de geboden van de Heer. Spreuken hoofdstuk 22, versen 26 tot en met 29. Behoor niet tot degenen die zich aan handslag wagen, die borg blijven staan voor schulden. Waarom zou je, als je niet betalen kunt,
je bed onder je laten weghalen. Verleg de aloude grenssteen niet, die je vaderen hebben neergezet. Zie je een man die vaardig is in zijn werk? Hij mag in dienst staan van koningen en zal geen onaanzienlijke lieden dienen.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 289. En we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 8, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 22 en 23, en Spreuken hoofdstuk 22 versen 26 tot en met 29. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Clemens van Alexandrië. Het is niet uit haat dat de Heer de mensen berispt, want Hij heeft voor ons geleden, terwijl Hij ons vanwege onze fouten had kunnen vernietigen. Hij is immers een goede leraar, die het volmaakte vermogen heeft om met woorden van berisping te veroordelen. Zijn woorden van verwijt zijn als een zweep die de trage geest van de mensen geeselt. En als hij hen eenmaal heeft geslagen, kan hij overgaan tot het aansporen van hen. Want degenen die niet gemotiveerd worden door lof, worden aangespoord door berisping. En degenen die door berisping niet tot verlossing kunnen worden aangezet, alsof ze dood zijn, worden door veroordeling tot de waarheid aangespoord. Want geestelslagen en opvoeding getuigen op elk moment van wijsheid. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 289. Morgen zijn wij reeds dag 290. En dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 9... Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 24 en 25 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 290.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op een aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel.

0: bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 52. Op een dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager: "Kom, we gaan op de wachtpost van de Filistijnen af, daar aan de overkant." Hij zei er niets van tegen zijn vader. Saul verbleef in het grensgebied van Gibea onder de granaatappelboom in Michron. Een groep van ongeveer 600 man was bij hem. En Achia, de zoon van Achitub, de broer van Ichabod, de zoon van Pinechas, de zoon van Eli, die priester van de Heer was geweest in Silo, droeg de efod. Niemand wist dat Jonathan was weggegaan. De bergpas waarlangs Jonathan de wachtpost van de Filistijnen wilde bereiken, wordt omringd door twee rotspieken. De ene heet Bozes, de andere Senne. De ene staat aan de noordkant tegenover Mikmas, de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan zei tegen zijn wapendrager: "Kom, we gaan op de wachtpost van die onbesnedenen af. Misschien werkt de Heer met ons mee. Voor de Heer maakt het geen verschil hoe hij overwint met velen of met weinigen." De wapendrager antwoordde: "Doe maar wat u van plan bent en ga uw gang. Ik sta tot uw beschikking." Toen zei Jonathan: "Wij gaan in de richting van die mannen en we zorgen dat ze ons zien. Als ze tegen ons zeggen: 'Blijf staan tot we bij jullie zijn,' dan blijven we waar we zijn en klimmen niet naar hen toe. Maar als ze zeggen: 'Kom maar naar boven,' dan klimmen we naar boven, want dat is het teken dat de Heer hen aan ons heeft uitgeleverd." Toen de twee binnen het gezichtsveld van de wachtpost van de Filistijnen waren gekomen, zeiden de Filistijnen: "Kijk eens, de Hebreeën komen uit de holen waar ze zich verborgen hadden." De mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe: "Kom maar naar boven, dan zullen we jullie eens wat vertellen." Daarop zei Jonathan tegen zijn wapendrager: "Klim achter mij aan, want de Heer heeft hen aan Israël uitgeleverd." Jonathan klom op handen en voeten naar boven en zijn wapendrager kwam achter hem aan. Door de slagen van Jonathan vielen de Filistijnen dood neer en zijn wapendrager die achter hem aankwam maakte hen af. Deze eerste slag die Jonathan hun samen met zijn wapendrager toebracht, kostte hun ongeveer 20 man binnen het gebied van een halve vore van één morgenland. Toen ontstond er paniek in het kamp, op het veld en onder heel het volk. Ook de wachtposten en de troepen die het land platbrandden raakten in paniek. De aarde beefde en er ontstond een vreselijke verwarring. Toen de uitkijkposten van Saul in Gibea van Benjamin merkten dat het rumoer in het kamp hoe langer hoe erger werd, zei Saul tegen de mannen die bij hem waren: "Zoek eens uit wie er weg is bij ons." Ze stelden een onderzoek in en het bleek dat Jonathan en zijn wapendrager ontbraken. Toen zei Saul tegen Achia: "Breng de ark van God hier." De ark van God was toen namelijk bij de Israëlieten. Maar terwijl Saul tot de priester sprak, werd het rumoer in het kamp van de Filistijnen steeds erger. Daarom zei Saul tegen de priester: "Laat maar." Saul en de mannen die bij hem waren verzamelden zich en gingen naar de plaats waar gevochten werd. Bij hun aankomst zagen zij dat de Filistijnen op elkaar insloegen. Zo'n grote verwarring was er ontstaan. De groep Hebreeën, die partij had gekozen voor de Filistijnen en aan hun kant meevochten, kozen nu de partij voor de Israëlieten die Saul en Jonathan volgden. Toen de Israëlieten, die zich in het bergland van Ephraim schuil hielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht waren, namen ook zij de wapens op om hen te achtervolgen. Zo redde de Heer de Israëlieten. De strijd ging door tot voorbij Beit Awen. Van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevraagd, doordat Saul het volk tot deze eed verplicht had: "Vervloekt is de man die het waagt om iets te eten voor vanavond, voordat ik mij op mijn vijanden heb gewroken." Daarom gebruikte niemand enig voedsel. Ze kwamen in een bos waar de honing zomaar op de grond lag. Maar zelfs in dat bos, waar zo'n overvloed van honing was, stak niemand er een hand naar uit. Zoveel ontzag had het volk voor de eed. Jonathan had echter niet gehoord van de eed die zijn vader het volk had laten afleggen. Hij doopte de punt van zijn stok in een honingraad en bracht die aan zijn mond. Er kwam weer glans in zijn ogen. Maar een van de mannen zei tegen hem: "Uw vader heeft het volk vandaag deze eed laten afleggen. Vervloekt is de man die het waagt om vandaag iets te eten. Daarom is het volk ook zo uitgeput." Jonathan antwoordde: "Dan heeft mijn vader het land een slechte dienst bewezen. Kijk maar eens hoe mijn ogen weer glanzen nu ik een beetje honing geproefd heb. Als het volk vandaag maar had kunnen eten van de buit die het op zijn vijanden behaald heeft, was de nederlaag voor de Filistijnen heel wat groter geweest." Die dag sloeg het volk de Filistijnen terug van Mikmas tot Ajalon. De mannen waren zeer vermoeid. Zij stortten zich op de buit en slachten schapen, runderen en kalveren zomaar op de grond en aten ze met het bloed erin. Aan Saul werd gemeld: "Het volk zondigt tegen de Heer door vlees te eten met het bloed er nog in." Hij sprak: "Daarmee doen ze verkeerd. Rol ogenblikkelijk een grote steen hierheen." Saul zei: "Verspreid u onder het volk en zeg hun: iedereen moet zijn rund of schaap hier komen slachten. Dan kunt u eten en zondigt u niet tegen de Heer door vlees te eten met bloed erin." Toen kwamen alle mensen nog diezelfde nacht met het rund dat ze bemachtigd hadden en slachten het daar. Saul bouwde een altaar voor de Heer. Dit was het eerste altaar dat hij voor de Heer bouwde. Saul zei: "Vannacht gaan we de Filistijnen achterna en we plunderen ze tot de ochtend aanbreekt zonder één man in leven te laten." Zij antwoordde: "Doe maar wat u goed lijkt." Maar de priester zei: "We moeten ons toch eerst tot God wenden." Saul vroeg dus aan God: "Zal ik de Filistijnen achtervolgen? Zult u ze aan de Israëlieten overleveren?" Maar God gaf hem die dag geen antwoord. Daarom zei Saul: "Aanvoerders van het volk, kom allemaal hierheen en breng aan het licht welke zonde er vandaag heeft plaatsgevonden. Zo waar de Heer die Israël redt, leeft, de schuldige zal sterven, al was het mijn eigen zoon Jonathan." Maar niemand van het volk zei iets. Daarop zei Saul tegen de Israëlieten: "U gaat aan de ene kant staan, ik ga met mijn zoon Jonathan aan de andere kant staan." Het volk antwoordde: "Doe wat u goed lijkt." Nu zei Saul tegen de Heer: "God van Israël, breng de waarheid aan het licht." Toen werden Saul en Jonathan aangewezen en het volk ging vrij uit. Daarop zei Saul: "Werp nu het lot tussen mij en mijn zoon Jonathan." Jonathan werd aangewezen. Nu zei Saul tegen Jonathan: "Vertel me wat je gedaan hebt." Jonathan vertelde het hem en zei: "Ja, ik heb met de punt van mijn stok een beetje honing genomen en ervan geproefd. Ik ben bereid te sterven." Daarop zei Saul: "God mag mij dit en dat aandoen en nog erger, maar jij zult inderdaad sterven." Maar het volk zei tegen Saul: "Moet Jonathan sterven? Hij die zo'n grote overwinning voor Israël behaald heeft, geen denken aan. Zo waar de Heer leeft, geen haar op zijn hoofd zal worden gekrenkt, want met Gods hulp heeft hij dit vandaag gedaan." Zo werd Jonathan door het volk bevrijd en stierf hij niet. Toen staakte Saul de achtervolging van de Filistijnen, die zich terugtrokken op hun eigen gebied. Nadat Saul het koningschap over Israël aanvaard had, streed hij tegen alle vijanden in zijn omgeving. Tegen de Moabieten, tegen de Ammonieten, tegen de Edomieten, tegen de koningen van Soba en tegen de Filistijnen. En hij behaalde de overwinning op ieder volk waartegen hij zich keerde. Hij verrichtte dappere daden, versloeg de Amalekieten en bevrijdde de Israëlieten van plunderende benden. De zonen van Saul waren Jonathan, Jishwi en Malkishua. Van zijn twee dochters heette de oudste Merab, de jongste Michal. De vrouw van Saul heette Achinoam, zij was een dochter van Achimaas. Zijn legeroverste heette Abner, de zoon van Ner, de oom van Saul. Kis, de vader van Saul, en Ner, de vader van Abner, waren namelijk zonen van Abiel. Tijdens heel de regering van Saul moest er hevig worden gevochten tegen de Filistijnen. Daarom keek hij steeds uit naar flinke en dappere mannen om die in zijn dienst te nemen.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 35. Samuel sprak tot Saul: De Heer heeft mij gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk, over Israël. Luister dus naar het woord van de Heer. Dit zegt de Heer van de machten: Ik ga de Amalekieten straffen, want zij hebben Israël de weg versperd toen het optrok uit Egypte. Ruk dus uit en sla de Amalekieten neer en wijd alles wat hun toebehoort aan de vernietiging. Spaar hen niet, maar dood iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. Saul riep het volk op om naar Telam te gaan en telde het. 200.000 man voetvolk en 10.000 Judeërs. Toen Saul de stad van de Amalekieten bereikt had, legde hij troepen in hinderlaag in de bedding van een beek. Saul zei tegen de Kenieten: Ga weg, trek u terug en verwijder u van de Amalekieten. Anders zou ik u samen met hen vernietigen, terwijl u Israël toch trouw was toen het optrok uit Egypte. Daarop trokken de Kenieten zich uit Amalek terug. En Saul versloeg de Amalekieten in het gebied tussen Gawila en Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, kreeg hij levend in handen. Het volk werd door Saul gewijd aan de vernietiging met het zwaard. Maar hij en zijn mannen spaarden Agag en de beste en vetste schapen, runderen en lammeren, alles wat waardevol was. Dat wilde zij niet aan de vernietiging wijden, maar het ondeugdelijke of waardeloze wel. Toen werd het woord van de Heer tot Samuel gericht. Ik heb spijt dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Samuel was daar diep bedroefd om en riep heel de nacht de Heer aan. 'S ochtends vroeg probeerde Samuel om Saul te ontmoeten, maar men vertelde hem: Saul is naar Karmel gegaan en heeft daar een gedenkteken opgericht. Toen is hij verder getrokken en afgedaald naar Gilgal. Samuel ging naar Saul toe en Saul zei tegen hem: Wees gezegend door de Heer, ik heb het bevel van de Heer uitgevoerd. Maar Samuel vroeg: Wat betekent dan dat geblaat van schapen en dat geloei van koeien dat ik hoor? Saul antwoordde: Die heeft men van Amalek meegebracht. Het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om offers te brengen, om de Heer uw God te eren. De rest hebben wij aan de vernietiging gewijd. Samuel zei tegen Saul: Houd maar op, ik zal u vertellen wat de Heer mij deze nacht heeft gezegd. Saul antwoordde: Spreek. Samuel zei: U kunt uzelf wel onbelangrijk achten, maar toch bent u het hoofd van de stammen van Israël, want de Heer heeft u tot koning over Israël gezalfd. De Heer heeft u uitgezonden met de opdracht: Trek op tegen de Amalekieten, wijd die zondaars aan de vernietiging en strijd tegen hen tot u ze hebt uitgeroeid. Waarom hebt u dan niet naar de Heer geluisterd, maar u op de buit geworpen en gedaan wat de Heer mishaagt? Toen zei Saul tegen Samuel: Maar ik heb toch naar de Heer geluisterd en ik ben toch gegaan waar de Heer mij stuurde? Ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht en de Amalekieten aan de vernietiging gewijd. Het volk heeft uit de buit schapen en runderen genomen, het beste van wat aan de vernietiging gewijd moest worden om in Gilgal te offeren aan de Heer, uw God. Maar Samuel sprak: Zouden brand en slachtoffers de Heer even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord? Nee, gehoorzamen is beter dan offeren. Volgzaamheid is meer waard dan het vet van bokken. Opstandigheid staat gelijk met de zonde van toverij. Ongehoorzaamheid met afgodendienst. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft de Heer u verworpen en zult u geen koning meer zijn. Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, want ik heb het woord van de Heer, uw opdracht, overtreden. Ik was bang voor het volk en heb naar hen geluisterd. Vergeef mij mijn zonde en ga met mij mee, dan zal ik mij voor de Heer neerbuigen. Maar Samuel zei tegen Saul: Ik ga niet met u mee, want u hebt het woord van de Heer verworpen en nu heeft hij u verworpen. U zult geen koning meer zijn over Israël. Toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul hem vast aan een slip van zijn mantel, maar die scheurde af. Samuel zei tegen hem:
Heden heeft de Heer het koningschap van u losgescheurd en hij geeft het aan een ander die beter is dan u. En bedenk wel, de heerlijkheid van Israël liegt niet en kent geen berouw. Hij is immers geen mens, dat hij terug zou komen op een besluit. Toen zei Saul: ik heb gezondigd, maar bewijs me niet te min de eer met mij mee te komen, wanneer ik mij ga neerbuigen voor de Heer uw God, voor de ogen van de oudste van mijn volk en van Israël. Daarom begeleidde Samuel Saul toen hij zich voor de Heer ging neerbuigen. Vervolgens zei Samuel: breng Agag, de koning van Amalek, bij me. Welgemoed kwam Agag op hem af en zei: de bittere dood is dus geweken. Maar Samuel zei: uw zwaard heeft vrouwen hun kinderen ontnomen. Nu wordt ook uw moeder een vrouw zonder zoon. En Samuel hakte Agag in stukken voor het aangezicht van de Heer in Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama en Saul keerde terug naar zijn huis in Gibea van Saul. Samuel zag Saul niet meer terug voor de dag van zijn dood. Samuel bleef om Saul treuren, omdat het de Heer berouwd had dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld.

Het eerste boek Samuel. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 23. Daarom sprak de Heer tot Samuel: Hoe lang zult u nog treuren over Saul, terwijl ik hem heb verworpen en hij geen koning meer zal zijn over Israël? Vul een hoorn met olie. Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd. Maar Samuel zei: Hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, vermoordt hij mij. De Heer antwoordde: Neem een kalf mee en zeg dat u komt om aan de Heer te offeren. U moet Isaï bij het offer uitnodigen en ik zal dan wel duidelijk maken wat u moet doen. Degene die ik aanwijs, moet u zalven. Samuel deed wat de Heer bevolen had. Toen hij in Bethlehem kwam, liepen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: Uw komst betekent toch niets kwaads? Hij antwoordde: Niets dan goeds. Ik ben gekomen om aan de Heer te offeren. Zorg dat u heilig bent en ga dan met mij offeren. Hij droeg er zorg voor dat Isaï en zijn zonen zich heiligden en nodigde hen uit voor het offer. Toen zij aankwamen, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: Die daar voor de Heer staat, is ongetwijfeld zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel: Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte. Hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet. Een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar Samuel zei: Ook hem heeft de Heer niet uitverkoren. Toen stelde Isaï Samma voor, maar Samuel zei: Ook hem heeft de Heer niet uitverkoren. Zo stelde Isaï 7 van zijn zonen aan Samuel voor, maar Samuel zei tegen Isaï: Geen van hen heeft de Heer uitverkoren. Daarop vroeg hij aan Isaï: Zijn dat al uw jongens? Hij antwoordde: Alleen de jongste ontbreekt, die hoedt de schapen. Toen zei Samuel tegen Isaï: Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is. Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: Hem moet u zalven, hij is het. Samuel nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf die dag was de geest van de Heer over David. Daarna vertrok Samuel en ging hij naar Rama. Van Saul was de geest van de Heer geweken en een boze geest die door de Heer gezonden was, kwelde hem. Zijn hovelingen zeiden tegen hem: Een demon kwelt u. Maar uw dienaren staan voor u klaar om op het woord van onze Heer iemand te zoeken die citer speelt. Die moet dan spelen als de demon u overvalt en dan zult u zich beter voelen. Daarop zei Saul tegen zijn hovelingen: Ja, kijk maar uit naar iemand die goed kan spelen en breng hem bij me. Een van de knechten nam het woord en zei: Ik ken iemand die kan spelen, een zoon van Isaï uit Bethlehem. Hij is dapper, een echte krijgsman, welbespraakt en met een knap uiterlijk. De Heer is met hem. Toen zond Saul bode naar Isaï met het verzoek: Stuur mij je zoon David die bij de schapen is. Daarop nam Isaï zoveel brood als een ezel kan dragen, een zak wijn en een bokje, en liet dat alles door zijn zoon David meenemen voor Saul. Zo kwam David bij Saul en werd hij zijn dienaar. Saul ging veel van hem houden en David werd zijn wapendrager. Saul liet tegen Isaï zeggen: Laat David bij mij in dienst blijven, hij bevalt me goed. En telkens als de demon Saul lastig viel, nam David de citer en speelde hij erop. Dan kalmeerde Saul en voelde hij zich beter en de boze geest week van hem.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 58. De Filistijnen verzamelden hun troepen voor de strijd. Zij verzamelden zich in Soko, dat bij Juda hoort, en sloegen hun kamp op tussen Soko en Azeka in Efes-Damim. Ook Saul en de Israëlieten verzamelden zich. Zij sloegen hun kamp op in het dal van de Terebint en stelden zich in slagorde op tegenover de Filistijnen. De Filistijnen stonden op de berghelling aan de ene kant, de Israëlieten op de berghelling aan de andere kant. Tussen hen in lag het dal. Toen trad er uit de gelederen van de Filistijnen een kampvechter naar voren. Hij heette Goliath en kwam uit Gat. Hij was 6 el en een span lang, had een bronzen helm op het hoofd en droeg een schubbenpantser, gemaakt van 5000 sikkel brons. Aan zijn benen had hij bronzen scheenplaten en tussen zijn schouders droeg hij een bronzen kromzwaard. De schacht van zijn lans leek wel een weversboom en de ijzerspits woog 600 sikkel. Zijn schilddrager liep voor hem uit. Hij stelde zich op en riep de gelederen van de Israëlieten toe. Waarom zijn jullie eigenlijk uitgetrokken? Om oorlog te voeren? Wel nu dan, ik ben een Filistijn en jullie zijn de dienaren van Saul. Wijs maar iemand aan en laat die naar mij toekomen. Als hij de strijd met mij aan kan en mij verslaat, dan zullen wij jullie dienaren zijn. Maar als ik sterker ben en hem versla, dan zullen jullie onze slaven zijn en ons dienen. Ik daag vandaag de gelederen van Israël uit, zei de Filistijn, om iemand te sturen die met mij kan vechten. Saul en de Israëlieten hoorden die woorden van de Filistijn met verbijstering aan en waren zeer bang. David was een zoon van een Efratiet uit Bethlehem in Juda, die Isaï heette en 8 zonen had. In de tijd van Saul was Isaï al oud en hoogbejaard. De oudste 3 zonen van Isaï waren met Saul ten strijde getrokken. Het waren Eliab, de eerstgeborene, Abinadab, de tweede en Samma, de 3de zoon. David was de jongste. De oudste 3 waren meegegaan met Saul. David ging van Saul geregeld naar Bethlehem terug om de schapen van zijn vader te hoeden. 40 dagen achter elkaar trad de Filistijn iedere ochtend en avond naar voren en stelde hij zich op. Eens zei Isaï tegen zijn zoon David: breng met spoed een eva geroosterd graan en deze 10 broden naar je broers in het legerkamp. Deze 10 kazen moet je bij de hoofdman van 1000 bezorgen. Kijk eens hoe het gaat met je broers en breng een levensteken van hen mee. Ze zijn met Saul en alle manschappen van Israël in het dal van de Terebint en vechten daar tegen de Filistijnen. De volgende ochtend vertrouwde David de schapen aan een veehoeder toe en ging met de proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. Hij kwam bij het wagenkamp op het ogenblik dat de legermacht naar het front trok en de strijdkreet werd aangeheven. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich tegenover elkaar in slagorde op. David vertrouwde zijn vracht toe aan de bewaker van de legertros en haastte zich naar het front. Daar aangekomen vroeg hij aan zijn broers hoe het met ze ging. Hij stond nog met hen te praten toen de kampvechter van de Filistijnen uit hun gelederen naar voren trad. Hij heette Goliath en was een Filistijn uit Gat. Hij sprak weer dezelfde woorden en David hoorde die. Bij het zien van de man gingen alle Israëlieten op de vlucht en ze waren zeer bang. Een Israëliet zei: zijn jullie die man daar? Hij komt naar voren om de Israëlieten uit te dagen. Degene die hem verslaat, krijgt een geschenk van de koning. De koning zal hem zijn eigen dochter geven en zijn familie vrijstellen van lasten in Israël. Toen vroeg David de mannen die bij hem stonden: wat zal er gebeuren met de man die deze Filistijn verslaat en de schande van Israël wegneemt? Wie is die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen? En de soldaten gaven hem hetzelfde antwoord: dat en dat zal er gebeuren met de man die hem verslaat. Toen Eliab, de oudste broer van David, hem zo tegen de mannen hoorde spreken, werd hij kwaad en zei: waarom ben je eigenlijk hier gekomen en bij wie heb je die paar schapen in de woestijn achtergelaten? Ik weet hoe brutaal je bent en wat je van plan bent. Je bent hier gekomen om naar het vechten te kijken. David antwoordde: ik doe toch niets verkeerds? Ik vraag het toch maar.
Daarop wendde David zich van hem af en stelde aan een ander dezelfde vraag. En de soldaten gaven hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. Toen men hoorde wat David zei, werd het aan Saul verteld en deze liet hem halen. David zei tegen Saul: "Laat vanwege de Filistijn niemand de moed verliezen. Uw dienaar zal met hem gaan vechten." Saul zei tegen David: "Jij kunt toch niet met die Filistijn gaan vechten? Jij bent nog maar een knaap en hij is een vechtersbaas vanaf zijn jonge jaren." Maar David zei tegen Saul: "Toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoedde, kwam er soms een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan, sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil. En viel het dier mij aan, dan greep ik het bij zijn baard en sloeg ik het dood. Leeuwen en beren heeft uw dienaar neergeslagen. Die onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan, omdat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen. De Heer, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren," zei David, "zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn." Daarop zei Saul tegen David: "Ga dan en mogen de Heer met je zijn." Saul bekleedde David met zijn eigen gewaad, zette hem een bronzen helm op het hoofd, deed hem een pantser aan en omgorde hem met zijn zwaard over zijn gewaad heen. David was echter niet in staat om zich in die ongewone uitrusting te bewegen. David zei daarom tegen Saul: "In die ongewone uitrusting kan ik me niet bewegen." Hij werd er dus weer uitgeholpen. Hij nam zijn stok in de hand, zocht in de beek 5 gladde stenen uit, deed ze in zijn herderstas, de tas voor de slingerstenen, en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af. De Filistijn, voorafgegaan door zijn schildknaap, naderde David steeds meer. Maar toen hij David in het oog had gekregen en hem goed had bekeken, begon hij hem te bespotten omdat hij nog maar een jongen was, rossig en met een knap uiterlijk. Hij riep David toe: "Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt?" En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. "Kom maar eens hier," riep hij hem toe, "dan zal ik je vlees te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld." Maar David zei tegen de Filistijn: "Jij komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op jou af met de naam van de Heer van de Machten, de God van Israëls gelederen, die jij getart hebt. Vandaag zal de Heer jou aan mij overleveren. Ik zal jou neerslaan, je hoofd van je romp scheiden en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. De hele aarde zal weten dat Israël een God heeft. Deze hele menigte zal weten dat de Heer geen redding brengt door het zwaard of de lans.

moeilijkheden en sloeg hem het hoofd van de romp. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Maar de mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden de Filistijnen in de richting van Gat en tot de poorten van Ekron. Van Saraïm tot Gat en tot Ekron lagen de gesneuvelde Filistijnen langs de weg. Toen keerden de Israëlieten van de vervolging van de Filistijnen terug en plunderden hun legerplaats. David nam het hoofd van de Filistijn mee en bracht het naar Jeruzalem. Maar de wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul zag hoe David de Filistijn tegemoet trad, had hij aan Abner, de legeroverste, gevraagd: "Van wie is die jongen een zoon, Abner?" Abner had geantwoord: "Zowaar u leeft, koning, ik weet het niet." Daarop had de koning gezegd: "Informeer dan van wie die jongen een zoon is." Toen David dus van zijn overwinning op de Filistijnen terugkeerde, nam Abner hem mee en bracht hem met het hoofd van de Filistijn in de hand bij Saul. Saul vroeg hem: "Van wie ben jij de zoon, mijn jongen?" David antwoordde: "Ik ben een zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem."

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 30. Onmiddellijk na het gesprek van David met Saul voelde Jonathan genegenheid voor David en hij ging van David houden als van

aan zichzelf. Saul nam David die dag in dienst en liet hem niet meer naar het ouderlijk huis teruggaan. Jonathan sloot met David een verbond omdat hij evenveel van hem hield als van zichzelf. Hij trok de mantel uit die hij zelf droeg en gaf hem aan David. Ook gaf hij hem zijn kleed, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Al de tochten waarop Saul David uitstuurde, werden door David tot een goed einde gebracht. Saul plaatste hem dan ook aan het hoofd van het leger. Heel het volk en ook de hovelingen van Saul keurden dit goed. En bij hun thuiskomst, toen David terugkwam van zijn overwinning op de Filistijn, trokken de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul zingend en dansend tegemoet met tamboerijnen, vreugdeliederen en triangels. De dansende vrouwen zongen en riepen: bij duizenden sloeg Saul ze neer, maar David bij tienduizenden. Saul was daarover zeer ontstemd en ergerde zich aan dat lied. Hij zei: aan David geven zij tienduizenden, aan mij duizenden. Alleen het koningschap ontbreekt hem nog maar. Vanaf dat ogenblik bekeek Saul David met wantrouwen. De volgende dag maakte een boze demon zich van Saul meester in zijn huis en hij raakte buiten zichzelf. Terwijl David zoals gewoonlijk op de citer speelde, wierp Saul de lans die hij in zijn hand had naar David om hem aan de muur te steken. Maar David wist hem tot tweemaal toe te ontwijken. Nu begon Saul bang te worden voor David, want de Heer was met hem, terwijl hij van Saul was geweken. Daarom verwijderde Saul David uit zijn omgeving en stelde hem aan als hoofdman van 1000. Aan het hoofd van het krijgsvolk rukte hij uit en keerde hij terug. Alles wat David ondernam, bracht hij tot een goed einde, want de Heer was met hem. Toen Saul de successen van David zag, kreeg hij nog meer angst voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, omdat hij aan het hoofd van het krijgsvolk uittrok en terugkeerde. Eens zei Saul tegen David: hier is Merab, mijn oudste dochter. Ik zal haar jou als vrouw geven op voorwaarde dat je in mijn dienst bewijst hoe dapper je bent en de oorlogen van de Heer voert. Saul dacht: niet mijn hand moet zich tegen hem keren, laat dat de Filistijnen maar doen. Maar David zei tegen Saul: wie ben ik en wat betekent in Israël mijn familie, het geslacht van mijn vader, dat ik de schoonzoon van de koning zou worden? Toen de tijd gekomen was dat Merab, de dochter van Saul, aan David gegeven kon worden, werd zij als vrouw gegeven aan Adriel, de Mecholatiet. Maar Michal, een andere dochter van Saul, werd verliefd op David. Toen dit aan Saul verteld werd, was hij niet ontevreden. Hij dacht namelijk: ik zal hem Michal beloven, dan wordt zij een valstrik voor hem, zodat de Filistijnen de hand aan hem kunnen slaan. Saul zei opnieuw tegen David: je kunt vandaag nog mijn schoonzoon worden. Hij gaf zijn hovelingen de opdracht: praat eens vertrouwelijk met David en zeg tegen hem: de koning is op jou gesteld en al zijn hovelingen mogen je graag. Je moet de schoonzoon van de koning worden. De hovelingen vertelden hem dit. Maar David zei: denken jullie dat het zo gemakkelijk is de schoonzoon van de koning te worden? Ik ben maar een arme man van onaanzienlijke afkomst. En de hovelingen vertelden Saul wat David gezegd had. Toen zei Saul: dit moeten jullie tegen David zeggen. De koning verlangt van jou geen andere bruidsprijs dan 100 voorhuiden van Filistijnen om de vijanden van de koning te wreken. Saul rekende er namelijk op dat David zo in de handen van de Filistijnen zou vallen. Toen Sauls hovelingen dit voorstel aan David meedeelden, zag hij de kans om zo de schoonzoon van de koning te worden. Voor de tijd verstreken was, trok David met zijn mannen erop uit, doodde 200 Filistijnen, bracht hun voorhuiden mee en legde ze allemaal voor de koning, zodat David de schoonzoon van de koning kon worden. Saul gaf hem zijn dochter Michal als vrouw. Saul zag steeds meer dat de Heer met David was. Michal, de dochter van Saul, had David lief. Saul werd nog banger voor David en hij werd voor altijd een vijand van David. Telkens als de vorsten van de Filistijnen uitrukten en de dienaren van Saul met hen streden, had David meer succes dan de anderen. Zo werd zijn naam zeer beroemd.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 24. Saul vertelde zijn zoon Jonathan en al zijn hovelingen dat hij David wilde doden. Jonathan, de zoon van Saul, die David bijzonder genegen was, liet David weten: "Mijn vader Saul wil je doden. Wees morgenochtend zeer waakzaam. Zoek een schuilplaats en houd je verborgen. Ik ga dan de stad uit en kom met mijn vader bij jou in de buurt staan. Dan spreek ik met mijn vader over jou en wat ik te horen krijg, laat ik je weten." Jonathan pleitte dus voor David bij zijn vader Saul en zei tegen hem: "Laat de koning zich niet vergrijpen aan zijn dienaar David. Hij heeft u niets misdaan. Integendeel, wat hij gedaan heeft is voor u zeer voordelig geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet. Hij heeft de Filistijnen verslagen en de Heer heeft heel Israël op grootse wijze bevrijd. U hebt het gezien en u hebt u erover verheugd. Waarom zou u zich dan schuldig maken aan onschuldig bloed en David zonder enige reden doden?" Saul luisterde naar Jonathan en zwoer: "Zo waar de Heer leeft, David wordt niet gedood." Toen riep Jonathan David en vertelde hem alles wat er gezegd was. Hij bracht David bij Saul en David diende hem weer zoals voorheen. Maar opnieuw brak de oorlog uit en David trok op om tegen de Filistijnen te vechten. Hij bracht hun een zware nederlaag toe en zij namen de vlucht. Toen maakte een boze geest, door de Heer gezonden, zich van Saul meester terwijl hij in zijn huis zat. Toen David op de sieder speelde, probeerde Saul hem met de lans die hij in zijn hand had aan de wand te steken. Maar David ontweek hem, zodat de lans in de wand drong. Daarop nam David de vlucht en stelde zich die nacht in veiligheid. Maar Saul stuurde boden om het huis van David te bewaken en hem 's ochtends te doden. Michal, de vrouw van David, waarschuwde hem echter en zei: "Als je vannacht niet weet te vluchten, word je morgen gedood." Michal liet David dus door het venster naar beneden. Hij vluchtte weg en stelde zich in veiligheid. Daarop pakte Michal de huisgoden en legde die op het bed. Zij legde een vlechtsel van geitenhaar op de plaats van het hoofd en spreidde er een deken over uit. Toen Saul boden stuurde om David gevangen te nemen, verklaarde zij: "Hij is ziek." Maar Saul gaf de boden de opdracht om David te zoeken en zei: "Breng hem met bed en al bij me, dan dood ik hem." De boden gingen naar binnen, maar vonden de huisgoden in het bed en het vlechtsel van geitenhaar op de plaats van het hoofd. Toen zei Saul tegen Michal: "Waarom heb je me zo bedrogen en mijn vijand laten ontsnappen?" Michal antwoordde Saul: "Hij heeft tegen mij gezegd, laat me gaan of ik sla je dood." David was intussen gevlucht en had zich in veiligheid gesteld. Hij kwam bij Samuel in Rama en vertelde hem alles wat Saul hem aangedaan had. Vervolgens ging hij met Samuel mee en zij verbleven in Najot. Toen men Saul meldde dat David in Najot bij Rama was, stuurde Saul boden om David gevangen te nemen. Zij zagen daar de groep profeten in vervoering, met Samuel aan het hoofd. De geest van God kwam over de boden van Saul, zodat ook zij in vervoering raakten. Toen men dit aan Saul meldde, stuurde hij andere boden, maar ook zij raakten in vervoering. En toen hij weer andere boden stuurde, een derde groep, raakten ook zij in vervoering. Daarom ging hij zelf naar Rama. Toen hij bij de grote put in Seku gekomen was, vroeg hij: "Waar zijn Samuel en David?" Men antwoordde hem: "In Najot bij Rama." Hij ging dus naar Najot bij Rama. Maar daar kwam ook over hem de geest van God. In vervoering vervolgde hij zijn weg tot hij in Najot bij Rama aankwam. Hij rukte zelfs de kleren van zijn lichaam en bleef in vervoering in het bijzijn van Samuel. Ten slotte zakte hij in elkaar en bleef heel die dag en heel die nacht naakt liggen. Daarom zegt men: is Saul ook al bij de profeten?

0: love you, Mommy.
1: Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 42. David vluchtte weg uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en vroeg: wat heb ik toch gedaan? Wat is mijn misdaad? Wat heb ik je vader aangedaan dat hij mij naar het leven staat? Hij antwoordde hem: geen sprake van dat jij zou moeten sterven. Je weet dat mijn vader hoegenaamd niets doet of hij vertrouwt het mij toe. Waarom zou mijn vader dan dit voornemen voor mij verborgen houden? Geen sprake van, maar David hield vol en zei: je vader weet heel goed dat ik je genegenheid gewonnen heb en heeft dus gedacht: Jonathan mag dit niet weten. Het zou hem pijn doen. Nee, zowaar de Heer leeft en zowaar jij leeft, ik ben maar één stap van de dood verwijderd. Jonathan vroeg David: wat wil je dat ik voor je doen zal? Toen zei David tegen Jonathan: morgen is het nieuwe maan en moet ik beslist met de koning eten. Maar als je me verlof geeft, kan ik me tot overmorgen buiten de stad schuilhouden. Als je vader mij mist, moet je hem zeggen: David heeft mij dringend verlof gevraagd om naar Bethlehem, zijn stad, te gaan, omdat heel zijn geslacht daar het jaarlijkse offer viert. Zegt hij dan dat het goed is, dan is je dienaar veilig. Maar wordt hij kwaad, dan kun je er zeker van zijn dat mijn ondergang voor hem een uitgemaakte zaak is. Blijf je dienaar trouw, want je hebt je dienaar in een verbond van de Heer met jou verbonden. Heb ik echter schuld, dan moet je mij doden, maar lever mij niet uit aan je vader. Jonathan antwoordde: gedenk aan. Als ik weet dat mijn vader je ondergang besloten heeft, dan laat ik het je beslist weten. Toen vroeg David aan Jonathan: maar door wie en hoe laat je me weten of je vader harde woorden tegen je gesproken heeft? Daarop zei Jonathan tegen David: kom, laten we de stad uitgaan. En samen gingen ze de stad uit. En Jonathan zei tegen David: de Heer, de God van Israël, is getuige dat ik morgen om deze tijd mijn vader zal uithoren. Is het goed voor David en stuur ik u geen boodschap om jou ervan in kennis te stellen? Laat de Heer dan dit met Jonathan doen en nog erger. Is mijn vader van plan je kwaad te doen, dan stel ik je daarvan in kennis en geef ik je verlof om een veilige schuilplaats te zoeken. Moge de Heer met je zijn, zoals hij met mijn vader is geweest. Ben ik dan nog in leven, toon mij dan de barmhartigheid van de Heer. Maar als ik sterf, onttrek dan niet jouw trouw aan mijn huis, ook niet wanneer de Heer de vijanden van David van de aardbodem verdelgt. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David. De Heer zal de vijanden van David rekenschap vragen. En wederom liet Jonathan David zweren bij zijn liefde voor hem, omdat hij hem lief had als zichzelf. Nu zei Jonathan tegen hem: morgen is het nieuwe maan, en als jouw stoel leeg blijft, zal dat opvallen. Kom dan overmorgen naar de plek waar je op die bewuste dag een schuilplaats hebt gevonden. Blijf in de buurt van de steen daar. Dan zal ik doen alsof ik op een doel mik en er drie pijlen langs schieten. Vervolgens stuur ik de jongen om ze op te rapen. Zeg ik tegen hem: de pijlen liggen vlakbij, raap ze maar op, dan kun je voor de dag komen, want dan ben je veilig en is er, zowaar de Heer leeft, geen gevaar. Maar zeg ik tegen de jongen: de pijlen liggen verder op, dan moet je vertrekken, want dan heeft de Heer je weggestuurd. En wat onze overeenkomst betreft, de Heer is voor altijd getuige tussen jou en mij. David hield zich dus buiten de stad schuil. Het werd nieuwe maan en de koning ging aan tafel voor de maaltijd. Hij zat op zijn gewone plaats, de plaats tegen de wand. Jonathan zat tegenover Saul en Abner zat naast hem, maar de plaats van David bleef leeg. Die dag zei Saul er niets van. Hij dacht: er zal hem iets overkomen zijn waardoor hij niet rein is. Hij zal wel onrein zijn. Maar toen de volgende dag, de dag na de nieuwe maan, de plaats van David weer leeg bleef, vroeg Saul aan zijn zoon Jonathan: waarom is de zoon van Isaïe gisteren en vandaag niet aan tafel gekomen? Jonathan antwoordde: David heeft mij dringend verlof gevraagd om naar Bethlehem te gaan. Hij zei: Wees zo goed mij te laten vertrekken, want wij vieren in de stad een offerfeest voor ons geslacht en mijn broer heeft mij verzocht om te komen. Bewijs me een gunst en laat mij gaan. Dan kan ik mijn broers bezoeken. Daarom is hij niet aan de tafel van de koning verschenen. Toen werd Saul woedend op Jonathan en hij zei tegen hem, jij hoerenkind, ik weet best dat jij het met de zoon van Isaï houdt, tot je eigen schande en tot schande van de schaamte van je moeder. Want zolang de zoon van Isaï levend op de aarde rondloopt, ben jij niet veilig en je koningschap evenmin. Vooruit, stuur hem naar mij toe. Hij is zo goed als dood. Jonathan antwoordde zijn vader, waarom moet hij sterven? Wat heeft hij gedaan? Maar Saul wierp zijn lans naar Jonathan om hem te doden. Toen wist Jonathan dat zijn vader vastbesloten was David te doden. Verontwaardigd stond hij van tafel op en die tweede dag na de nieuwe maan at hij niet, omdat hij bedroefd was over David die door zijn vader beledigd was. De volgende ochtend ging Jonathan de stad uit om David te ontmoeten. Een kleine jongen ging met hem mee. Hij zei tegen de jongen, vlug, raap de pijlen op die ik afschiet. Terwijl de jongen vooruit liep, schoot Jonathan een pijl af over hem heen. Toen de jongen bij de plek kwam waar de afgeschoten pijl moest liggen, riep Jonathan hem achterna, de pijl ligt verderop. Jonathan riep ook, vlug, schiet op, niet blijven staan. Het knechtje van Jonathan raapte de pijl op en kwam ermee naar zijn meester. De jongen wist van niets. Alleen Jonathan en David wisten waarover het ging. Jonathan gaf zijn wapens aan zijn knechtje en zei tegen hem, vooruit, breng die naar de stad. Toen de jongen weg was, kwam David voor de dag uit zijn schuilplaats bij de steen, wierp zich voorover op de grond en boog zich driemaal neer. Zij kusten elkaar en weenden om elkaar, totdat David zich vermande. En Jonathan zei tegen David, ga in vrede, want bij de naam van de Heer hebben wij elkaar gezworen, de Heer zal voor altijd getuige zijn van het verbond tussen jou en mij, tussen mijn nageslacht en het jouwe.

Het eerste boek Samuel. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 15. Toen vertrok David en Jonathan keerde naar de stad terug. David ging naar Nob, naar de priester Achimelech. Verbaasd liep Achimelech David tegemoet en vroeg: "Waarom ben je alleen en is er niemand bij je?" David antwoordde: "Ik heb een opdracht van de koning en hij heeft mij gezegd dat niemand ook maar iets mag weten van de boodschap waarmee hij mij belast heeft. Mijn knechten heb ik overigens daar en daar laten komen. Maar zeg eens, hebt u hier iets bij de hand? Geef mij dan 5 broden mee of wat er is." De priester antwoordde: "Gewoon brood heb ik niet bij de hand, wel heilig brood. Als je knechten maar niet bij vrouwen geweest zijn." David antwoordde de priester: "Al is dit een profane tocht, op dit punt is hij toch heilig, want de omgang met vrouwen is ons onmogelijk geweest, zowel gisteren als eergisteren toen ik vertrok, zodat de knechten heilig zijn in hun leden." Toen gaf de priester hem het heilige brood, want er was geen ander brood dan het toonbrood dat op bepaalde dagen uit de tegenwoordigheid van de Heer wordt weggenomen en door vers brood wordt vervangen. Op diezelfde dag hield zich ook een van Sauls hovelingen op in de tegenwoordigheid van de Heer. Het was de Edomiet Doeg en hij was opzichter over de herders van Saul. David zei tegen Achimelech: "Hebt u hier niet een lans of zwaard bij de hand? Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen. Zo dringend was de opdracht van de koning." De priester antwoordde: "Ja, het zwaard van Goliath, de Filistijn, die je in het dal van de Terebint verslagen hebt. Het staat daar, achter de efod, in een doek gewikkeld. Dat kun je meenemen, als je wil. Een ander is er niet." En David zei: "Er is ook geen betere. Geef het maar." David ging toen voor Saul op de vlucht en hij kwam bij Achis, de koning van Gat. De hovelingen zeiden tegen Achis: "Maar dat is David, de koning van het land. Dat is de man van wie ze in rijdansen gezongen hebben. Bij duizenden sloeg Saul ze neer, maar David bij tienduizenden." Deze woorden ontgingen David niet en hij werd zeer bang voor Achis, de koning van Gat. Daarom deed hij alsof hij krankzinnig was en stelde zich als een gek aan toen ze hem grepen. Hij maakte krassen op de stadspoort en kwijlde in zijn baard. Toen zei Achis tegen zijn hovelingen: "Jullie zien toch wel dat dit een waanzinnige is. Waarom brengen jullie hem bij me? Kom ik soms gekken tekort dat jullie me die kerel gebracht hebben om bij mij tekeer te gaan? Moet die in mijn huis?"

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 23. David ging daar weg en vond een veilige schuilplaats in de grot van Adullam. Toen zijn broers en andere familieleden dit hoorden, kwamen zij naar hem toe. Ook sloten zich allerlei mensen bij hem aan die in het nauw zaten of schulden hadden of verbitterd waren. David werd hun aanvoerder. Zo kwamen er ongeveer 400 man bij hem. Vanuit daar ging David naar Mispe in Moab en hij vroeg de koning van Moab: "Kunnen mijn vader en moeder een schuilplaats bij u krijgen, totdat ik weet welk plan God met mij heeft?" Zo bracht hij ze onder bij de koning van Moab en zij bleven bij hem zolang David zich in zijn schuilplaats verschanst hield. Maar de profeet Gad zei tegen David: "Blijf niet in die schuilplaats, maar ga naar Juda." Toen vertrok David naar het bos van Gered. Saul hoorde dat David en zijn mannen ontdekt waren. Saul zat toen onder de tamarisk op de heuvel in Rama met zijn speer in de hand en al zijn hovelingen stonden bij hem. Saul sprak tot hen: "Luister eens, Benjaminieten, zal de zoon van Isaï jullie soms ook landerijen en wijngaarden geven en gaat hij jullie ook aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en over 100, dat jullie met z'n allen tegen mij samenzweren? Niemand heeft mij gewaarschuwd dat mijn zoon een verbond sloot met de zoon van Isaï. Niemand van jullie heeft aan mij gedacht en mij gewaarschuwd dat mijn zoon mijn knecht opstookte om mij te belagen, zoals nu wel duidelijk is." Toen nam Doeg de Edomiet, die bij de hovelingen van Saul stond, het woord en zei: "Ik heb gezien dat de zoon van Isaï in Nob kwam, bij Achimelech, de zoon van Achitub. Die heeft de Heer voor hem geraadpleegd, die heeft hem proviant gegeven en die heeft hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn, gegeven." De koning liet toen de priester Achimelech, de zoon van Achitub, bij zich komen met al zijn familieleden die priester waren in Nob. Gezamenlijk kwamen zij bij de koning. Saul zei: "Zoon van Achitub, luister." Deze antwoordde: "Spreek, Heer." Toen zei Saul: "Waarom hebt u met de zoon van Isaï tegen mij samengespannen? U hebt hem brood gegeven en een zwaard, en u hebt God voor hem geraadpleegd. Daardoor kon hij tegen mij in opstand komen, zoals nu wel duidelijk is." Achimelech antwoordde: "Als iemand van uw hovelingen betrouwbaar is, dan is het toch David, de schoonzoon van de koning, het hoofd van uw lijfwacht, die geëerd wordt in uw huis. En het was toch niet de eerste keer dat ik God voor hem raadpleegde, integendeel. Daarom moet de koning zijn dienaar niet beschuldigen en mijn familie evenmin, want uw dienaar wist daar niet het minste of geringste van." Maar de koning zei: "U zult sterven, Achimelech, u en uw hele familie." En de koning beval de soldaten van de lijfwacht die bij hem stonden: "Vooruit, dood de priesters van de Heer, want zij spannen ook al samen met David. Zij wisten dat hij op de vlucht was en ze hebben mij niet gewaarschuwd." Maar de dienaren van de koning weigerden een hand uit te steken om de priesters van de Heer neer te slaan. Daarom zei de koning tegen Doeg de Edomiet: "Vooruit dan jij, sla de priesters neer." En Doeg de Edomiet ging naar voren en sloeg de priesters neer. Hij doodde die dag 85 mannen, dragers van een linnen efod. Ook keerde hij zijn zwaard tegenop de stad van de priesters, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen, ezels en schapen doodde hij met het zwaard. Eén zoon van Achimelech, de zoon van Achitub, wist echter te ontsnappen en vluchtte naar David. Hij heette Abjatar. Toen Abjatar David vertelde dat Saul de priesters van Nob vermoord had, zei David tegen hem: "Toen ik merkte dat Doeg de Edomiet daarin op was, wist ik al dat hij het bij Saul zou melden. Ik ben dus aansprakelijk voor de dood van uw hele familie. Blijf bij mij en wees niet bang, want dezelfde persoon die u naar het leven staat, staat ook mij naar het leven. U staat onder mijn bescherming."

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 28. Er werd aan David gemeld: de Filistijnen vallen Keila aan en roven er de dorsvloeren leeg. David raadpleegde daarop de Heer en vroeg: zal ik uitrukken en die Filistijnen verslaan? En de Heer sprak tot David: ja, ruk uit, versla de Filistijnen en bevrijd Keila. Maar de mannen van David zeiden tegen hem: hier in Juda zitten we al in angst. Wat moet het dan worden als we naar Keila gaan, waar de Filistijnen in slagorde staan? Daarop raadpleegde David de Heer opnieuw en de Heer antwoordde hem: trek naar Keila. Ik lever de Filistijnen aan u uit. Nu rukte David met zijn mannen uit naar Keila. Hij bond de strijd aan met de Filistijnen, voerde hun vee weg en richtte een grote slachting onder hen aan. Zo bevrijdde David de inwoners van Keila. Abjatar, de zoon van Achimelech, die naar David gevlucht was, kwam naar Keila met de efod bij zich. Toen men Saul vertelde dat David Keila binnengetrokken was, dacht hij: God heeft hem aan mij uitgeleverd, want door een stad met poorten en grendels binnen te trekken, heeft hij zichzelf opgesloten. Saul riep dus heel het volk op om naar Keila te trekken en David met zijn mannen te belegeren. Zodra David te weten kwam welke boze plannen Saul tegen hem smeedde, zei hij tegen de priester Abjatar: breng de efod hier. En David zei: Heer, God van Israël, uw dienaar heeft vernomen dat Saul naar Keila wil komen en, om mij te treffen, de stad wil verwoesten. Zal Saul oprukken, zoals uw dienaar vernomen heeft? Heer, God van Israël, geef uw dienaar toch antwoord. En de Heer antwoordde: ja, hij zal oprukken. Daarna vroeg David: zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? En de Heer antwoordde: ja, dat zullen ze doen. David en zijn mannen, ongeveer 600, verlieten toen Keila en gingen van de ene plaats naar de andere. Toen aan Saul gemeld werd dat David uit Keila ontsnapt was, zag hij van de veldtocht af. David verbleef in de woestijn op moeilijk toegankelijke plaatsen. Hij hield zich op in het bergland in de woestijn van Zif. Saul zocht hem voortdurend, maar God liet David niet in zijn handen vallen. David hoorde dat Saul was uitgetrokken en het op zijn leven gemunt had. David was in de woestijn van Zif in de Goreza. Jonathan, de zoon van Saul, ging toen naar David in de Goreza en met een beroep op God sprak hij hem moed in. Hij zei tegen hem: wees niet bang, je zult mijn vader Saul niet in handen vallen. Jij zult koning worden over Israël en ik word de tweede man. Ook mijn vader Saul weet dat maar al te goed. Zij sloten samen een verbond ten overstaan van de Heer. David bleef in de Goreza en Jonathan ging naar huis. De Zifieten gingen naar Saul in Gibea en zeiden: weet u dat David zich bij ons schuilhoudt op ontoegankelijke plaatsen in de Goreza, op de heuvel Gakila, ten zuiden van de steppen? Als de koning erheen wil gaan, zullen wij zorgen dat David aan u wordt uitgeleverd. Saul zei: wees gezegend door de Heer, omdat jullie zo met mij meevoelen. Informeer nog eens en probeer precies te achterhalen waar hij zich schuilhoudt en wie hem gezien heeft, want ze zeggen tegen mij dat hij zeer slim te werk gaat. Probeer vast te stellen in welke schuilplaatsen hij zich verbergt en kom met betrouwbare gegevens bij mij terug. Dan ga ik met jullie mee. Als hij in het land is, zal ik hem onder alle stamhuizen van Israël proberen te vinden. Zij vertrokken dus en gingen Saul voor naar Zif. David bevond zich toen met zijn mannen in de woestijn van Maon in de Araba ten zuiden van de steppen. Aan David werd gemeld dat Saul en zijn mannen hem zochten. Hij trok weg naar de rots en hield zich op in de woestijn van Maon. Saul vernam dit en ging op David af in de woestijn van Maon. Saul liep aan de ene kant van de berg, terwijl David zich met zijn mannen aan de andere kant bevond. David probeerde in grote haast aan Saul te ontsnappen, maar Saul en zijn mannen stonden al op het punt om David en de zijnen te omsingelen en te grijpen. Op dat ogenblik kwam er een bode bij Saul die hem zei: kom onmiddellijk, de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Saul staakte toen de achtervolging van David en ging op de Filistijnen af. Daarom heet deze plaats de rots van de scheiding.

Eerste boek Samuel, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 23. David ging weg van daar en verbleef op moeilijk toegankelijke plaatsen bij Engedi. Toen Saul van zijn veldtocht tegen de Filistijnen terugkwam, werd hem verteld: David zit in de woestijn van Engedi. Nu koos Saul 3000 uitgelezen manschappen uit heel Israël en hij ging op zoek naar David en zijn mannen ten oosten van de steenbokrotsen. Op zijn weg kwam hij bij de schaapskooien. Daar is een spelonk en Saul ging die binnen om zijn behoefte te doen. Maar achter in die spelonk zat David met zijn mannen. De mannen zeiden tegen David: dit is het ogenblik dat de Heer bedoelde toen hij u zei: ik lever uw vijand aan u over. Doe met hem wat u wilt. Toen stond David op en zonder dat Saul iets merkte, sneed hij een slip van zijn mantel af. Daarna zei David, van wie het hart al bonste omdat hij de slip van Sauls mantel had afgesneden,

ogen dat de heer u in de spelonk aan mij had uitgeleverd. Ze wilden u doden, maar ik heb u gespaard en gezegd, ik vergrijp mij niet aan mijn heer, want hij is de gezalfde van de heer. Kijk, mijn vader, kijk naar de slip van uw mantel die ik in mijn hand heb. Dat ik de slip van uw mantel heb kunnen afsnijden en u niet heb gedood, moet voor u toch een duidelijk bewijs zijn dat ik geen boze of opstandige bedoelingen heb. Ik heb niets tegen u misdaan en toch hebt u het op mijn leven gemunt. De Heer mag oordelen wie van ons beiden in zijn recht staat. De Heer zal mij op u wreken, maar ik zal de hand niet tegen u opheffen. Het oude spreekwoord zegt, van slechtheid gaat slechtheid uit. Ik zal de hand niet tegen u opheffen. Tegen wie trekt de koning van Israël eigenlijk uit? Achter wie zit u eigenlijk aan? Het gaat toch maar om een dode hond, om een vlo. De Heer zal rechter zijn en oordelen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal toezien, mijn zaak verdedigen en mijn recht halen bij u. Toen David dit gezegd had, riep Saul, is dat jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te wenen. En hij zei tegen David, jij bent rechtschapen, ik niet, want terwijl ik jou kwaad doe, behandel jij mij goed. Vandaag heb je laten zien dat je goede bedoelingen met me hebt. De Heer had mij aan jou uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem in handen krijgt? De Heer zal je belonen voor wat je vandaag voor mij gedaan hebt. Nu weet ik dat jij koning wordt en dat de koninklijke macht over Israël in jouw handen zal blijven. Zweer mij nu bij de Heer dat je mijn nageslacht niet zult uitroeien en mijn naam niet laat verdwijnen uit het huis van mijn vader. David zwoer de eed die Saul van hem vroeg. Toen ging Saul naar huis. David en zijn mannen trokken zich terug in hun schuilplaats.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 44. Samuel stierf. Alle Israëlieten kwamen bijeen voor de rouwklacht en begroeven hem in zijn huis in Rama. David ging naar de woestijn van Paran. In Maon woonde iemand die in Karmel zijn bedrijf had. Hij was een welgesteld man. Hij bezat 3000 schapen en 1000 geiten. Omdat de schapen werden geschoren, was hij in Karmel. De man heette Nabal en zijn vrouw Abigail. De vrouw was schrander en mooi, maar de man, een Kalebiet, was een hardvochtige schurk. David vernam in de woestijn dat Nabal zijn schapen aan het scheren was. Hij gaf zijn mannen de opdracht: ga naar Karmel, naar Nabal, en groet hem namens mij. Zeg, zo spreekt David tot zijn broeder: hoe gaat het met u, met uw familie en met alles wat u toebehoort? Ik hoorde dat ze bij u de schapen aan het scheren zijn. U weet dat uw herders bij ons in de buurt zijn geweest. We hebben hen niet gehinderd en nooit was er iets dat zij misten zolang ze in Karmel waren. Vraag het uw knechten en zij zullen het u bevestigen. Ontvang daarom mijn mannen, nu wij op zo'n gunstig ogenblik komen, en geef uw dienaren en uw zoon David wat u bij de hand hebt. Toen de mannen bij Nabal gekomen waren, spraken zij hem namens David toe zoals ze hun gezegd was en wachten af. Maar Nabal antwoordde de dienaren van David: wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt tegenwoordig van knechten die bij hun meester zijn weggelopen. Moet ik soms mijn brood en mijn water en de beesten die ik voor mijn scheerders geslacht heb weggeven aan personen van wie ik niet eens weet waar ze vandaan komen? De mannen van David maakten dus rechtsomkeert. Zij kwamen bij David terug en vertelden hoe ze ontvangen waren. Toen zei David tegen zijn mannen: laat iedereen zijn zwaard aangorden. En iedereen gorde zijn zwaard aan. Ook David gorde zijn zwaard aan. 400 man trokken met David op. 200 bleven er bij de legertros. Intussen had een van de knechten aan Abigail, de vrouw van Nabal, verteld: David heeft uit de woestijn boden gezonden om onze heer te begroeten, maar die heeft hen uitgescholden. Toen zijn die mannen bijzonder goed voor ons geweest. Zolang wij daar buiten in hun buurt waren en op en neer trokken, hebben wij geen last van ze gehad en hebben wij nooit iets gemist. Zij waren als een muur om ons heen, dag en nacht, al de tijd dat wij in hun nabijheid de schapen hoeden. Denk eens na en zie wat u kunt doen. Een zekere ondergang wacht onze heer en heel zijn huis. Hij zelf is een slechte kerel en met hem valt niet te praten. Toen liet Abigail in grote haast 200 broden, 2 zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 schepel geroosterde graankorrels, 100 rozijnkoeken en 200 klompen vijgen op ezels laden en zei tegen haar knechten: ga voor mij uit, ik kom zelf achter jullie aan. Aan haar man Nabal vertelde zij niets. Toen zij, gezeten op haar ezel, door een bergkloof reed, zag zij David en zijn mannen in haar richting naar beneden komen. Zo ontmoetten zij elkaar. David had gezegd: heb ik daarvoor op het bezit van die kerel in de woestijn gepast? Van alles wat hij bezit is er nooit iets vermist. En nu vergeldt hij mij goed met kwaad. God mag dit en dat doen met de vijanden van David en nog erger, als ik morgen vroeg van heel zijn familie ook maar 1 manspersoon in leven heb gelaten. Toen Abigail David zag, liet zij zich haastig van haar ezel glijden, bood zich voor David tot op de grond en bracht hem haar hulde. Zij viel aan zijn voeten en zei: het is mijn schuld, Heer. Sta uw dienares toe tot u te spreken en luister naar wat zij u te zeggen heeft. Laat mijn heer zich toch niet storen aan die slechte kerel van een Nabal, want hij is zoals hij heet. Nabal is zijn naam en een dwaas is hij. Maar ik, uw dienares, ik heb de knechten die mijn heer gestuurd heeft niet gezien. Wel nu, mijn heer, zowaar u leeft en zowaar de heer leeft, de heer verhoede dat u bloedschuld op u laat door het recht in eigen hand te nemen. Mogen het lot van Nabal uw vijanden treffen en iedereen die mijn heer kwaad wil doen. Laat deze goede gaven, die uw dienares voor mijn heer heeft meegebracht, overhandigen aan de mannen die mijn heer op zijn tochten vergezellen.
Vergeef toch de nalatigheid van uw dienares. De Heer zal voor mijn Heer een duurzaam huis bouwen en in stand houden. Want mijn Heer voert de oorlogen van de Heer. En er zal bij u geen spoor van kwaad te vinden zijn, zolang u leeft. Mocht er ooit iemand zijn die u vervolgt en naar het leven staat, dan zal mijn Heer veilig zijn in de beurs van het leven. En de Heer uw God zal uw vijanden wegslingeren als een steen uit de holte van een slinger. En als de Heer al het goede dat hij aan mijn Heer beloofd heeft gaat voltrekken en u aanstelt als vorst van Israël, dan mag mijn Heer nooit reden hebben tot zelfverwijt of roeging, omdat hij voor niets bloed heeft vergoten en het recht in eigen hand heeft genomen. En wanneer de Heer mijn Heer David eenmaal geluk heeft geschonken, denk dan aan uw dienares. Toen zei David tegen Abigail: Gezegend zij de Heer, de God van Israël, die u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. Gezegend is uw schranderheid en gezegend bent u zelf, omdat u mij vandaag hebt verhinderd om bloedschuld op mij te laden, door het recht in eigen hand te nemen. Maar weet wel, zowaar de Heer leeft, de God van Israël, die mij ervoor behoed heeft u kwaad te doen, als u niet zo vlug naar mij toegekomen was, dan was er morgenochtend bij Nabal geen manspersoon meer in leven geweest. Toen nam David haar gaven in ontvangst en zei tegen haar: Ga in vrede naar huis. Ik voldoe aan uw verzoek en ik sta aan uw kant. Bij haar thuiskomst zag Abigail dat Nabal een vorstelijk feestmaal had aangericht. Omdat Nabal vrolijk en erg dronken was, repte zij met geen woord over het gebeurde en wachtte tot de volgende ochtend aanbrak. De volgende ochtend, toen Nabal zijn roes had uitgeslapen, vertelde zijn vrouw hem wat zij gedaan had. Zijn hart stokte en hij was als versteend. Een dag of 10 later sloeg de Heer Nabal en hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: Gezegend de Heer die het voor mij heeft opgenomen en die de vernedering die mij door Nabal is aangedaan op hem gewroken heeft. De Heer heeft zijn dienaar van een misstap weerhouden en hij heeft Nabals wandaad op zijn eigen hoofd laten neerkomen. David stuurde boodschappers naar Abigail om haar mee te delen dat hij haar tot vrouw wilde nemen. De dienaren van David gingen dus naar Abigail in Karmel en zeiden haar: David heeft ons naar u toegestuurd, want hij wil u tot vrouw nemen. Zij stond op, boog zich tot op de grond en antwoordde: Uw dienares is bereid de slavin te zijn die de dienaren van mijn meester de voeten wast. Abigail maakte zich onmiddellijk gereed, ging op haar ezel zitten en volgde, vergezeld van haar 5 dienaressen, de boden van David. Zo werd Abigail zijn vrouw. David was al getrouwd met Achinoam uit Jezreel. Zij waren beide Davids vrouw. Saul had zijn dochter Michal, de vrouw van David, aan Palti gegeven, de zoon van Laïs uit Galim.